0: Steeds meer Nederlanders maken zich zorgen over hun baan, blijkt uit onderzoek van Motivaction. 1 op de 5 werkenden vreest dat ze binnen een jaar op zoek moeten naar ander werk. 2 jaar geleden was dat nog ongeveer de helft, schrijft de Telegraaf. Vooral mensen in de horeca of detailhandel zijn onzeker over hun baan. De familieleden van 5 Venezolaanse mannen hebben in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen president Maduro. Volgens hen is hij verantwoordelijk voor de dodelijke politieacties, waarbij tussen 2017 en 2020 meer dan 1000 mensen werden gedood. Maduro zit sinds begin dit jaar vast in een gevangenis in New York. De Amerikaanse bondscoach heeft zijn excuses aangeboden voor zijn felle reactie richting journalisten na de WK-wedstrijd tegen Turkije. De VS verloren met 3-2, maar werden wel groepswinnaar. De bondscoach ergerde zich eraan dat de vragen vooral over de nederlaag gingen. Achteraf zegt hij dat hij uit frustratie reageerde. En de bezoekers van DEFCON 1 die hun ticket via de officiële ticketshop hebben gekocht, krijgen een tegemoetkoming nadat het festival vorige week werd afgelast vanwege code rood. Ze kunnen hun geld terugkrijgen of kiezen voor een gratis ticket voor de volgende editie. Volgens de organisatie is dat bedoeld als een eerlijke oplossing voor alle gedupeerde bezoekers. Het Radio 10 Weerdoor weer online. Vannacht zijn er opklaringen en is het droog. De minima ligt tussen de 13 en 15 graden en plaatselijk kan het nog wat kouder worden. Overdag zijn er stapelwolken en zon. Lokaal is er kans op een bui. Op veel plaatsen blijft het droog en het wordt 22 tot 24 graden.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

0: De WK-wedstrijd tussen gastland Mexico en Ecuador is door het noodweer later begonnen. Door hevige regen en onweer rond het stadion werd de aftrap een uur uitgesteld. Beide ploegen zijn inmiddels begonnen aan de 16e finale in Mexico-stad. De KNVB moet op zoek naar een nieuwe bondscoach na het vertrek van Ronald Koeman. Veel supporters noemen Arne Slot als mogelijke opvolger, omdat hij bekend staat om aanvallend voetbal. Maar ook namen als Peter Bos en zelfs Sarina Wiegman worden genoemd. Veel tijd heeft de KNVB niet. Oranje speelt in september alweer tegen Duitsland in de Nations League. De voormalige Israëlische legerleider IJzerkot wil de nieuwe premier van Israël worden. Hij heeft officieel zijn verkiezingscampagne gestart en neemt het bij de verkiezingen in oktober op tegen huidige premier Netanyahu. IJzerkot was eerder de hoogste militair van het Israëlische leger en is al langer kritisch op het beleid van Netanyahu. En het gaat financieel slechter met kleine ondernemers, blijkt uit onderzoek van de Kleinbedrijfindex. Een kwart van de ondernemers met een klein bedrijf leeft onder het bijstandsniveau. Volgens de onderzoekers komt dat vooral doordat de kosten veel harder stijgen dan de inkomsten. Vooral ondernemers in de horeca en detailhandel hebben het zwaar. Het Radio 10 Weerdoor weer online. Vannacht zijn er opklaringen en is het droog. De minima ligt tussen de 13 en 15 graden. En plaatselijk kan het nog wat kouder worden. Overdag zijn er stapelwolken en zon. Lokaal is er kans op een bui. Op veel plaatsen blijft het droog en het wordt 22 tot 24 graden.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

0: van 5 uur.
1: Het Nederlands elftal is vanavond alweer terug in Nederland na de uitschakeling op het WK. Oranje landt rond 10:50 op Schiphol. Niet alle spelers vliegen mee terug. Een deel reist vanuit de Verenigde Staten direct door naar een andere bestemming. Nederland werd gisteren in de 16e finale van het WK uitgeschakeld door Marokko. Steeds meer Nederlanders zijn onzeker over hun baan. Uit onderzoek van Motivation blijkt dat 1 op de 5 werkenden denkt binnen een jaar op zoek te moeten naar een andere baan. 2 jaar geleden gold dat nog voor de helft. Vooral in de horeca, detailhandel en klantenservice maken mensen zich zorgen. Bestellen bij webwinkels als Temu en Shein kan vanaf vandaag duurder uitvallen. De Europese Unie voert een nieuwe heffing in op pakketjes van buiten de EU, meldt het AD. Voor elk pakket betaal je minimaal €3 extra. De maatregel moet oneerlijke concurrentie tegengaan en ervoor zorgen dat de buitenlandse webshops zich beter aan de regels houden. En niet alleen op land, maar ook in zee sneuvelen hitterecords. Volgens de Europese klimaatdienst Copernicus is het zeewater wereldwijd warmer dan ooit voor deze tijd van het jaar. Dat kan grote gevolgen hebben. Warme zeeën houden de lucht langer warm, kunnen stormen sterker maken en vergroten de kans op extreme regen. Het Radio 10 Weerdoor weer online. Er zijn opklaringen en het is droog bij 13 tot 15 graden. Later vandaag zijn er stapelwolken en schijnt de zon. Lokaal is kans op een bui, vooral in het noorden. En het wordt 22 tot 24 graden.
0: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

0: en de ochtendshow van 10 op deze eerste dag van een nieuwe maand. Met zometeen Phil Collins en George Michael. Maar eerst het nieuws van 6 uur. Hannelore, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De politie heeft een tiener opgepakt die een terroristische aanslag zou hebben voorbereid. Dat meldt Nieuwsuur. De verdachte handelde vanuit nihilistisch extremisme. Dat is een vorm van extremisme waarbij het draait om het veroorzaken van geweld en chaos zonder een duidelijk politiek of religieus doel. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat laat hij weten via Instagram een dag na de uitschakeling op het WK. Koeman is teleurgesteld dat de droom van een wereldtitel niet is uitgekomen. Maar hij zegt ook dat er belangrijkere dingen zijn dan voetbal. Hij lijkt daarmee ook te hinten op een definitief afscheid als trainer. Het Nederlands elftal komt vanavond aan in Nederland na de uitschakeling op het WK. Ze landen rond 11 uur op Schiphol. Niet alle spelers vliegen mee terug. Een deel reist vanuit de Verenigde Staten direct door naar een andere bestemming. Nederland werd gisteren verslagen door Marokko na strafschoppen. En dan het radioteam weer. Een mix van zon en wolken met vooral in het noorden kans op een paar buien. En het wordt 22 tot 24 graden.
2: Goedemorgen, het radioteam verkeer. Er zijn twee vertragingen. De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Ypenburg en Leidschendam, 7 minuten. De A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp, 7 minuten.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
5: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

0: jij bent in goede doen vandaag. En dat heeft een reden, Gordon.
1: Nou, sowieso. Ik heb goed geslapen.
0: Je hebt goed geslapen, dankzij... maar dat heeft een reden.
1: Ja, Themazepam.
2: Volledig Morgaan.
0: En dan bedoel ik geen Themazepam. Ik bedoel
1: ik
0: iets
1: heb
0: anders.
1: Hele pam bezet,
0: want jij hebt hier een heel. Je hebt eigenlijk hier een heel verhaal gehouden vanmorgen. Van, nou, ik heb goed geslapen, want. Nou, ik vond het heel verrassend.
1: Nou ja, ik reed dus hierheen. En sowieso is die lucht vanochtend prachtig. Maar die maan, jongens, hebben jullie de maan gezien? Kijk
0: Gordon
1: even naar buiten.
0: Is een maansister.
1: Nee, dat niet. Maar ik word daar echt heel gelukkig van. Ik heb er ook een foto van. Ik ben
0: gestopt. Het is inderdaad echt een hele grote maan.
1: Ik ben gestopt, midden op de A1. Nou, het was echt een
2: goed idee.
1: Nee, maar ik heb er een foto van gemaakt. Maar ik vind het. Ik word er rustig van op de een of andere manier. Ik hoorde Johan Derksen van de week zeggen dat hij daar heel geil van wordt. Wat ik walgelijk vond om te horen.
0: Is dat wel het zijn laatste, van die dingen je... waarvan je denkt, ja, wil ik dit weten?
1: Nee, totaal niet.
2: Maar doet dat echt wat met je? Ik heb geen idee. Ik heb niet het gevoel dat
0: het invloed op heeft. Er zijn heel veel mensen die daardoor heel goed
1: voelen. Ja, terwijl jij wel een volle maans gezicht hebt.
0: Dat nou, er zijn trouwens ook veel mensen die niet goed slapen als het volle maan is.
1: Ja, nee, heel veel.
0: Heel rustig.
1: Jij bent zo iemand volgens
3: mij. Nou, scheer mij niet over één kam met Johan Derksen, alsjeblieft.
1: Nee.
3: Hallo.
1: Nee,
3: dat ik een heel ander type ben.
0: Maar heb jij iets met de maan aan de loren?
3: Helemaal niks.
0: Oké.
3: Ik snap ook niet waarom mensen dat zo druk over doen.
1: Überhaupt wat mee. Je hebt niks met voetbal. Je hebt niks met maan.
0: Met nieuws heeft ze iets. Met het nieuws. Het laatste nieuws.
1: Nee, maar ik word er...
0: Jij wordt er rustig van.
1: Ik word er rustig van. En ik ben een goede doen vanaf.
0: Heerlijk. Ik ga zo meteen mijn edelsteen even opladen. Bij het volle licht van de maan. Ik leg het in de vensterbank. Hey, zo meteen een feit of fabel. Jan-Paul, jij bent aan de beurt. Waar gaat je verhaal over?
2: Het gaat over mijn ergste WhatsApp-blunder ooit.
1: Hmm. Oh, jeetje.
2: Ja, dat is wel herkenbaar.
0: Je gaat het vertellen?
2: Ik ga het zo meteen vertellen.
0: Oh.
1: Nou, dan vertel ik die van mij ook, ja?
2: Oh ja?
1: Ja.
2: Oh jee. Okay. Die zal nog erger zijn waarschijnlijk.
0: Ja. Maar dat is sowieso een feit.
2: Dit is George Michael bij Radio 10.

0: Radio 10 en Peter Frampton, Show Me The Way.
1: Feit of fabel?
2: Ja, elke dag dus een verhaal dat een feit of een fabel is. En je kunt meespelen, kun je een Radio 10 doppen drinkfles winnen. Dat is een unieke, want we hebben nog 8 shows te gaan.
3: Ja, met, dus nog 8 flessen. Dat is top.
2: En dit keer is de beurt aan champagne.
0: Yes. Ja, ik zei het al, mijn ergste WhatsApp-blunder. En het overkomt iedereen wel eens, hè, dat je dan per ongeluk een verkeerd WhatsApp-berichtje naar iemand stuurt. En nou, dan wil je het snel verwijderen, weet je, in paniek. Ja. Hopen dat diegene het niet leest. En vaak ben je dan gewoon net te laat. En dan baal je natuurlijk. Nou, dat had ik ook zoiets een paar jaar geleden. We waren net klaar met de verbouwing van onze slaapkamerverdieping. Met name de slaapkamer van mij en mijn vrouw. Zag er prachtig uit. Nieuwe vloer, nieuw bed, nieuwe kast, spiegel, alles erop en eraan. Helemaal mooi.
2: Gebeurde helemaal niks.
0: Dus ik en mijn vrouw helemaal blij met het resultaat. Op een ochtend, ik maak een foto van de slaapkamer om dat door te sturen in de WhatsApp-groep met wat familie en zo. Hè? Zo van, nou, het ziet er mooi uit allemaal. Maar goed, ik was duidelijk niet helemaal wakker, want mijn vrouw die had net gedoucht en die stond achter mij zich om te kleden. En als je dan inzoomde in die foto, zag je dus in de reflectie van de spiegel mijn vrouw in haar ondergoed. En daar kwam ik dus al achter nadat ik de foto had doorgestuurd. Maar vervolgens kwam ik er ook achter dat ik de foto in de verkeerde groepsapp had gestuurd. Namelijk in de groepsapp met ouders van de klas van mijn zoontje.
3: Oh,
0: je raadt het al, één groot drama. Ik was ook te laat met verwijderen. En ik zag het dat iedereen het al had gelezen. Dat kun je zien natuurlijk, weet je wel. Mijn vrouw helemaal over de zeik, weet je wel. Iedereen had die foto gezien. Iedereen kon er op zich wel om lachen, maar je snapt het. Ja. Schaamte alom.
2: Nou, ja. Wees blij dat het nog de ondergoed was.
0: Ja, ja.
3: Ze was niet naakt.
0: En dat nou, half dan, zeg maar. Hè?
3: Ja.
0: Goed. Mijn grootste WhatsApp-blunder.
1: Feit. Of fabel.
3: Is dit verhaal van jou, Paul, een feit of een fabel? Stuur een berichtje via de app van Radio 10 of bel 09-09-310-10.
0: En maak kans op een van de allerlaatste.
3: Ja, de allerlaatste collector's item is dit, hè?
2: Ik train hierop op dit nummer elke keer. Oh, dit, kijk,
3: we gaan dit even voor ons zien,
0: ja,
3: hoor.
0: Ja, gelijk.

0: maar ook over heroïne. Golden Brown.
1: Heerlijk nummer.
0: Spreek je helemaal aan.
2: Ja, maar dat is niet
3: of fabel.
2: Ja, zojuist vertelde Jan-Paul over een echte WhatsApp-blunder. Hij had een foto doorgestuurd van de nieuwe slaapkamer in een groepsapp. Bleek ook de verkeerde groepsapp te zijn. Ja, niet die van de familie, maar van de klas. In de achtergrond zag je zijn vrouw in ondergoed.
1: En wat zeiden mensen? Wil je dit nooit meer doen?
0: Nou, of het tegenovergestelde.
2: Ja. Wat denk jij, Gordon? Is dit verhaal verzonnen? Of is het...
1: Ik denk dat we allemaal wel eens een keer zoiets hebben meegemaakt. Dat je een appje stuurt dat je denkt van oh my fucking god.
2: Maar niet van een naaktfoto.
1: Dat, nee, naakt niet. Maar wel echt dat je echt... Ik heb bijvoorbeeld
2: een keer, dat wel.
1: Ik zat met iemand aan tafel en ik stuurde wat een vreselijke date. Bel even dat ik weg kan. En ik stuurde naar die gozer.
2: Oh nee.
1: Maar goed, ik denk dat het waar is. Ik denk dat het waar is.
0: Ja, ik denk dat het waar is.
2: Ja, ik denk dat het verzonnen is. Ja, jij bent altijd heel goed in het verzinnen van verhalen. Je hebt een paar keer heel goed ons allemaal beet gehad.
1: Maar nooit fouten.
2: Dit is typisch zo'n verhaal wat je van iemand anders hebt gehoord. Van oh, dit gebeurt wel regelmatig en dat ga ik nu ook doen. Dus ik denk dat het niet waar is. Wat denk jij, Hannelore?
4: Ik hoop ook echt dat het een fabel is.
0: Voor je
4: vrouw. Ik hoop het echt voor je vrouw, want anders is het wel heel erg. Nee. Ik heb je hoog zitten, JP. Ik denk dat het een fabel is.
0: Dat het een fabel is.
2: Janneke.
0: Janneke.
1: Goedemorgen, Janneke.
5: Hi.
1: Hallo.
5: Hi.
1: Hoe is het?
5: Ja, goed, vroeg.
1: Ja. Vertel eens eventjes, Janneke. Wat heb je allemaal gedaan vanochtend?
5: Nog niks. Ik ben net wakker.
1: Oké, en wat doe je in het dagelijks leven?
5: Ik ben pedicure.
1: Oh! Dus jij zit aan iedereen zijn nageltjes?
5: Nee, voeten.
2: Ja, maar die hebben ook nageltjes.
5: Voeten. Ja, ook nagels, maar geen handnagels.
1: Nee.
2: Precies. Ja, mooi vak. Wat denk jij, Janneke? Heeft Jan-Paul gewoon een echt verhaal verteld of is het gewoon een fabel?
5: Ik denk een fabel.
2: Waarom denk je dat?
5: Het klinkt heel ongeloofwaardig. Dus te toevallig.
1: Oké. Nou, we gaan het vragen.
2: Hey, Janneke,
0: het is jou dus nog nooit overkomen, dus Janneke. Begrijp ik.
5: Niet in die
0: mate, nee. Oké. Nou goed, dat verhaal over mijn grootste WhatsApp-blunder ooit. En daar ben ik heel blij om, het is een fabel.
2: Ja! Heel goed,
0: Janneke. Stel je voor.
2: Ik ben vooral blij voor je vrouw.
0: Nou, inderdaad, ja. Oh, moet ik
1: Janneke,
0: erin denken.
1: Janneke, jij wint de Radio 10 Doppen drinkfles.
5: Yes, leuk. Ja,
1: heel veel plezier ermee. Dankjewel voor het bellen.
5: Bedankt.
2: Hey, werk je vandaag, Janneke?
1: Zometeen het nieuws met Hannelore. Wat viel je daarin op?
4: Ja, het is altijd wel pijnlijk, hè? Het weghalen van de oranje versiering. Maar op één plek was het extra pijnlijk. Waar en waarom? Dat hoor je zo.

0: voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20

0: vakantiediscounter.nl.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi. Schat?
3: Hm?
1: Zeg, ik ga even boerzoekvrouw in bad kijken.
3: Boerzoekvrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
1: Mafkees.
4: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
5: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
6: Met deze week in de bonus. Alle Amerk gekoerde protein drinks en protein single bars. Tweede gratis.
5: Boeie.
6: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
5: Lekker hoor.
6: Alle Dr. Oetker Big Americans ook tweede gratis.
5: Doei.
6: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
5: Yes.
6: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
5: Hamster.
4: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
7: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor
9: €39,95. Wow, wow, wow. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
10: Oh, nu al zin in zaterdag.
9: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
12: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
13: Iedereen begrijpt elkaar.
14: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
15: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
16: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
17: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Oh, wat een goal! Goal?
20: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
21: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
22: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
23: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
24: Zo, waar is het warm?
25: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor sappige kies- en mixburgers. 2 voor €6. En vergeet Jumbo's satésaus niet. Nu €1,99 voor 400 gram. En gezellig en voordelige barbecue? Dat is de jaar van Jumbo.
26: Find your joy met de last minute deals van Vakantselect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakantselect. Happy Family Holidays.
27: Goedemorgen,
0: Dit is Radio 10 op deze eerste dag van juli met de grootste zomerhits aller tijden. Soul Sister, Alex Warren en ook Janet Jackson komen eraan.
1: Maar eerst het Radio 10 weer in het noorden. Kans op een buitje, in de rest van het land grotendeels droog. De temperatuur ligt tussen de 22 en 24 graden.
2: En dan het Radio 10 verkeer. Er zijn 8 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Haag-Zuid en Zoetewoudendorp 31 minuten. De A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel 14 minuten. En A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwedijk en de Merwedebrug, 15 minuten.
0: Lekker ontbijtje, Gordon.
3: Heerlijk.
0: De ochtendshow van Radio 10 met Gordon en vrouwtje. Hannelore, wat wil je op in het nieuws?
5: Na het fiasco op het WK voetbal heeft bondscoach Ronald Koeman besloten om op te stappen. We droomden allemaal van een WK waarin we geschiedenis zouden schrijven, maar dat is niet gelukt, schrijft hij op Instagram.
2: Nou, ik vind dat hij best wel heel hard, snoeihard wordt beoordeeld. Ik bedoel, ik snap wel als voetballiefhebber, maar ik denk dan als mens, als nou, misschien wel vrouw ook. Ik denk ook aan hem, aan zijn thuissituatie. Ja. Zijn vrouw is natuurlijk ziek. Ik vind het ook wel mooi dat hij... Ja, ik weet niet, ik vind dat wel hard. Dan denk ik, dacht, die man heeft een jarenlange carrière gehad, maar goed.
1: Nee, maar hij heeft het, ik vind dat hij het fantastisch heeft gedaan, hoor. En misschien heeft hij nu een paar verkeerde beslissingen genomen, maar ja, oké, soit.
2: Ja.
1: Ja, het gebeurt. Met shit happens. Ja. Ik vind dat we iemand gewoon ook gewoon moeten bedanken. Gewoon.
2: Ja, zo.
1: Voor zo'n staat van dienst.
5: Het was een pijnlijk moment gisteren op veel plekken. Ook hier in de studio. Het weghalen van de oranje versiering na het grote verlies op het WK. Maar het meest sneu was het misschien wel in de Oranjestraat in Zevenaar in Gelderland. Daar heeft iemand vlak na de wedstrijd met een hele grote heggenschaar alle vlaggetjes in de straat doorgeknipt. Terwijl ja, die vlaggetjes die zijn hartstikke duur en ze wilden ze natuurlijk gewoon weer gebruiken. Er zijn camerabeelden van, dus wie weet meldt de dader zich nog.
2: Nou Gordon, je kan je nu melden.
1: Ja. Nou ja, ik moet je eerlijk zeggen, nee, ik kan me best wel voorstellen, want het doet echt pijn. Als voetballiefhebber.
2: Ja, maar even normaal, je gaat er niet met een heggenschaar
1: nee,
2: de straat.
1: Okay, nee, dat is nee, maar ik bedoel, zoals gisteren ook de wedstrijden kijken. Ik kijk toch ja, minder, met minder plezier op de
2: nee, dat snap ik
1: ja,
2: zeker.
1: Ja. Ik denk van, ja, verdomme. Ja. Jammer.
2: Nee, dat is logisch.
5: En bestellen bij webwinkels zoals de Temu en Shine of Shein kan vanaf vandaag duurder uitvallen. De Europese Unie voert namelijk een nieuwe heffing in op pakketjes van buiten de EU, meldt het AD. Dat moet oneerlijke concurrentie tegengaan en ervoor zorgen dat buitenlandse webshops zich beter aan de regels houden. Nou, wat verandert er? Voor elk pakket betaal je minimaal €3 extra. En denk nou niet, oh, dan bestel ik gewoon heel veel in één keer voor die €3 extra. Maar als een pakket meerdere productcategorieën bevat, dus bijvoorbeeld een broek, een telefoonhoesje en een oplader, dan moet je over elke categorie €3 gaan betalen. Dus ineens €9 duurder dan.
1: Ja, oh. Zullen die Chinezen dan terug doen vragen?
2: Maar €9 ja. Ja. En €9 duurder, maar die producten die zijn al €1 per jaar. Ja, een dubbeltje.
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik in het begin hebben we nog zo vreselijk om gelachen. Maar ik bestel helemaal niks meer bij de Temu en de Shein. Want het is echt een ramp.
2: Ben je genezen?
1: Het. Ja.
0: Dat was toch een soort van verslaving geworden ondertussen?
1: Nou, ja, gewoon
2: en jij had ook echt kerstmannen voor op je dak. jij had onderzetters, beelden voor in de tuin. In Blarico, stoelen.
0: Ja, nog meer.
2: Jij nou, was echt een Temu-koning.
1: Het gaat er niet meer worden.
2: Hey, zo meteen wat je hebt gemist op tv gisteren. En hoor je welk tv-programma ervoor zorgt dat Jurgen Rijman en Danny Vroger letterlijk diarree krijgen.
0: Godver.

0: niks ordinary aan dit liedje hoor. Wat goed zeg. Alex Warren hoor je bij Radio 10. Alex Warren, ja. 10 minuten over 6:30 geweest. Hannelore, wat hebben we allemaal gemist op tv gisteravond?
1: Ronald Koeman is na de uitschakeling van gisteren tegen Marokko opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal. Oranje-verslaggever Noah Valen brak gisteravond bij Vandaag Inside Oranje een lans voor Koeman. Hij verdient wat meer lof, helemaal vanwege de ziekte van zijn vrouw Bertina.
2: Moet je wel eerlijk zeggen, want hij krijgt natuurlijk superveel kritiek momenteel. En het is misschien ook logisch. Hij is eindverantwoordelijk voor deze prestatie. Maar hij is wel in deze hele moeilijke privésituatie gewoon een aantal weken van huis gegaan om ons land te representeren. Dus ik denk dat we hem daarvoor ook wel een klein beetje respect moeten geven.
3: Ja, we hebben het er echt over gehad. Hè?
4: Zeker, en voor zijn hele lange carrière
3: natuurlijk. Ja, natuurlijk. Hij heeft fantastische dingen gedaan.
4: Precies.
1: De foto's in het fotografieprogramma Het Perfecte Plaatje op Reis worden dit jaar geschoten in Vietnam. En dat zal ongetwijfeld mooie plaatjes opleveren. Maar voor de gezondheid van de BN'ers die meedoen is het niet best. Met name bij kandidaten Danny Vroger en Jurgen Rijman. Zij kunnen niet zo goed tegen het Vietnamese eten.
5: Ik loop eigenlijk al na 2 dagen dat ik hier was, loop ik iedere dag helemaal leeg. Misschien ben ik wel gewoon een oer-Hollandse jongen die gewoon niet tegen al deze invloeden kan.
6: Heb je zin hier in vandaag?
7: Ik heb er heel veel zin in.
6: Ik ook.
7: Ik voel ook niet spiritueel.
6: Ja, wat voel je?
7: Dat ik aan het toilet moet.
3: Nou, ik hoorde dus, dat is inside information. Ik ga niet zeggen van wie je het hebt, maar dat was de hel.
4: Ja, raar. Ja, maar mensen denken wat... heel vaak, als programma's in het buitenland worden opgenomen, oh, dat is helemaal te gek en dan zo ver weg, wauw.
3: Nee,
4: ja, dat is echt helemaal niks.
3: Trust me.
4: Het zijn lange dagen, je moet echt...
1: Je gaat helemaal de wereld over, je krijgt veel betaald voor je deelnemen.
4: Nee, het is ook uiteindelijk, tuurlijk is het leuk. Ik snap waarom je dat zegt, werken. Maar weet je, het is gewoon... Het is niet dat je een soort vakantie hebt en met een cocktailtje aan het zwembad zit. Je moet gewoon, gewoon de hele dag ben je gewoon...
3: Maar ik hoorde dus van diegene dat dit programma dus echt... Ze zijn zo ziek geweest met z'n allen. Echt, dat schijnt echt verschrikkelijk geweest te zijn.
1: Word je wel slank van, Gordon?
3: Ja. Nou, daar heb ik geen ziekte voor nodig.
4: Danny Vroger miste zijn AVG'tje.
1: Oh. En in de slimste mens België zit de Belgische presentatrice Tine Embrechts in de jury. Presentator Erik van Looy vraagt of ze met haar kinderen ook altijd naar het voetbalveld moet. Maar dat mondt uit in iets heel anders.
8: 5 keer per week rijden wij naar de voetbal.
9: En als dan voetbal op tv is, moet je meekijken?
8: Ja, dan moet ik meekijken. Ja. Dan zit ik 90 minuten te faken dat ik dat leuk vind.
9: Ja.
8: Als liefde. En dan daarnaast steken we de kinderen in bed. En dan gaan we zelf naar bed. En dan moet ik nog eens 3 minuten faken. En dan ga ik...
3: Ik vind het
4: deze grappen zijn toch van tevoren geschreven?
3: Nee.
4: Echt niet?
3: Nee,
4: ik vind dit
3: wat
4: briljant.
3: Ik vind dit echt de beste versie hoor, van de slimste mensen.
4: Zo grappig.
3: Ja, het is 7:15 mensen. En we krijgen Janet Jackson te horen met Together.

0: wel van de podcast beluisteren, toch?
1: Ja,
0: of niet?
1: Zeker.
0: Dat jullie wel allebei, of niet?
2: Nou, nee hoor.
0: Ja, True Crime hoor ik jou wel eens over.
2: Ja,
0: televisie.
2: Ja, nee, die verslind ik.
0: Ja, ja. Maar die heb je ook heel veel in de podcastvorm. Heb jij nou een favoriet op dit moment?
1: Ja, op dit moment luister ik naar Napleiten.
2: Dat is van BNR, dat luister ik wel.
1: Ja, dat vind ik heel leuk en interessant. Het gaat over allerlei rechtszaken die dan helemaal uitgeplozen worden. Hoe ze dat hebben aangevlogen.
0: Oh,
1: ja,
0: is het niet slapenwekkend?
1: Nee, absoluut niet. Nee, ik vind het heel interessant en leuk.
2: Ja, ik ben echt dol op seriemoordenaars. Dus ik heb er al een paar aangeschreven in de gevangenis.
1: Een paar versleten.
2: Ja, andere kerels kan ik niet krijgen.
0: Ja, trouwens wel een leuke tip als je er wel van de podcast houdt. Die van Gijs Staverman. Want er staan een paar afleveringen online van de podcast. Wat een tijd. En daarin interviewt hij allerlei mensen van weleer. Bekende Nederlanders.
1: Mensen van weleer.
0: Van ooit.
2: Die al heel lang meelopen.
1: Wie wil je dan nu eventjes in het zonnetje zetten?
0: Nou, jullie kennen natuurlijk wel Linda Rose Jessica natuurlijk nog steeds. Van de jaren 90. En het was in ieder geval Babette van Veen en Katje Schuurman die hij heeft gesproken.
1: Wat leuk.
0: En het geeft een kijkje achter de schermen van hoe zij destijds die tijd hebben beleefd.
1: Ja.
0: En dat ze bijvoorbeeld dat hele liedje Ademnood helemaal niet zo leuk vonden.
2: Maar dat is toch een hele documentaire al op geweest op tv?
1: Ja. Ook onder andere daarover. Ja.
0: En deze podcast is dan toch wel een leuk inkijkje. Dus die kun je beluisteren. Kijk even op radio10.nl. Wat een tijd. En hij heeft nog veel meer mensen geïnterviewd. Dus een leuke podcast tip om even mee te nemen. Ja. Maar natuurlijk ook gewoon lekker radio luisteren naar Radio 10 met de grootste hits alle tijden. Hier is Dan Hartman. And I Can Dream About You.

0: is, zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En Melkunivla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus,
1: wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
3: De Lidl deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl.
5: Eindelijk is het zover. Extra goedkoopdag bij Kruidvat. Alleen vandaag MKB.

0: beste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus

Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken.

0: Tour.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
2: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Hé, het licht doet het niet.
7: Ik heb geen bereik.
8: Hebben we nog wel water?
9: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
10: Vrouwtje op 10 op de dag waarop heel veel dingen duurder worden. Gaan we het zo over hebben. Billy Joel, die hoor je ook. Eerst het nieuws van 7 uur. Hannelore, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Veel mensen maken zich zorgen om hun baan. En als ze worden ontslagen, zijn ze ook bang dat ze geen nieuw werk kunnen vinden. Dat blijkt uit onderzoek. Volgens de Telegraaf speelt dat vooral bij mensen in de horeca of bij de klantenservice. En die angst is er totaal niet in de bouw, de techniek of de zorg. Daar is werk genoeg. Voor vrachtwagens verandert er vandaag veel door nieuwe Europese regels. Wagens die op diesel rijden worden zwaarder belast. En daardoor zijn er in Nederland ook steeds meer elektrische vrachtwagens. Dat aantal is in een jaar tijd bijna verdubbeld. Dat heeft BNR uitgezocht. Toch rijden verreweg de meeste vrachtwagens nog steeds op diesel. En Ronald Koeman trekt zijn conclusie na de uitschakeling op het WK en stapt op. De droom om geschiedenis te schrijven is niet uitgekomen, schrijft hij op Insta. Oranje komt vanavond laat aan op Schiphol, dat is eerder dan verwacht. Niet alle spelers komen terug naar Nederland, want de spelers die in het buitenland wonen gaan direct door naar huis. En dan het Radio 10 weer zonnig met af en toe een wolk. Vanmiddag kan er lokaal ook een buitje vallen en het wordt 22 tot 24 graden.
12: Het Radio 10 verkeer, er zijn 12 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Empelbrug, 21 minuten. De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Ippenburg en het Limes Aquaduct, 1 uur en 17 minuten. Dat komt door een ongeval. En de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Deil en Leerdam, 19 minuten.
13: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
14: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5.000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
16: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
17: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

0: eigenlijk dat de helft er alweer op zit, schat, van dit jaar.
1: Ja.
0: En het is 1 juli vandaag. En dat betekent dat er een hoop nieuwe wetten en regels zijn bijgekomen.
1: Ja.
0: En waarom dat eigenlijk 1 juli altijd is, dat gaan we misschien straks even vragen. Eén daarvan is slecht nieuws voor iedereen die van troep houdt. Want wie kleine pakketjes van buiten de EU bestelt van platforms als Shein, Temu en Amazon, betaalt een heffing van 3 euro.
1: Nou, daar heb jij natuurlijk heel veel ervaring mee.
0: Ja,
1: jij
0: hebt ermee gestopt.
1: Jij bent er helemaal mee gestopt,
0: hè? Ik ben ermee gestopt. Nee, okay. Ik doe alleen nog Christine Leduc. Glijmiddels.
1: Voor mensen die niet weten wat dat is. Maar dat zijn de erotische... erotische.
0: Nee, ik ben echt gestopt met al die Chinese rommel.
1: Oké.
2: Ja. Ja. Goed, het interessante was natuurlijk aan dat heel goedkoop was. Hè? Moet je nou ergens anders dan je spullen goedkoop vandaan halen?
0: Nou ja, ze bevorderen daarmee het kopen van de Nederlandse producten. Dus via spullen. Bol, via Amazon Nederland. Nee, die krijgt ook die heffing.
1: Nou ja, goed. Er is ook goed nieuws, want we hebben het over de nieuwe regeltjes per 1 juli. Maar een hoop mensen krijgen ook meer betaald. Of jij dat bent, dat hoor je zo meteen van politiek verslaggever Frits Wester.
0: Oh, leuk.
2: En hier is de Weekend bij Radio 10. Blinding Lights.

0: De eerste helft van het jaar zit er dus alweer op. En dat betekent traditiegetrouw dat er een hoop nieuwe wetten en regels ingaan.
1: Ja, wat dit voor jouw portemonnee betekent, dat vertelt politiek commentator van het RTL Nieuws, Frits Vester. Goedemorgen, Frits.
2: Goedemorgen,
1: Gordon.
0: Hey, goedemorgen.
1: Leuk dat we je even kunnen spreken. Kun je gelijk vertellen waarom dat altijd per 1 juli gaat en niet bijvoorbeeld op 1 oktober?
2: Omdat al die systemen die moeten worden ingevoerd, er moet naartoe gewerkt worden. En dat is trouwens overzichtelijk om dat per half jaar te doen. En dat niet iedere keer, want dan zou je iedere maand weer wat nieuws kunnen bedenken. En er worden niet alleen die diensten allemaal horendol die moeten uitvoeren, maar wij denk ik als burgers ook. Want iedere maand. Het leuke zou wel zijn dat jullie dan, jullie stoppen helaas, hè, maar dat jullie mij dan iedere maand zouden kunnen bellen van, hey, verandert het deze keer
0: nog. Dat zouden we heel gezellig vinden. Frits. Hey Frits, laten we beginnen met het goede nieuws. Telefonische verkopers mogen per 1 juli niet meer bellen. Hoe gaat het in zijn werk?
2: Nou, tenzij, dat geldt dan met name voor allerlei commerciële partijen, bijvoorbeeld je energiebedrijf. Er is een uitzondering voor goede doelen, loterijen. Nou, daar zitten vaak ook een goede doel aan gekoppeld. En voor kranten die een abonnement willen aansmeren, verkopen. Maar voor al die andere sites, bedrijven die jou willen bellen, daarvan moet je dat expliciet online aangeven. Oké, prima. Ik vind het heel leuk als je me belt af en toe. Maar als je dat niet wilt, mogen ze gewoon niet meer bellen.
1: Nou, dus ik vond het eigenlijk altijd wel leuk, want ik ben van nature heel eenzaam. Ja, ik was blij dat de telefoon ging.
2: Ja. Nou, ik zou zeggen, noem je nummer hardop, gaan we je allemaal bellen.
0: Met alle liefde. Hey, en wat wordt er allemaal goedkoper, Frits?
2: Nou, wat er echt goedkoper wordt, er wordt niet zo heel veel goedkoper. Veel dingen worden gewoon op uur duurder, maar het minimumloon, dat gaat wel omhoog. Vanaf het minimumloon van mensen 21 jaar ouder, dat gaat behoorlijk omhoog weer. Dat betekent ook dat de uitkeringen die eraan gekoppeld zijn, de arbeidsongeschiktheidsuitkering, de WIA en ook de AOW, ouderen die dat ontvangen, die gaan er allemaal wat op vooruit. Staat natuurlijk wel weer wat tegenover. De huren in de sociale sector, die gaan ook omhoog. En ook in de private sector gaan ze enigszins omhoog. Maar ja, zo zijn er nog een heleboel andere dingen. Ja. Er komt een kentekenplicht.
0: Frits, ik hoor Gordon al zuchten. Want jij zegt inderdaad, de lonen gaan omhoog. Minimumloon gaat omhoog. En jij
1: ik ben werkgever.
0: Slaat een diepe zucht.
1: Natuurlijk, ik ben werkgever. Ja. Ik heb twee prachtige horecazaken. Maar het is gewoon bijna niet meer te doen, het minimumloon, Frits. Het is gewoon niet meer op te brengen als ondernemer zijnde. Hoe moet je dat doorberekenen? Ik bedoel, we kunnen moeilijk 6-7 euro gaan rekenen voor een cappuccino.
2: Ja, dat is inderdaad. De werkgevers die hebben die op enorme kosten hiermee. Want de minimumloon is echt de afgelopen jaren behoorlijk gestegen.
1: Ja, belachelijk.
2: Meer eigenlijk dan de inflatie. Maar goed, dus mensen zijn ook voor tal van dingen natuurlijk ook naast de inflatie meer gaan betalen. En dit was wat destijds besloten is. Maar voor werkgevers is dat geen
1: houden.
2: Daar heb je helemaal gelijk in.
0: Ja,
2: het kost ontzettend veel geld omdat op die uitkeringen ook meestijgen.
1: Ja, daarom.
0: En mijn dochter is weer blij, want Emma is 17 en die gaat weer meer verdienen met haar baantjes.
1: Leuk voor natuurlijk.
0: Dat is weer het goede nieuws. En je zei het net al, de huren worden eigenlijk hoger. Zijn er nog meer dingen die duurder worden, Frits?
2: Nee, er komt een kentekenplicht voor e-steps, bijzondere voertuigen. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan de e-step. Het is wel zo, als je straks een verkeersboete krijgt. Nou, als je die vergat te betalen, kreeg je vroeger tot nu toe een herinnering. En dan kwam meteen een extra bedrag op. Dat is niet meer zo. Je krijgt eerst een herinnering waar er geen verhoging bij zit, zeg maar.
1: Ja, een gele kaart.
2: Een herinnering, een waarschuwing van, je moet hem nog even betalen. Minder telemarketing, je zei het al. Je moet wel wat extra gaan betalen voor pakketjes die uit landen komen van buiten de Europese Unie. Dat wordt wat duurder. En ook de post mag iets langer over een brief doen. Niet meer binnen 24 uur, maar die mag 2 dagen over doen, 48 uur.
1: Jij zegt wat duurder, maar 3 euro per bestelling bij zo'n Chinese bijvoorbeeld postorderbedrijf.
0: AliExpress,
1: Shein. Ik vind het best fors. Ben jij niet bang dat die Chinezen een soort van counter tegen ding gaan doen?
2: Dat zou kunnen, maar dat verwacht ik eigenlijk niet. Het zijn natuurlijk wel hele goedkope dingen die uit China haalt allemaal. Gisteren zag ik bijvoorbeeld berichten dat Frankrijk gaat ook reclame verbieden voor allerlei, want dat is heel goedkoop gemaakte kleding en zo, schoezel, wat daar vandaan komt. Ja, daar mogen ze geen reclame meer van maken om te zeggen, jongens, dit is zo goedkoop. Dat wordt meteen weggeflikkerd, dat is niet duurzaam. Mensen is niet meer de moeite om het te repareren.
1: Ja, ik heb al tegen Vrouwtje gezegd dat ze het niet meer aan mag trekken naar de studio. Frits Wester,
0: het is
1: politiek commentaar.
0: Dankjewel, Frits.
1: Dankjewel.
2: Ja, graag gedaan.
0: Ja, we zijn weer helemaal bij. Er komen een hoop extra kosten bij, toch
1: zo
0: ook wel, hè?
1: Zo koop wat je aan hebt, schat.
0: Ja,

0: vis nu erin zitten?
1: Wat, wat heb je er nu weer in zitten? Het is havermout of eieren? Dat is een van twee dingen.
2: Blauwe bessen, hè? Ja. Nee, kijk. Wacht, en nog een maandje, wacht jullie maar.
1: Ben je er niet zo ziek van? Van al die havermout, ja, al die
3: moet
1: eieren?
3: Uit je oren komen.
2: Ja, precies. Meer ziek van jullie.
1: Nog een paar dagen, dan ben je van ons af. En zometeen het nieuws, we gaan de loren. Wat viel je daarin op?
4: Heb je wel eens het gevoel dat je jongere collega's de kantjes eraf lopen? Je hoort zo of dat inderdaad zo is.

0: kunt het vliegtuig instappen voor de Toren van Pisa, Venetië of de echte Italiaanse keuken.
1: Buongiorno.
0: Maar voor Eros Ramazzotti hoef je niet naar Italië. Radio 10 haalt hem gewoon naar Nederland. Eros Ramazzotti, una storia importante tour. 6 april 2027 in de Ziggo Dome. Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Informazione radiodj.nl. Alle info op radio10.nl.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Nu bij DA, alle Lucovita.

0: gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Odido. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
4: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Nia van Jumbo.
6: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
8: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
9: Brussel Zuid.
8: Hé, nu al?
7: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
11: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
12: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
13: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
14: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3+3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar de dansles, Kruidvat, naar de bowlingbad.
15: Steeds
14: de...
15: verrassend, altijd voordelig.
16: Radio 10 met goed nieuws voor alle liefhebbers van Eros Ramazzotti, waaronder ons eigen vrouwtje.
17: Ja, heerlijk.
16: Hij komt naar Nederland. Volgend jaar 6 april in de Ziggo Dome. Jij kan erbij zijn met een vriend of vriendin. Hoor je de oproep? Dan snel reageren. Hè? Met het woordje tickets via de app van Radio 10. Kom je in de uitzending, dan ben je erbij.
18: Maar je krijgt eerst het Radio 10 weer in het noorden. Kans op een buitje, in de rest van het land grotendeels droog. En de temperatuur ligt tussen de 22 en 24 graden.
17: En aan het Radio 10 verkeer. Er zijn 20 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel 30 minuten. De A4 Den Haag-Amsterdam tussen het Prins Klausplein en Zoetewoudendorp 1 uur en 1 minuut. En de A12 Arnhem-Utrecht tussen Maanderbroek en Maarsbergen 37 minuten door een ongeval.
16: Sterk als je erin staat, 1 minuut overal van 8 Gordon en vrouwtje en de ochtendshow van Radio 10 en Hannelore met het nieuws.
17: Goedemorgen, Ronald Koeman is weg als bondscoach. Na het verlies tegen Marokko heeft hij zelf besloten om op te stappen. De KNVB moet vaart maken met zijn opvolger, want in september speelt Oranje alweer in de Nations League. Vanavond komen de meeste Oranje spelers alweer aan op het Schiphol. De volgende hittegolf komt eraan, maar jouw lijf is er klaar voor. Het wordt de volgende keer minder zwaar, omdat je lichaamstemperatuur dan waarschijnlijk 0,3 graden lager is. Dat zegt een hoogleraar thermofysiologie in het AD. Door langdurige warmte ga je meer vocht vasthouden en je huid wordt beter doorbloed. En daardoor hoeft je hart dan minder hard te werken en dan krijg je het dus minder warm.
18: Er zijn heel veel mensen die vocht vasthouden, hè, tussen 4 en 6. Meestal in een glas rosé.
17: Nou, ik heb gisteren een afspraak gemaakt met de airconditioning man. Ik ben er klaar mee.
18: Nee.
9: Ja, ja, ik heb hier van onze eindredacteur Mark heb ik een adresje gekregen. Ja, ik heb een afspraak gemaakt.
18: Heel goed.
9: Ik ben er helemaal klaar mee met die ventilator. Ik heb zo'n ventilator staan nu bij mijn bed. Maar dat is ook irritant hoor, want alles wordt droog. En
16: wanneer kunnen ze installeren?
19: Alles wordt droog in je slaapkamer.
18: Oh, nou, mijn oma had dat.
9: Ik bedoel...
18: Nee, mijn oma was...
9: Nee.
18: Mijn oma was zo droog. Echt, die ging met een kameel naar het toilet. Het was echt...
19: Okay. Lopen je Gen Z-collega's de kantjes eraf? Nou, werknemers onder de 35 jaar hebben inderdaad een ander arbeidsethos. Want de helft maakt uit principe geen overuren. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het carrièreplatform Intermediair. Het AD schrijft erover. Terwijl de oudere generatie het heel logisch vindt om een paar uur extra te werken als het werk nog niet af is. En ook willen de jongere werknemers eigenlijk alleen taken doen die bij hun functie horen. En dus niks anders. De enige reden waarom veel Gen Z'ers wel een stapje harder willen lopen is...
18: meer geld.
19: Als het hun carrièrekansen vergroot.
9: Ja. Nou ja, weet je, het zit twee kanten aan. Want aan de ene kant is het natuurlijk best heel goed dat ze meer voor zichzelf opkomen. Want laten we eerlijk zijn, onze generatie werkt zich wel vaak keihard een burn-out in. We werken zo hard en we hebben zo'n werkethiek. Van oh, joh, altijd meer en niet zeuren, kom op. Dus dat is aan de ene kant ook wel goed.
19: Veel mensen kunnen hun grenzen misschien wel beter
9: aangeven. Ze kunnen hun grenzen beter aangeven.
18: Dat er erg makkelijk wordt gegrepen naar burn-out.
9: Maar er zit inderdaad ook een soort luiige kant aan.
19: Het is van, nou,
9: en het is natuurlijk heel irritant. Want
18: ze zijn
9: dat heel anders
18: vooruit te branden.
9: Jij kent het, want jij werkt met deze mensen. Deze generatie.
18: Ik hou mijn mond heel
19: ook alleen al het feit dat ze
18: helemaal geen personeel meer over.
16: We lopen de laatste weg.
18: Hey, ja. Straks gaan we bellen met Bram Krikke.
9: Ja,
18: die staat ook op de cover van de Mensheld.
9: Nou, daar hebben we wel wat vragen voor.
18: Ja,
9: leuk.
18: Dan hoor je ook een update.

0: De Sugar Babes hoor je bij Radio 10 en Round Round.
1: Gordon, deze maand gaat het gebeuren. Dan staat jouw fotoshoot voor de Mens Health op de planning.
2: Vrijf het nog even in.
1: Ja. Het gaat gebeuren binnen nu een 30 dagen.
3: Op weg naar een sixpack.
1: Laat jij Nederlands de fitste versie van jezelf zien. Hoe staat het ervoor?
2: Nou, ik zal even vertellen. Je weet, jongens, we zijn een maand of 6 geleden dit hele avontuur begonnen. En hoe gaat het ermee? Het is vooral heel veel ups, gelukkig. Maar er zijn ook downs geweest.
1: Nou, 2 maanden geleden weet ik nog dat jij hier binnenkwam. Ja. Dat je zei, ik gooi de handdoek in de ring. Ben helemaal klaar mee.
2: Maar dat had ook echt te maken met het slapen. Ik sliep gewoon niet. En toevallig, sinds de afgelopen anderhalve week, dat ik gewoon weer redelijk slaap door slaaptabletten.
1: Ja.
2: Waar ik niet trots op ben, maar ik moet gewoon slapen. Maar het gaat heel goed. Wat allerbelangrijkste is gewoon dat ik het voor mezelf doe en dat ik die diabetes onder controle heb.
1: Ja, dat vind jij heel belangrijk. Hè?
2: Nou,
1: waarom?
2: Nou ja, diabetes is gewoon een heel ernstige aandoening. Ik bedoel, daar kunnen we lang en kort over praten. Het verkort je levensverwachting met 10 jaar.
1: Ja.
2: Als je diabetes hebt. En het is gewoon nu weg.
1: Ja,
2: en
1: dus de gezondheidsvoordelen zijn gewoon groot.
2: Ja, dat is echt niet te geloven. Ik kan het ook echt. Ja, ik vind het gewoon jammer dat ik het zo laat gedaan heb.
1: In je leven bedoel je?
2: Ja, ik vind het echt jammer. Ik zou echt iedereen willen motiveren, adviseren. Doe het nu, want ik bedoel, het is nooit te laat. Ik heb echt
1: het bedoel jij dus ook afvallen, gezond leven, sporten?
2: Maar heel veel mensen denken dus dat je dat enorme cardio moet doen en dat je uitgeput bent. Maar dat is het dus echt niet. Bij mij is het echt het wandelen geweest. Ik heb bijna 1,3 miljoen stappen gezet sinds februari.
1: Dat betekent dus elke dag ga jij in tijd een half uur lopen?
2: Nee, veel langer. Anderhalf uur zeker.
1: Anderhalf uur?
2: Ja.
1: Ik snap wel dat mensen dat een obstakel vinden. Dat ze elke dag anderhalf uur lopen. Daar heb ik geen tijd voor.
2: Het is het waard. Iedereen heeft er tijd voor.
1: Wat vind je op dit moment het grootste obstakel? Waar hik je tegenaan?
2: Het grootste obstakel is nu, kijk, de spieren zijn gevormd. Mijn lichaam is echt mooi in shape. Ik ben fit. Ik loop elke dag zeg maar het trappenhuis op 7 hoog. En dat is echt wel een overwinning.
1: Vind je het moeilijkste?
2: Het moeilijkste is gewoon toch het eten.
1: Ja.
2: Het eten is het moeilijkste. En trainen doe ik allemaal prima. Maar het eten, de voorbereidingen, noem alles maar op. Dat is echt in het begin echt een hele heftige opgave.
1: Ja, want je mag niet buiten je boekje gaan. Je moet je echt aan bepaalde calorieën houden. Dat is lastig.
2: Dat is het ook. En op dit moment zijn er ook andere bekende Nederlanders die...
1: Ja, Daan en Bram Krikke. Daan Boom en Bram Krikke staan deze maand op de cover van de Mens Health. Ja, en of zij het net zo pittig vonden als Gordon, dat hoor je zo meteen. Want we bellen Bram Krikke.
0: Ja. Is Survivor bij Radio 10. Burning Heart.

0: Zijn er ook liedjes die jou een beetje motiveren tijdens je training, Gordon?
1: Ik heb een nieuwe Lights, Camera, Action, That's It. Dat is zo'n leuk nummer van Kylie Minogue.
0: Dat is goed. Voor de tijdens de training. Ja.
2: Bram Krikke en Gordon hebben iets gemeen. Ze hebben de afgelopen maanden een intensief fitnesstraject gevolgd. En ze staan allebei, in ieder geval Gordon dan binnenkort, op de cover van Men's Health. Gordon gaat eind deze maand op de foto. Bram Krikke is samen met zijn vriend Daan Boom al op de foto geweest. En het resultaat is vanaf nu te zien in de nieuwste Men's Health. En of Bram net zoveel geklaagd heeft als Gordon, dat hoor je nu van hem. Goedemorgen, Bram.
3: Ja, goedemorgen.
1: Hey Bram, hoe zwaar was deze periode voor jou? Alsjeblieft zeg dat het zwaar was.
3: Het was ongekend zwaar. Ik heb het echt compleet onderschat. Ik dacht, sporten, dat is wel even leuk. En je let een keertje op je voeding en het komt wel goed. Ja. Nou, dat valt vies tegen. Het is verschrikkelijk.
2: Wat vond je dan zo zwaar? Vooral?
3: Nou, kijk, het sporten vond ik nog wel leuk. Het is vooral de voeding.
1: Ja, dat zeg ik net, ja.
3: Met voeding gaat het wel het hardst. Dan boek je snel resultaat. Alleen, je komt er ook gewoon achter hoe leuk het leven is als je gewoon alles kan eten. Ja. En hoe kut het is als je dat niet kan.
1: Ja, en wat, vertel even jouw lijf voor, zeg maar, deze transformatie. Wat is echt een transformatie? Hoe lang ben je bezig geweest eigenlijk?
3: Ik ben samen met Daan zijn we 6 maanden wezen trainen.
1: Oh, toch?
3: En daarvoor hadden we, echt helemaal geen basis. Dus we kwamen wel echt van een nulpunt. Zoals Daan mooi zei, het was een tandenstoker met een welvaartbuik.
2: Ja, maar jij zegt dat nu zo makkelijk. Maar ik denk dan, als je zit te luisteren en je denkt, ik zit nu op dat nulpunt. Hoe moeilijk is het dan om van dat nulpunt naar het punt waar je nu staat te gaan, als in elke dag weer naar die sportschool? Dat lijkt me best wel, dan moet je wel discipline hebben.
3: Ja, dat is wel even een switch die je moet maken. Maar ja, zoals ik al zei, het is vooral eigenlijk de voeding. Als je dat gaat aanpassen, dan merk je pas voor het eerst van nu zie ik echt best wel snel resultaat. Ja. Alleen het leven wordt gewoon echt veel minder leuk. Ja. Het wordt ook, je wordt er ook chagrijnig van. Je bent heel laag in energie. Ik wens je ook heel veel sterkte, vrouwtje. Want die laatste maand is echt niet leuk.
2: Nee. Ik ben al wat gewend inmiddels.
1: Nou, we stoppen over een week, dus even geluk.
2: Ja, daarom.
1: Bram, wat ik me dus afvraag. Heb jij ook zoveel gewandeld? Want ik loop elke dag.
3: Ik moest wel inderdaad 10.000 stappen halen, maar dat lukt niet altijd. Hoeveel moet jij dan lopen?
1: Nou ja, ook 10.000. En ik doe er soms tussen de 10.000 en 15.000 per dag.
3: Ja, wat goed hoor.
1: Ja.
2: Zo.
3: En zelfs nu in de laatste fase.
1: Ja, nu juist. Ik loop trappenhuizen. Ik woon op 7 hoog nu. Die lopen 3 keer per dag. Het is verschrikkelijk.
2: Ja.
1: Maar ja, ik heb het meeste buik. Want jij hebt ook buikvet, hè? Voornamelijk toch, hè?
3: Nou, ik had ook wel wat buikvet, hoor. Ik was wel dun. Alleen alles wat ik had, dat ging toch altijd een beetje rond mijn dijen en mijn buik zitten. En dat gaat er gewoon heel moeilijk af.
1: Ja.
2: Hey, en wanneer is die fotoshoot nou geweest? Dat is al even geleden, denk ik.
1: Een maandje,
3: dat is al drie maanden terug of zo.
2: En hou je het dan nu een beetje vol, Bram?
3: Qua sporten wel, want dat vind ik wel leuk. Wel, ik doe het niet meer 5 keer in de week, maar nu 4 keer in de week of zo. Dus dat hou ik er wel lekker in.
1: Ja, dat vind ik ook.
3: Ja, qua eten, ik eet echt weer alles wat los en vast is.
1: En die prachtige vrouw van jou is natuurlijk een supermodel. Die is heel blij met jouw nieuwe lijf.
3: Nou ja, die weet natuurlijk niet wat ze zien. Maar het ding is wel echt, op het moment dat je die voeding loslaat, dan houdt het ook snel op, hoor, met die sixpack.
1: Dat is wel
2: belangrijk. Ja. Heb je tot slot, Bram, nog laatste motiverende woorden voor Gordon? Want die gaat nu die laatste maand in en je zei het net al, die is het zwaarst.
3: Ja, die is het zwaarst. Ja, ik zou zeggen, plan alvast even een lekker etentje in vlak na die shoot.
1: Sowieso.
3: Hou nog even vol, Gordon.
1: Ja, zeker.
3: Het zijn de laatste loodjes. Het is nog een week chagrijnig. Het is nog een week laag in energie. En dan ben je er vanaf. Dan kan je weer alles vreten. En dan heb je een foto dat je op terug kan kijken. Dat je zegt, ik heb het top morgen gedaan.
1: Ik zou vertellen, ik heb de Febo al gebeld. Mijn dealer staat klaar. Ik heb de Gallegal opgebeld.
2: Zo blij dat we geen show meer hebben daarna.
1: Dankjewel, Bram Krikke.
2: Dankjewel, Bram.
3: Yo,
2: bye bye. Hoi.

0: Ryan, Frankje, wel horen wij nou iets over een tv-break-up?
1: Nou ja,
0: wat jou betreft?
1: Ja, dat gewoon ingeruild op oude schoenen.
2: Ja, nou ja, ja.
0: Ja?
2: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Oh, dadelijk weer.
2: We gaan zo meteen alles over horen.
0: In het shownieuws, ja, sowieso.

0: 10.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi, eindelijk is het zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen vandaag en

0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van. Fans van voordeel. Aldi.
1: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Hakje sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
5: Hakje dag!
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
7: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
9: Goedemorgen!
10: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
11: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
14: Op 10 met straks shownieuws over Vrouwtje die gewoon aan de kant is gezet. Ja, hoe dat zit, dat hoor je dadelijk. Eerste nieuws van 8 uur en dat krijg je van Hannelore Zwitserloot.
15: Goedemorgen, de KNVB is begonnen aan de evaluatie van het WK. Maar Ronald Koeman heeft zijn conclusie al getrokken. Het viel tegen en hij stopt als bondscoach. In Zeist hadden ze er al rekening mee gehouden, maar ze moeten wel haast maken met het vinden van een nieuwe bondscoach. Want in september wacht de Nations League al voor Oranje. De Nederlandse reddingswerkers die in Venezuela actief waren, gaan na 5 dagen weer terug naar huis. Het zoeken naar overlevenden van de aardbevingen heeft weinig zin meer. Dat zegt een medewerker op Radio 1. Want de kans dat er nog mensen levend worden gevonden is heel klein. Er zijn bijna 1500 doden en nog eens tienduizenden mensen worden vermist. En tijdens de hittegolf vorige week hebben we 's avonds veel meer stroom gebruikt dan op een normale dag. Volgens aanbieder Essent komt dat vooral doordat koelkasten met warm weer harder moeten werken. Maar er zijn ook steeds meer airco's en die slurpen ook stroom. Overdag gebruikten veel mensen stroom van zonnepanelen die het net niet belasten. Dan het radioteam weer. Zonnig met af en toe een wolkje. Vanmiddag kan er lokaal een bui vallen en het wordt 22 tot 24 graden.
16: Het radioteam verkeer dan. Er zijn 28 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A12 Arnhem-Utrecht tussen Wageningen en Maarsbergen 47 minuten. De A12 Utrecht-Den Haag tussen Bodegraven en het Gouwe Aquaduct 43 minuten. En de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Prins Alexander en Moordrecht 58 minuten door een ongeval.
17: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

0: Cyril bij Radio 10 in de ochtendshow. Het Stumbling In.
1: Het is weer tijd voor je dagelijkse dosis shownieuws. Hannelore, praat ons even bij.
2: Ja, ik begin met een spoiler. Dus een klein spoiler alertje. Het zesde seizoen van BNB Vol Liefde moet nog beginnen. Maar nu lijkt al te zijn uitgelekt hoe het liefdesavontuur van één van de kandidaten eindigt.
3: Is dat niet leuk?
2: Jawel. Nou,
1: ik vind het echt niet leuk.
2: Hannelore,
1: stop ermee.
2: Nee,
1: ik kijk hier echt naar uit.
2: Wacht maar, dit is vandaag overal te zien, dus dan maakt het ook niet meer uit. Het gaat om Timothy, een energieke ondernemer die al 13 jaar op Ibiza woont. Hij is te zien in de trailer met kandidaat Michael. Maar met die man is hij onlangs ook gespot bij een familiegelegenheid. Dus het zou betekenen dat dit serieus aan is.
1: Nou, ik vind het dus stom. Ik vind het gewoon stom. Ik kijk dit, ik kijk hier naar uit. Ik vind dit heerlijk.
2: Misschien
1: televisie.
2: Was het alleen een uit de hand gelopen date.
1: Ja, natuurlijk.
2: Of zijn ze bevriend.
1: Die zijn gewoon nog samen natuurlijk.
3: Nee, dit is niet leuk als je dat weet. Nou, ik vind het niet leuk.
1: Jammer.
2: Nou, don't shoot a messenger.
3: Jawel.
2: TV-kok Hugo Kennis krijgt een nieuw programma op RTL 4. Samen met Caroline Tense gaat hij iedere dag koken rond 5 uur. Koken, lifestyle en gasten staan erin centraal. Klinkt bekend. Vertelde ze gisteren op social media. Ja, het lijkt dan een beetje dus op een vervolg van Eigen Huis en Tuin.
3: Nou, ik zag dat dus voorbij komen. Ik vond het echt raar. Ik denk, dat had jij toch moeten doen?
1: Je vraagt je het nou aan mij?
3: Het
1: we kunnen
3: het
1: beter aan Hugo vragen, want wie hebben we aan de telefoon?
3: Ja, goedemorgen, Hugo.
1: Ja.
3: Wat
1: goedemorgen,
3: is er? Je gaat gewoon keihard vreemd, jongen.
4: Zij ging eerst vreemd met jou.
1: Ja, dat is ook wel waar. Ja.
3: Oké, maar wij stoppen volgende week.
4: Ja, maar ja, dat zat niet in de planning, toch?
3: Nee. Hé, maar leg even uit.
1: Wat gaat er allemaal gebeuren, Hugo? Want dit is natuurlijk wel echt...
3: En waarom met Caroline Tense?
1: Ja.
4: Nou, ik ben al 10 jaar geleden in 5 uur live heb ik Caroline ontmoet. En hebben we al een jaar samengewerkt. En het was gewoon een goede vriendschap meteen in alles. En vooral eigenlijk in het koken. En dat hebben we eigenlijk al die jaren doorgezet. Maar dan meer achter de schermen. Omdat ik heel druk was met Vrouwtje.
1: Oh.
4: Wat heel gezellig was.
1: Ja, zeker.
3: Maar Vrouwtje kan anders niet koken.
1: Even voor alle duidelijkheid. Dit is natuurlijk een gebbetje. Want ik vind dit ontzettend leuk. Hugo heeft mij als eerste gebeld. Om te zeggen van dit ga ik met Caroline doen. Ik weet dat ze al heel lang bevriend zijn. Ja. Caroline houdt ook heel erg van koken. Hugo zegt het al net. En jullie gaan ook samen koken in dit programma. Ik kan voor geen meter koken. Dus dit was voor mij helemaal niks geweest.
4: Ja, Hugo. Ja, je hebt heel veel geleerd in die
1: tijd. Ik heb heel veel geleerd. Ja, absoluut. Van
3: en wat gaat er nieuw worden aan het programma met Caroline?
4: Ja, kijk, we gaan geen huizen verbouwen, wat we natuurlijk bij Eigen Huis deden. We gaan geen tuinen omleggen, wat Tom deed bij ons. Het is in die zin echt veel meer een lifestyle van... ik wilde puur de gezelligheid terug op de buis. Gewoon mensen thuis. Ja. Ik krijg nog steeds bizar vaak te horen, dat zou vrouwtje niet minder hebben, van we missen die gezelligheid gewoon op de buis in de middag, de vooravond.
1: Ja,
4: en daar ben ik over gaan nadenken. Van hoe kunnen we dat doen zonder dat? Want laten we ook eerlijk zijn. Het was een duur programma, omdat je verbouwingen deed van huizen. We hadden tuinen, gingen op schop. Ja, dat is in het einde van nu gewoon vrij duur om dat op de tv te krijgen.
3: En ik weet wat vrouwtje kost per dag. Dus dat is ook een vermogen.
4: Ja, daar kunnen wij met z'n allen nu 100 uitzendingen van maken. Dus dat is top.
1: Hey, jullie gaan dus samen koken, Hugo. En hoe moet dat dan zien? Gaan jullie dat omste beurt doen? Of gaat dat programma er echt uitzien?
4: Het gaat soms zijn dat Caroline gewoon haar recept wil laten zien. En dan ben ik haar hulpje. En er komt een gast waar ik iets meer mee heb. Dan zal ik die meer gaan interviewen. En dan staat Caroline weer te koken. En andersom. Dus soms sta ik toch weer meer in de lead qua koken. En Caroline iets meer over de tafelstyling bijvoorbeeld. Maar het is een zeer fluïde programma. Dus het is niet van... De presentatrice en de tv-kok, het gaat ook echt juist wisselen. Dus het wordt gewoon, alle kanten op.
3: Wij komen zo snel mogelijk als gast. Dat is toch enig?
1: Nou, hartstikke leuk.
4: Dat sowieso.
1: Hartstikke leuk.
4: Koffie wordt bijvoorbeeld ook leuk. Komt ook leuk te sprake. En volgens mij ken jij wel iemand met goede koffie, hoor.
3: Zeker. Oh, wanneer is het te zien?
4: Einde zomer,
3: oké.
1: Nou, hartstikke leuk. Ik gun jullie alle succes, want dat zijn twee toppers.
3: Wij
1: allebei,
3: weten wanneer,
1: Hugo en Caroline.
3: Wij weten wanneer einde zomer is, want dat hebben wij niet gered. Dankjewel, Hugo.
4: Okay.
1: Heel veel succes, dankjewel.
4: Doei.
1: Hoi. Ah, leuk voor ze.
3: Heel leuk.

0: Het is The Pharaohs bij Radio 10 en Heaven Must Be Missing an Angel.
1: Ranking the hits.
2: Jouw dagelijkse kans op €250 als je weet te raden of een hit voor of na een bepaald jaartal komt. En PostNL mag vanaf vandaag 2 dagen doen over postbezorging.
3: Dat deden ze toch al?
2: Nou ja, het mag vandaag officieel. Daarom een hit die als brief aan de toenmalige president van Amerika was bedoeld.
3: Ik vind het heel moeilijk, hoor.
2: Jeetje. Ja, ik zit ook te luisteren. Ik ken dit hele liedje niet.
0: Pink is het, hè?
2: Oké.
0: Mr. President.
3: Oh, ja.
2: Goed,
3: tuurlijk.
2: Nou ja, nieuw voor mij. Was dit een hit voor of na 2000? Stuur het in via de app van Radio 10.
0: En maak kans. 250.
2: Zo.
0: Dan begint de maand jullie wel goed voor.
2: Zeker weten.
0: En de grootste hit alle tijden, Jortse bij Radio 10 Years.
2: Deze ken ik wel.
0: Ja? Hoe heet die ook weer?
3: Wilde Kim.
2: Kids in America natuurlijk.
3: Wilde Kim, hè?

0: Wild. The Kids in America bij 10.
1: Zometeen het nieuws met Hannelore, wat vul je daarin op?
2: Rij je auto, dan is er een hele simpele manier om je hersenen te trainen als je ouder wordt. Hoe? Dat hoor je zo.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
3: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De box Spring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
6: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
9: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus, find your joy met de last minute deals van Vakantselect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakantselect. Happy Family Holidays.
11: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
12: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
13: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
12: Oh, Otrium?
13: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashion merken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
14: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
15: Otrium zomersale. Levi's, Shibi, McGregor en meer. Tot 85% korting.
16: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
17: Zijn we al.
16: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
16: En weer door met de Ora autoverzekering.
19: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
16: Odido. De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
20: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een

0: ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Eindelijk is het zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen vandaag en

0: Het is de zomer van Radio 10, want hier hoor je de grootste zomerrit aller tijden. Laat die zomerse temperaturen maar komen. Queen en ook Eternal samen met BB Winans komen eraan.
1: Het Radio 10 weer aan het noorden kans op een buitje. In de rest van het land grotendeels droog. En de temperatuur ligt tussen de 22 en 24 graden.
2: En dan het Radio 10 verkeer. Er zijn 33 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. De A4 Den Haag-Amsterdam tussen het Prins Klausplein en Zoetewoudendorp 48 minuten. De A12 Utrecht-Den Haag tussen Woerden en het Gouwe Aquaduct 58 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Klaverpolder 38 minuten.
0: Gordon, Efrouwtje en de ochtendshow van Radio 10. Het is 8:30 precies. Hannelore, wat zit er in het nieuws?
3: Steeds meer Nederlanders maken zich zorgen over hun baan. Dat blijkt uit onderzoek. 1 op de 5 werkenden is bang dat ze binnen een jaar op zoek moeten naar ander werk. En dat zijn er 2 keer zoveel als 2 jaar geleden. Dat schrijft de Telegraaf. Vooral mensen in de horeca of detailhandel zijn onzeker over hun baan. En die angst is er totaal niet in de bouw, de techniek of de zorg. Want ja, daar is werk genoeg.
2: Nou, nou over mensen als radiopresentator. Dat is ook
3: Die zijn hun leven bedreigd, zeker. Nee. Niet alleen op land, maar ook in zee sneuvelen hitterecords. Volgens de Europese klimaatdienst Copernicus is het zeewater wereldwijd warmer dan ooit voor deze tijd van het jaar. En dat kan grote gevolgen hebben. Warme zeeën houden de lucht langer warm, kunnen stormen sterker maken en vergroten de kans op extreme regen.
1: Ja, het is echt, de gemiddelde temperatuur van het zeewater is 21 graden op dit moment. Dat is echt belachelijk.
2: Als je het dan hebt over natuurverschijnselen, dan vind ik dat onweer, dat heftige onweer, lijkt ook wel heftiger dan ooit.
3: Ja. Nu al een aantal dagen
2: achter elkaar.
3: En steeds meer mensen rijden in een automaat, maar een handgeschakelde versnellingsbak is veel beter voor je brein. Volgens Japanse onderzoekers is dit dé manier om je hersenen te trainen als je ouder wordt. Bij het naderen van een kruispunt moet je onder andere het verkeer inschatten, de koppeling intrappen, de juiste versnelling kiezen en tegelijk gas geven en sturen. En die combinatie van handelingen vraagt voortdurend om aandacht en coördinatie. En juist dat voortdurende multitasken houdt je hersenen actief.
2: Het was toch ook wel heel lang dat een automaat een beetje een oude lullenbak was? Ik bedoel, je had gewoon een handgeschakelde auto. De auto was gewoon stoer.
1: Nou, ik had zo'n lekkere rijinstructeur. Ik had altijd de verkeerde pook vast. Dat is echt.
0: Shit, jammer ook weer. Ja.
2: Zo.
0: Ik verheugde hem op de rijles.
2: Oh, oh, oh, oh.

0: Dance bij Radio 10. Het is 9:10.
1: Ranking the hits.
2: Ja, we gaan lekker spelen vandaag met Roy. Goedemorgen, Roy.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Jouw vrouw is hoogzwanger. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat je daar nog wel wat geld voor kan gebruiken.
4: Zeker.
3: Dat is zeker waar, ja.
2: Wat staat er allemaal op je lijstje? Moet je nog een kinderwagen? Of,
3: nou, we moeten inderdaad nog een kinderwagen hebben. Dus,
4: Dan kun je een leuke kinderwagen verkopen voor ons.
2: Zeker weten. Nou ja, en het is gewoon een hele lijst, hè, die je dan moet kopen, Roy.
3: Dat is behoorlijk wat, ja. Daar schrik je van.
2: Is het jullie eerste kind?
3: Dat is ons eerste kind inderdaad.
2: Oh, spannend ook wel.
4: Nou, gezellig.
2: Spannend.
3: Zeker, ja.
2: Een heel ander leven. We gaan lekker spelen voor €250, Roy. Je hoorde net dit liedje. Was dit een hit, Roy, voor of na 2000?
3: Deze was na 2000.
2: Yes, dat klopt. Pink uit 2007. Dear Mr. President, de eerste €50 heb je al binnen. In totaal kun je dus €250 winnen. Ja, als je het niet goed hebt en vraagt, dan lig je eruit. Dat weet je. Het is heel hard. Keihard is het. Maar er valt wel €250 te winnen. Dus,
4: En een doppel drinkfles. En voor de gelegenheid doen we er een speen op.
2: Ja, dat is dus als je een fout maakt, hè? Als je eruit ligt. Ja. Goed, voor €100 gaan we nu eerst spelen. Was dit een hit voor of na 2007?
4: Ja, ik bestel het regelmatig in restaurants. Mag ik nu één papoe thee?
2: En wat krijg je dan?
4: Een zakje.
2: Oh.
4: Jezus.
3: Nou, dit is toch na, lijkt mij.
4: Ja, dat is goed, Roy.
2: Goed hoor.
4: Strom mee, hè. Papoe thee.
2: Hij 2013 is dit. Dus inderdaad, daarna.
4: Ja.
2: Ja, €100. Wat ga je doen?
3: We gaan door, hè.
4: Ja.
2: Ja, we gaan door. Voor €150 dan. Was dit een hit voor of na 2013, Roy?
4: Ja, hij zingt het al.
3: Dat was ervoor, volgens mij. Ik ga ervoor.
4: Dat is helemaal goed. Ja. Ja, hij zong het al in 1973. Het was dat 2007. James Blunt. €150. Je hebt eigenlijk al een maxi-cozy te pakken.
2: Ja.
3: Ja, maar nog geen kinderwagen. Dus,
4: nee. We gaan door.
2: Okay. We gaan door. Ja, we gaan door. Nou ja, tegenwoordig is het allemaal hartstikke duur, hoor. Zo. Veel duurder.
4: Bij de TMU heb je
2: het. Nou, maar daar gaat Roy niet voor.
4: Nee.
2: Gaat voor het goede spul. Dus daarom spelen we nu voor €250, Roy. Het laatste fragment. Was dit een hit voor of na 1973? Helemaal niet. Na 2007.
4: Ja.
3: In de buurt, denk ik. Ik ga voor daarna.
4: Roy.
2: Oh, je hebt een hele huis gekopen.
4: Je hebt een kinderwagen gewonnen. Ja. Pokerface van Lady Gaga. Die kwam uit 2009.
2: Knap vind ik dit.
4: Heel goed.
2: Heel klein verschilletje. Hartstikke goed. Gefeliciteerd.
3: Ja, dat scheelde weinig. Maar. Ja.
2: Zo, €250.
3: En we
4: doen
3: dankjewel.
4: Ook die doppen drinkfles erbij, joh, met speen.
2: Ja, alles. Ja, dat vind ik ook. Ja. Collectors item, hè. We hebben nog maar een paar.
4: Geniet van je mooie kind straks.
3: Dankjewel.
4: Dankjewel, Roy.
2: Fijne dag.

0: Oh, heerlijk, het zijn de Dire Straits bij Radio 10. Sultans of Swing en over klassiekers gesproken. Eros Ramazzotti heeft ook een aantal op zijn naam staan. En elke keer als ik zijn naam doe, vind ik wel leuk, vrouwtje.
1: Ja, dan ligt het helemaal op, hè?
0: Precies, dan gaat er wat fonkelen in die ogen van jou.
1: Nou, het is niet Eros Ramazzotti zelf. Ik vind het trouwens leuk hoe jij het zegt, Ramazzotti.
0: Ramazzotti. Ja, dat is toch ook zijn naam.
1: Het is zijn muziek.
0: Het is zijn muziek.
2: Maar vroeger was hij ook heel knap, hoor.
1: Ja?
2: Nee, toch? Los Angeles, maar hij is 1,63 meter.
1: Oh ja.
2: Zag hem over het hoofd.
0: Dat is dus van jou.
1: Wel naar dat concert toe. Dat is toch
0: absoluut
1: geweldig.
0: Ja. Volgend jaar april staat hij in de Ziggo Dome. En hoor jij de oproep voorbij komen vandaag of deze hele week? Reageer dan via de gratis app van Radio 10. Zet een berichtje, het woordje tickets. Kom je de uitzending, dan ben jij er gewoon bij. Bij Eros Ramazzotti in concert. Samen met een vriend of vriendin.

0: deze week niet een... Ja, toch? Bruno Mars?
1: Ja, zeker. Ja.
2: Ook hier in Nederland, inderdaad.
1: Klopt, morgen.
0: Morgen, toch?
1: Ja, morgen, 2 juli. Ja, dat is morgen.
0: Ja, en straks horen we Martijn Koopman met de Guilty Pleasure Party. En dit zit er allemaal in.
3: Zometeen op Radio 10.
0: Wij zijn er morgen weer.
1: Tot morgen.
4: Nu bij DA, alle Luco Vitaal 1 plus 1 gratis. Handig als je een krachtig en goedkoop supplement zoekt.
5: De vriendelijke specialist DA.
6: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkap er plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
7: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat. Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
6: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
4: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten. Alle zakken van 400 gram. 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
9: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers... die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
10: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
13: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
14: Rook?
13: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
14: Nee, rook. Uit de meterkast.
12: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
13: Zo, koffie?
12: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
15: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je

0: V&A's koffie, overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
3: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
4: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
3: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
5: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Ook voordelig bij Trekpleister. 1+1 gratis op biodermaal zonbescherming.
7: 10.000 euro per maand.

0: Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Het is de 1e van juni, een hele goede morgen.
3: Even rekken en strekken, ja, daar gaan we weer.
2: Want Shirley Bessie komt eraan. Daar het laatste nieuws en dat krijg je van Hannelore Zwitserloot. Hannelore, goedemorgen.
4: Goedemorgen Martijn. Het noodfonds voor mensen die moeite hebben om hun energierekening te betalen wordt niet uitgebreid. De Kamer wilde dat meer mensen een beroep konden doen op de regeling, maar daar voelt minister Veilbrief niets voor. Want dan moet je het geld over meer mensen verdelen, waardoor de allerarmsten minder krijgen, is zijn redenatie. En dat terwijl het stroomverbruik vorige week tijdens de hittegolf omhoog is gevlogen. In de avond werd er 50% meer verbruikt, heeft Essent uitgerekend. En dat komt vooral door loeiende airco's. Hoe het stroomverbruik overdag was, is lastiger te berekenen, want mensen met zonnepanelen zorgen dan voor hun eigen elektriciteit. De kans om in Venezuela nog mensen levend te vinden onder het puin is heel klein. En daarom gaat het Nederlandse zoekteam weer naar huis. Morgen vertrekken ze uit het rampgebied. Ze worden dan eerst gecheckt door een arts en kunnen met een psycholoog praten voor ze het vliegtuig opstappen. Zondagochtend landen ze in Eindhoven. En als het Nederlands elftal vanavond landt op Schiphol, zit de tweede periode van bondscoach Ronald Koeman bij Oranje erop. Hij besloot te stoppen omdat het WK teleurstellend verliep. Bij de KNVB respecteren ze de keuze van Koeman, maar ze moeten wel opschieten om een nieuwe bondscoach te vinden. Want de Nations League begint al over 2 maanden. En dan het radioteam weer zonnig met af en toe een wolkje. Vanmiddag kan er lokaal ook een bui vallen en het wordt 22 tot 24 graden.
2: 30 vertragingen gemeld door Flitsmeister. Dit zijn de 3 langste. A2 richting Knoop het Empel tussen Sint-Michielsgestel en Empel. 35 minuten. A4 Rotterdam-Amsterdam voor het Liemens Aqueduct een auto met pannen. Vertraging bijna 1 uur. En de A12 Utrecht-Den Haag tussen Woerden en het Gouwe Aqueduct. Ook daar een vertraging van bijna 1 uur.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.

Chaotic, oftewel Starmaker. En damn, I think I love you. Zo, een hele goede morgen. 9:10 op de 1e van juli. Naast dat het vandaag een prachtige zomerdag wordt, is het ook de dag dat de overheid flink wat dingen heeft aangepast. Zoals bijvoorbeeld brieven. Die hoeven niet meer in 1 dag bezorgd te worden, maar nu in 2 dagen. Pakketjes uit China worden duurder omdat er extra belasting overheen gaat. En er is verder heel goed nieuws. Als je nou per ongeluk vergeet om je verkeersboete op tijd te betalen, wordt het bedrag niet meteen flink verhoogd, maar krijg je eerst een herinnering. Kijk, dat is mooi. Wat blijft er dan wel hetzelfde vandaag? De Guilty Pleasure Party op Radio 10. Elke dag tussen 9 en 10 alleen maar meezingers. Zometeen Bon Jovi, Undercover komt eraan. Maar eerst Verliefd, dit is Circus Custers.

0: Je hebt geen stemmen over. Dat was mijn bedoeling ook, hè? Ja. Wat een meezinger dit. Ik hoop dat je collega's geen gehoorbeschadiging hebben opgelopen. You Give Love a Bad Name van Bon Jovi in de Guilty Pleasure Party op Radio 10. En over luide dingen gesproken, wist je dat het hardste geluid ooit te horen was bij een vulkaanuitbarsting? 311 decibel. Wat? 311 decibel! En de klap was zo hard dat 5000 kilometer verderop ook nog steeds te horen was. Andere luide dingen, bijvoorbeeld een drillboor, 100 decibel, een straaljager, 140. En de luidste boer die ooit gelaten werd, is 109 decibel. Echt heel hard. Jennifer Lopez, ja, die houdt ook van luid.
1: The Guilty Pleasure Party.
2: Radio 10.

0: gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
2: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
3: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
4: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
5: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
4: Oh, wat een goal!
5: Goal?
6: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Nu bij Coolblue. Korting op 1000 luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
9: Ze zijn er weer. Giga-goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
11: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Smeuïg, rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest, nu 8 bollen voor €1,69. Bij
13: Fomar, voordeel markt.
14: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
15: Zometeen het zonnetje in huis. Conny Witteman komt eraan. En ook alles over geld en een zangeres die een hele verstandige keuze heeft gemaakt ooit. Ja, vandaag een zonnige dag, af en toe een wolkje. Vanmiddag kan er lokaal een bui vallen. Maar niet bij jou hoor. 22 tot 24 graden. Flitsmeister met 17 vertragingen op de A-wegen. En dit zijn de drie langste. De A2 Den Bosch-Utrecht voor de Martinus-Nijhoffbrug, 37 minuten. De A4 Den Haag richting Amsterdam voor Zoetewoude-Rijndijk, 47. Dat komt door een ongeluk. En de A12 Utrecht-Den Haag voor het Gouwen Aqueduct. Een vertraging van bijna een uur.
16: Martijn Koopman.
17: De grootste hit aller tijden.
15: En dus Conny.

0: beste guilty pleasures.
1: Martijn, lekker nummertje!
0: In de Radio 10 Guilty Pleasure Party.
2: Martijn Kolkman, Radio 10. Hey.

Jackie ging even terug naar 2000. Martijn, toen ging ik net stappen. Wat heerlijk om deze weer te horen. NSYNC en bye bye bye. Nou, graag gedaan, Jackie. En daarvoor Vanessa, oftewel Connie Witteman. En Upside Down in de Guilty Pleasure Party op Radio 10 op deze woensdagmorgen. Stel, je bent 23, je bent jong, onbevangen. Je zingt een liedje in en krijgt vervolgens 100 pond aangeboden om de betaling te regelen voor het inzingen. Daar kies je niet. Op advies van je producers kies je voor royalties. Het bleek een gouden zet voor deze zangeres Maxime Nightingale. Uiteindelijk heeft ze met dit nummer, nu komt het, 3 miljoen pond verdiend. Dat is beter dan die 100 inderdaad. Right back where you started from, hoor je nu op Radio 10.

0: Elke morgen tussen 9 en 10. Alleen maar meezingers. Guilty Pleasure Party, Radio 10. Scatman John hoorde je met Scatman. En deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti volgend jaar in de Ziggo Dome. Wat moet je doen als je de oproep hoort?
1: Quindi inviate i biglietti quando sentite l'appello tramite l'app di Radio 10.
0: Ja, ja.
1: Per Eros Ramazzotti.
0: In het Nederlands is het gewoon heel simpel als je het oproep hoort. Stuur je tickets via de gratis app van Radio 10. Kom je in de uitzending, heb je 2 tickets van 10 te pakken voor Eros 6 april in de Ziggo Dome.

0: kunt het vliegtuig instappen voor de Toren van Pisa, Venetië of de echte Italiaanse keuken.
1: Buongiorno.
0: Maar voor Eros Ramazzotti hoef je niet naar Italië. Radio 10 haalt hem gewoon naar Nederland. Eros Ramazzotti, una storia importante tour. 6 april 2027 in de Ziggo Dome. Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Informatie radiodj.nl. Alle info op radio10.nl.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja.

0: zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
1: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3+1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
0: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
2: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop, weet wat te doen.
3: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar een barbecue aan?
4: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1+1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is Dia van Jumbo.
2: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
5: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
7: I want chicken.
1: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Joehoe! Bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
8: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Odido. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
11: Nu bij Coobloe. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel het beste voor jou in de Coobloe-app.
12: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
13: Je kan de top al zien. Over 2 uur zit je er bovenop en glij je zo af richting het weekend. De betere kant van de week komt eraan. Maar eerst weet Nicola Ruijs wie er vandaag een uitje hebben. Nico, goedemorgen.
14: Goedemorgen, weet ik zeker. Een groep boeren namelijk, die staat in Bergambacht bij Gouda klaar om met hun trekkers naar Den Haag te rijden. Ze willen protesteren tegen de nieuwe stikstofplannen waar de Tweede Kamer vanmiddag over vergadert. De trekkers vertrekken over een half uur en willen alleen over de binnenwegen rijden. Verkeer op de snelwegen heeft dus geen last van ze. Het RIVM heeft ontdekt dat in alle moedermelk PFAS zit. Dat is een verzamelnaam voor giftige stoffen. Meestal gaat het om kleine hoeveelheden, maar in 1 op de 5 gevallen zit het niveau boven de risicogrens. Kinderen worden er niet meteen ziek van, maar het RIVM houdt er wel rekening mee dat ze gezondheidsschade oplopen. In Spanje zijn meer dan 1000 mensen overleden door de hittegolf van vorige maand, zeggen de gezondheidsdiensten daar. Dat is meer dan een verdubbeling vergeleken met diezelfde maand vorig jaar. De eerste helft van het jaar was in Spanje het warmste halfjaar ooit gemeten. Ja, en Jaap Stam probeerde het jaren geleden al, maar de NASA gaat het misschien echt doen. Een voetbal de ruimte inschieten. NASA gaat het doen als Amerika het WK voetbal wint. Dat gebeurde nog nooit eerder, dus de kans is ook heel klein dat het echt gaat gebeuren. Het moet vooral een beetje motivatie zijn voor Team USA om te blijven presteren op het WK. We wensen ze heel veel succes. Radio 10 weer zonnig, ook af en toe een wolkje vandaag. Vanmiddag kan er lokaal ook een buitje vallen. En dat allemaal bij 22 tot 24 graden.
13: Zometeen voor je een echte zomerhit en ook hard komt eraan. Maar eerst het verkeer door Flitsmeister, 16 vertragingen. En dit zijn de drie langste op de A-wegen. De A12 Utrecht-Den Haag voor het Gouwe Aquaduct bijna een uur. De A15 Gorkum-Nijmegen voor Deil 36 minuten. En de A59 Zonsheel-Os voor de brug over het afwateringskanaal een vertraging van 32 minuten.
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
17: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

Michael Jackson en Sida Garrett. En dat had ook zomaar Michael Jackson en Barbara Streisand kunnen zijn, of Michael Jackson en Whitney Houston. Die kregen het namelijk eerst aangeboden, maar zeiden nee, dat gaan we niet doen. En uiteindelijk werd het deze combinatie en een dikke hit, en hoorde je hem op deze woensdagmorgen om 12 minuten over 10 bij Radio 10. Goedemorgen, Martijn hier op de 1e van juli. En dit is woensdagmorgen en is een van mijn favoriete werkdagen van de week. Net als de vrijdag. Dan is het altijd wat rustig op de weg. Je kunt parkeren, je kan een beetje doorrijden. En dan zal je denken, hoe kan dat dan? Nou, we hebben een Dido-economie. Dat betekent dinsdag en donderdag zijn het drukst. En vrijdag zijn de meeste deeltijdwerkers vrij. Dus dat is op zich de reden ervan dat het vandaag over het algemeen wat rustiger is. We tellen hem af richting de betere kant van de week. De woensdagmiddag gaan we meteen om 12 uur met Jeroen natuurlijk. En tot het zover is, zou ik zeggen, gooi alle luiken, ramen, deuren open. Dat iedereen kan meegenieten van het zomerse geluid van Gustavo Lima. Dit is Ballada.

Bruce Springsteen met I'm on Fire. En ja, de fik kan er binnenkort weer lekker in de barbecue. Deze week vallen er nog een paar buitjes, maar vanaf volgende week wordt het gewoon weer droog en 26 graden, wat heerlijk. En deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. 6 april treedt hij op in de Ziggo Dome. Wat je ervoor moet doen is heel simpel. Opletten totdat je de oproep hoort. Hoor je die, stuur dan tickets via de gratis app van Radio 10. En die app kan je downloaden op je smartphone, kost helemaal niks. En kom je in de uitzending, win je dus 2 tickets van 10 voor Eros Ramazzotti volgend jaar.

0: dagen Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Eindelijk is het zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen vandaag MKB.

0: is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.

0: Dus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, plus.
1: De beste WK-deals scoor je bij Keukeloods. Keukeloods.nl. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
4: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
5: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
6: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
7: Rook?
6: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
7: Nee, rook uit de meterkast.
5: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
6: Zo, koffie?
5: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
11: I am Vaiana of Motunui.
12: Deze zomer.
13: Here we go.
12: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
11: See

0: shows you.
1: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
4: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
3: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: App nu tickets via de Radio 10 app en maak kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Koopman.
6: Vandaag een zonnige dag, af en toe een buitje, temperatuur maximaal 24 graden... met zometeen Mr. Big. Maar eerst Cliff Richard voor je. Radio.

0: Dat was hem weer hoor, Mr. Big op Radio 10.
1: Tickets van 10 voor Eros Ramazzotti.
0: En we hebben een lijntje op dit moment met Mary Lou uit Waddinxveen. Een hele goede morgen.
2: Goedemorgen, met Mary Lou.
0: Ja, hoi, goedemorgen. Zeg Mary Lou, hoe slijt jij je dagen momenteel?
2: Met het, van alles en nog wat. De hele dag gewoon hond uitlaten, boodschappen doen. Ik ben gepensioneerd.
0: Oh, dus eigenlijk gewoon een hele lange vakantie heb je?
2: Ja, 365 dagen.
0: Ja, och meid, ja. Het is ook een beetje saai als je niks doet natuurlijk. Dus je had gereageerd voor Eros Ramazzotti en de tickets van 10. Je bent in de uitzending en dat betekent maar één ding, dat je ze gewonnen hebt.
2: Hoi.
0: Kijk toch eens eventjes, huppakee. We gaan zeggen... Achter de geraniums vandaan, maar daar gaan we. Wat zei je?
2: Ja, ik ben gek op Italië.
0: Nou, wie niet? Ja, en op Eros Ramazzotti natuurlijk, anders had je niet gereageerd.
2: Ook dat. Ja. En alle Italiaanse zangers van het vroeger zoekertje ook, maar Eros was de beste.
0: Eros was de beste, nou, dan zit je bij de goeie. Je hebt gewonnen 2 tickets van 10 voor het concert van Eros Ramazzotti op 6 april volgend jaar in de Ziggo Dome.
2: Wauw. Dat is echt fantastisch.
0: Nou, graag gedaan. Een hele fijne dag en succes met het uitlaten van de hond zometeen, hè? Niet vergeten. Ja.

0: Nicola Ruijs. Ook wel de godfather van het nieuws genoemd. Nou, zo kan je het wel stellen natuurlijk. Elke dag is hij er met de updates. Nicola Ruijs, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Lekker geslapen vannacht?
1: Heerlijk.
0: Ja, dat is echt lekker nu het wat koeler is. Dan slaap je echt een stuk beter, heb ik ook. Wat heb je zo meteen om 11 uur voor de hele natie in petto?
1: Nou, wij draaien niet alleen maar muziek. Wij komen niet alleen maar met het keiharde nieuws. We geven ook praktische tips. Bijvoorbeeld over versieringen voor het WK. Wat doe je ermee?
0: Ja, dat is een goeie inderdaad.
1: Troep.
0: Joh, dat zou meteen van Nicola Ruijs, maar eerst ja, Adje voor de sfeer, maar dan het origineel. Casey en Sunshine Band.

0: dagen Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
1: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
1: Boeie.
2: Alle hak, tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: Alle Iglo viscuisine, viskramen, vis en van, ook tweede gratis.
1: Zo hé.
2: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
1: Yes.
2: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hamster.
3: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG-geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
5: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
5: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
7: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
8: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
11: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: Hé, het licht doet het niet.
14: Ik heb geen bereik.
15: Hebben we nog wel water?
16: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
17: Welke regels kreeg jij vroeger mee vanuit huis? Bij mij bijvoorbeeld met twee woorden spreken. Zo meteen een liedje daarover in 4x1. Maar eerst Nicola Ruis met het laatste nieuws. Goedemorgen.
18: Goedemorgen. Het zat er al even aan te komen. Maar we mogen definitief zelf geen vuurwerk meer afsteken met oud en nieuw. Er moesten eerst nog wat dingen worden geregeld voor het verbod kon ingaan. Zoals een compensatie voor vuurwerkverkopers. Maar dat is nu gebeurd. Wie nog oud vuurwerk in huis heeft, kan het binnenkort gratis inleveren. Een van de leden van de groep The Village People is overleden. Het is Victor Willis, die altijd als politieman of marineofficier verkleed was. Hij was niet alleen de zanger, maar schreef ook mee aan de grote hits zoals YMCA, Go West en In the Navy. Victor Willis was 74 en al een tijdje ernstig ziek. Bijna 2 miljoen mensen zijn gisternacht wakker gebleven om de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Marokko te zien. Die begon om 3:00 s'nachts. Ondanks het onmogelijke tijdstip was het gisteren wel het best bekeken programma. De WK-wedstrijd tussen Noorwegen en Ivoorkust deed het ook goed en trok ruim 1 miljoen kijkers. Ja, en het leek gisteren en vandaag wel een nationale sport. Hoe halen we zo snel mogelijk de oranje vlaggetjes van de gevels in de straat?
14: Ja.
18: Maar ja, als je die troep naar beneden hebt, moet je er dan mee? Nou, een tip. Als je ze weggooit, gooi ze dan niet in de zogeheten PMD-bak. Ook al zijn ze van plastic, want PMD is alleen voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken. Slingers en vlaggetjes horen daar dus niet bij. Sterker nog, die slierten kunnen de sorteermachines beschadigen. Wat moet er dan wel mee? Want we komen natuurlijk ook met oplossingen.
14: Ja.
18: Gooi ze bij het restafval of beter nog, bewaar ze gewoon voor het volgende toernooi. Kan je dan de straat weer gewoon mooi versieren.
14: Hebben ze gisteren hier weggehaald.
18: Ja.
14: Gisterenmorgen
18: ook
14: al.
18: Echt heel vroeg ook.
14: Ja, gelijk gewoon. Ja. Huppakee. Want als we dat niet deden, dan had het er nu nog gehangen, denk ik, in deze studio.
18: Ja, maar dan hadden we geweten, laten liggen tot volgend toernooi.
14: Ja.
18: Met een nieuwe bondscoach. Goed, het weer zonnig met ook af en toe een wolkje. Vanmiddag kan er lokaal een buitje vallen. Het wordt 22 tot 24 graden.
17: 6 vertragingen gemeld door Flitsmeister. Dit zijn de 3 langste op de A-wegen. De A4 richting Amsterdam voor Zoetewoude Rijndijk, 8 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen, onze dagelijkse knuffelfile. Hij staat er weer tussen Oud-Dijk en Duitsland, 11 minuten. En de A12 Utrecht richting Den Haag voor Bodegraven, 28 minuten vertraging.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
19: Odido. Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
20: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

zo lekker. Dan ga je gewoon achter de piano zitten en dan is dit het resultaat. Ongelooflijk, wat een talent. Alicia Keys op Radio 10, je hoorde Fallin'. En het is er weer tijd voor 11 minuten over 11. En dat betekent zoals elke dag dat je achter elkaar krijgt 4 nummer 1 hits. Artiesten die op de eerste plek van een officiële hitlijst hebben gestaan. Met zometeen de titelsong van een filmklassieker uit...

is al even geleden. Het was 1968. Ik was nog vloeibaar zelf, moet je nagaan. Uit de film Easy Rider, Steppenwolf en Born to be Wild. Hun nummer 1 hit was vandaag de tweede in 4x1. Met elke dag 4 nummer 1 hits achter elkaar om 11 minuten over 11. Ja, een van de best bewaarde geheimen van dit moment is momenteel het huwelijk van Taylor Swift. Ruim 1000 genodigden zouden een datum en plaats hebben gekregen. Maar verder niks. En al die uitnodigingen hebben ook een watermerk gekregen, zodat ze kunnen zien als het lekt wie dat heeft gedaan. Ze zou 6 jurken hebben laten ontwerpen. En volgens de gelaatste geruchten, want die zijn er natuurlijk altijd, vindt het huwelijk aanstaande vrijdag 3 juli plaats op Madison Square Garden in New York. We zullen het snel weten, denk ik. Ze scoort nog steeds grote hit. Bijvoorbeeld The Fate of Ophelia stond vorig jaar op nummer 1 in Denemarken, Honduras, Maleisië en bij ons in Nederland en thuisland Amerika. Het is vandaag de derde in 4x1.

0: wel een dingetje hoor. Ik denk dat deze man geen vrienden is met Anouk, de zangeres. Want in 1997 hield West met het nummer wat je net hoorde, Alané, Anouk, Nobody's Wife, van de nummer 1 positie af. West stond hier op 1, maar ook in België en Frankrijk en was vandaag de laatste in 4x1. Zometeen, over 35 minuten is het zover. Dan gaat de week doormidden met Jeroen Nieuwenhuizen. In Alles Mag op woensdag. En zoals elke dag heeft Jeroen geen muziek. Hij legt het helemaal in jouw handen. Wat wil je horen zometeen na 12 uur? Laat het weten via de app van Radio 10. Typ het in of spreek het in. En de eerste zometeen na 12 uur is zoals altijd de welbekende Bammerammer. En als je die aanvraagt, krijg je daarvoor terug de Bammerammer broodtrommel. Dus pak de app van Radio 10 erbij en laat weten wat je wil horen.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
9: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor sappige kies- en mixburgers. 2 voor 6 euro. En vergeet Jumbo's satésaus niet. Nu 1,99 voor 400 gram. En gezellig en voordelige barbecue? Dat is de jaar van Jumbo.
10: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
11: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
10: Dus?
11: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
10: Ah, met superkorting.
11: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
10: Prijsvrije vakanties.
12: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
10: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
13: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
14: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2,200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
15: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverandering.

0: advies onder medische begeleiding van een BIG-geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
1: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop, gewoon om de hoek.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
4: Eindelijk is het zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen vandaag Emco Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor 10 euro. En nog veel meer dagdeals.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
7: Martijn Koopman.
8: Prima zomerdag vandaag. Vanmiddag misschien af en toe een buitje en maximaal 24 graden. Met zometeen de Bee Gees, maar eerst YouTube voor je.

0: geloven. Echt niet. Hij is binnen. Jeroen Nieuwenhuizen! Goedemorgen.
1: Oh, ik zal nog even weg te dromen bij de Bee Gees.
0: Ja, wat is het toch lekker natuurlijk. Ik heb al de eerste vragen binnengekregen.
2: Hé, hey Jeroen, ga je nou nog een keer ABBA draaien? Hoe zit dat?
0: Of je ABBA wil draaien?
1: Ja, ja, ja. Nee, dat was wel duidelijk. maar dat heb jij toch al gedaan, denk ik, of niet?
0: Nee, gisteren. Dus zij ligt open vandaag.
1: Oké, okay, nou dat kan niet met ze.
0: Ja. Maar zometeen na 12 jouw muziek op Radio 10. Want Jeroen is op zoek naar jouw favoriete muziek. Anders heb je een lege playlist, hè?
1: Ja, dat is ook niks, hè. Beetje zo'n stilte, een uur lang. Of ik moet een monoloog gaan houden. Dat kan ook natuurlijk, maar dan luister je niet van de Radio 10. Wil je wat... Nou, nee. Wil je wat leuks horen? Dan pak je nu de app van Radio 10 en dan tik je de titel van de plaat in die ik voor je moet draaien. En kijk eens in de top 4000 voor inspiratie bijvoorbeeld. Of de Guilty Pleasure top 1000. Of al die andere leuke lijsten die wij altijd op Radio 10 hebben verzameld. En ja, je kan natuurlijk ook de Bammerabber aanvragen. Dat is de eerste die we draaien. Daar gaan we dan de middag mee aftrappen. De woensdagmiddag natuurlijk. De betere helft van de week breekt aan. Lekker feestje op de radio. Heb je goed idee, stuur het door via de app.
0: En als je de Bammerammer aanvraagt, dan krijg je daarvoor terug de Bammerammer broodtrommel. Dus pak de app van Radio 10 erbij. Een tip of spreek in wat Jeroen zo meteen kan draaien.

je kan je klok erop gelijk zetten. Elke dag de grootste hits aller tijden op Radio 10. Dit was Michael McDonald met Sweet Freedom. En zo meteen heb jij het in de hand wat er op Radio 10 te horen is. In Alles Mag op woensdag. De week gaat door midden bij Jeroen Nieuwenhuizen. En ik zou zeggen, wacht niet langer en laat weten wat Jeroen zo meteen kan draaien. Wat wil je horen zo meteen? Pak de app van Radio 10 erbij. Typ het in of spreek het in. En wellicht dat je zo meteen jouw muziek terug hoort na 12 uur. En dit is Donna Summer.

0: jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Brand.

0: werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
1: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een liter pak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
3: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
8: Odido. Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
9: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
11: We gaan er zo meteen. De woensdagmiddag breekt aan. Dat betekent een uur lang alles mag op woensdag tijdens Jeroen Afternoon. Maar eerst het nieuws, Nicola Ruijs.
12: Goedemiddag. Oud-justitieminister Vert Grapperhaus zegt zich behoorlijk vergist te hebben in de corona-epidemie. Hij dacht dat het bij ons met een paar weken wel over zou zijn. Dat zei hij bij de parlementaire enquêtecommissie. Waarschijnlijk omdat hij niet alle medische informatie begreep die hij onder ogen kreeg, gaf Grapperhaus toe. De boeren die met hun tractor naar Den Haag rijden worden begeleid door de politie. Ze zijn het niet eens met het stikstofbeleid van het kabinet en daar wordt vandaag over gepraat in de Tweede Kamer. De tractoren uit de stoet zijn voor het protest welkom op een terrein bij het Malieveld en andere landbouwvoertuigen mogen Den Haag vandaag niet in. Met oud en nieuw mag vuurwerk alleen nog maar professioneel worden afgestoken. Het vuurwerkverbod zat er al een tijdje aan te komen, maar het kabinet moest de vergoeding voor vuurwerkverkopers nog regelen. Nu dat is gebeurd, kan het vuurwerkverbod definitief ingaan. De vraag om het nog een jaartje uit te stellen haalde het dus niet. En een van de leden van de Village People is overleden. Het is Victor Willis, die altijd als politieman of soms als marineofficier verkleed was. Hij was dan niet alleen de zanger ook, maar schreef ook mee aan hits zoals YMCA, Go West en In the Navy. Victor Willis was 74 en al een tijdje ernstig ziek. Radio 10 weer. Vandaag veel zon, maar ook een beetje bewolking. En alsof het niet genoeg is, er kan vanmiddag ook lokaal nog een bui vallen. Aan zee de hele dag zonnig bij 20 tot 26 graden.
11: Dankjewel. Hey, wie zullen we daar hebben?
13: Zaagmans, om de week door midden te zagen.
11: Ja, ja.
13: Lachen.
11: A2 Maastricht-Noord-Eindhoven voor Roosteren, 12 minuten vertraging. Dan de A6 Emmeloord Lelystad voor Ketelbrug, 7. En A12 Arnhem-Oberhausen voor de grens, een kwartier.
14: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
15: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten? We doen met je mee. Plus.
9: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10. De zomer van.

0: woensdagmiddag en de betere helft van de week gaan we beginnen met Kim.
1: Goedemiddag.
0: De tulpenbollen rooien met een tractor.
1: Ja, dat moet ook gebeuren, ja.
0: Ja, maar je zou toch zeggen, die bollen moeten in de grond blijven, anders komen die bloemen er niet meer uit.
1: Nee, we planten ze in oktober dan weer en dan in het voorjaar staan ze in bloei en nu rooien we ze op.
0: Ah, oké. Okay. Want eigenlijk zijn het een soort uien, toch?
1: Ja, een soort van wel, maar ja, ook weer niet.
0: In de hongerwinter dachten ze er anders over, hè? Dan, ja.
1: Toen aten ze tulpen, maar dat was uit nood natuurlijk.
0: Nee, ik heb het laatst nog eens zitten bekijken. Het programma erover gingen ze opnieuw met mensen die het hadden overleefd, gingen ze dan tulpenbollen eten. En kijken hoe dat, die herinnering nog klopte met de smaak van toen. Het was gewoon nog steeds smerig.
1: Ja. Ja, ik zou het ook niet adviseren. Ja.
0: Nee. Hey, maar moet je nog de hele dag op die trekker zitten en met airco, neem ik aan?
1: Ja. Ja, ik heb lekker airco. Mijn hoor niet klaar, hoor.
0: Heerlijk. Spiekertje lekker aan natuurlijk. En goed.
1: Muziekje erbij. Genieten.
0: Maar nu even niet. Het is tijd om te eten. En dat zullen wel geen tulpenbollen worden.

0: Ja, hagelslag mee en een broodje kaas.
1: Nou, kaas is de basis, hè?
0: En dan ja, een beetje mijn hagelslag, dat is lekker. Is al een beetje gesmolten en is net, ja,
1: geweldig. Ja, op een wit boterhammetje?
0: Dat is lekker, hoor. Ja, ja, zeker.
1: Dat maakt het wel af. Heerlijk. Hey, en ja, je had een speciaal verzoekje, hè?
0: Ja, klopt. Nou ja, ik zag net in het nieuws dat de leadzanger van The Village People was overleden. Dus ja. Ik dacht, het is wel een toepasselijk liedje om daar eentje de bammerammen van doen.
1: De politieagent, Victor Willis.
0: Yes.
1: Hij is niet meer...
0: Helaas wel.
1: Hij is bijna 75 geworden, ja.
0: Ja, nou, dat is nog niet oud.
1: Nee, zeker niet. Maar zijn muziek leeft in ieder geval nog voort.
0: Dat is zeker waar. Die herinnering blijft.
1: We vieren dat dan maar even op dit moment. En welke wil je horen van de Village People?
0: In de Navy.

0: voor Dani. En de bamrammer was van Kim in de Navy. Village People. Natuurlijk als eerbetoon. De overleden leadzanger. Victor Willis. Een hele goede middag. Altijd fijn dat je erbij bent. Het is weer tijd voor Jeroen Afternoon. Dat betekent een uur lang alles mag natuurlijk. Hè. Tot 1 uur kun je laten weten wat ik moet draaien voor je. En ja, een hoop nieuwe regels zijn ingegaan vandaag. En even de opvallendste, hè. Daar moet je toch even rekening mee houden natuurlijk. Het minimumloon gaat met 30 cent per uur omhoog. Nou, yes. Nou.
1: Hey. Ho, ho. Lekker man.
0: Als jij iets weet wat nog 30 cent kost, hoor ik het graag.
1: Het trekt erop, maar dat haal je er ook niet meer voor.
0: Je kan er niet eens een winkelwagentje van halen.
1: Nee, dat kost 50.
0: Telefonische verkopers mogen je niet zomaar meer bellen. Dat is jongens.
2: Ja.
1: Vaak gebeld of zo?
0: Ja. Maar het gebeurt nog steeds dat ik op mijn mobiel gebeld word. En dan duurt het even voor wat je... Het is een nummer wat je niet kent.
1: Mm-hmm.
0: En dan duurt het even en dan ineens krijg je weer...
1: Hallo?
0: Dan weet je het alweer, weet je niet. Van de week hadden we toch ook tijdens de show?
1: Ja, klopt.
0: Maar ik moet die nummers wel opnemen. Het kan iemand zijn van het ziekenhuis, mevrouw is zwanger. Dus...
1: Hey, bijvoorbeeld, ja.
0: Daar zouden ze ook wat aan moeten doen. Maar dat gaat natuurlijk niet. Want die nummers die komen uit de generator of zo. Je kan het al opslaan van nou niet.
1: Maar
0: dan pak ze een andere. Ja.
1: Gespoef,
0: maar dat thuisgebel van. Goedenavond, je spreekt met T&D van Ziggo. Mag ik even. Nee.
1: Hey.
0: Zit te eten, man. Zout op. post. Dat is wel een dingetje. Wordt niet meer automatisch de volgende dag bezorgd.
1: Ik heb een life hack. Als je het wel wilt. Het is niet heel ethisch. Maar verstuur het als ruilpost. Dan komt het wel een dag later.
0: Dat is weer duurder geworden, las ik.
1: Ja, oké.
0: Dat ging echt heel erg omhoog. Nou, anyways. Dat is wel iets, ja. Dat denk ik dat we allemaal wel mee te maken krijgen. Er gaat 3 euro bijkomen op elke bestelling die je doet. Bijvoorbeeld bij zo'n Chinese Temu, Shein dingetje.
1: 3 euro per
0: soort artikel. Dus
1: nee, joh.
0: Als jij zegt, ja, nee, maar het is 3 euro per pakketje. Ja, dan gooi je zo'n hele zak vol met
1: leuk. Ja, precies.
0: Maar alles wordt dan uitgesplitst. Dus je bestelt een laderkabeltje. Je bestelt een onderbroek.
1: Ja.
0: En nog maar plakband bij. Dan moet je dus 9 euro extra gaan betalen voor dat pakketje.
1: Waarom?
0: Dus wat denk je dat er gaat gebeuren? Dat een hoop van die pakketjes, die komen wel aan. Maar dan krijg je dus daarna die rekening. Krijg je die rekening alsnog. Dan zeggen ze van PostNL, je moet wel even nog betalen. Dus ja, stuur dan maar terug, doei. En dus je krijgt nog meer traffic.
1: Nog meer troep ook.
0: Nog meer troep. Maar goed, het is ergens wel goed dat de EU er iets aan doet, natuurlijk. Want zij willen graag dat al die zooi die ze verkopen op zo'n grote website, dat die dan in Europa ergens in een loods komt te liggen en vanuit hier gedistribueerd wordt. Want dan kunnen ze het in één keer controleren.
1: Ja,
0: want die losse pakketjes kun je niet openmaken. De douane trekt het allemaal niet.
1: Nee.
0: Ja, dan de bekeuring. Als je die krijgt, dan krijg je een herinnering voordat die verhoogd wordt.
1: Ja, gele kaart is dat.
0: Ja, en verdere auto's die, als je nu een nieuwe auto koopt, dan zit er een zwarte doos in. Die houdt alles bij. En je hebt zo'n irritante camera.
1: Ja.
0: Ik heb laatst een proefrit gemaakt in de auto.
1: Vreselijk, hè?
0: Al een jaar in van de leending. Maar dat is stom. Want dan zit je dus over je schouder te kijken om in te voegen. En dan zeg je, opletten alsjeblieft, hoor je dan. Ja.
1: Het cameraatje is zo'n stijl en die kijkt alleen maar in je gezicht.
0: Ja.
1: En dan heb je een groot scherm, want dat zetten ze erin. Als je daarop wil, niet doen.
0: Ja, en als je het uit wil zetten, dat kan dan wel. Maar dan moet je door al die menu's heen in dat ding. En dan zegt hij de hele tijd, opletten. Nou, je kan maar gewoon beter opletten. Hè? Dus. Nou, was nog voetbalnieuws. Ja, heel kort even maar meenemen. De opvolger van Koeman is die al bekend. Hoog op het verlanglijstje van de KNVB staat Arne Slot.
1: Ja.
0: En volgens sportverslaggever Mikkels. Gauwkoek, zeg ik dat goed.
1: Mm-hmm.
0: Is dat niet ondenkbaar? Ik heb begrepen dat hij deze zomer niets wil doen en niet bij een club instapt. Ja, weliswaar zegt hij altijd dat het clubvoetbal beter is dan het landenvoetbal.
1: Ja.
0: Maar ik heb geen signalen dat hij het Nederlands elftal niet zou willen doen. Sterker nog, ik heb juist begrepen dat hij het een eer zou vinden om bondscoach te worden.
1: Ja, het is een hele goede trainer. Hij heeft bewezen bij Feyenoord en bij Liverpool. Oh, als hij bondscoach zou worden, wordt hij wereldkampioen.
0: Nou, dat zou wel helemaal geweldig zijn natuurlijk, hè. Moet het toch weer door. In september moet alweer gespeeld worden.
1: Dan kan het ook weer terugwerken.

0: Laat maar eens weten wat ik moet draaien voor je. Gideon.
1: Graag zou ik de Nightcrawlers Push the Feeling On willen horen. Oeh. Maar even terug naar 1995, Joret de Mar.
0: Ja, heerlijk. In de Move Gaga waarschijnlijk. Dat was leuk. Hè? Och, nou. Doen we zo meteen. Kevin.
2: Hey, hoi. Wij zijn lekker aan het klussen in een nieuw huis. Zouden jullie voor mij Don't Stop Me Now van Queen op kunnen zetten?
0: Ja.
2: Het gaat goed met het voegen van al die gaatjes. Dankjewel.

0: Gideon, dat zijn ze. Back to the 90s. Toen we nog allemaal naar Joret gingen met de bus, hè. Och, dat waren reizen.
1: Oh, lang.
0: Ja, maar ja, heen was het nog leuk.
1: Je was toch lam.
0: Ja. Helemaal kapot weer thuis. Maar goed, de Nightcrawlers push the feeling on, dus hier in ons fijne onderdeel van Jeroen en Jeroen. Dat heet... Ik heb trouwens nog een berichtje van Hans Vecht. Die zegt, we zagen niet alleen de week doormidden vandaag, maar ook het jaar. Ja, heel scherp, Hans.
2: Hey,
0: heel
2: ja. Scherp.
0: Ja. Leon.
3: Goedemiddag, of goedenavond hier vanuit Australië. Luisteren naar Alles Mag op Woensdag. Dacht aan Olivia Newton-John met Physical.
0: Ja, dat is leuk. Doen we zo meteen eventjes. Eerst kijken wat Ingrid zou willen. Hallo.
4: Ik zou graag horen Mike and the Mechanics met The Living Years. Zou mijn lunch helemaal opfleuren. Groetjes.
0: Yo,

0: sociale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Zo, daar is het warm. Hoor ik daar de barbecue aan.
4: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles. 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
7: 10.000 euro per maand.

0: prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen?

0: discounter.nl.
1: The stories are true.
2: The story has just begun.
3: Disney's Vaiana, kom tot leven.
4: See her light up the night in the sea. She calls me.
5: Are you ready to be the hero?
3: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
6: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
7: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
8: Brussel-Zuid.
7: Hé, nu al?
6: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
11: Ja, laatste kans.
10: Nog één keer brullende motoren.
11: Ja, goed.
10: Dit mag je niet missen.
11: Oh.
10: Daar moet je bij zijn.
11: Naar binnen.
10: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
11: Ja.
10: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
12: Als je Vodafone mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Voel me zo free.
3: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
1: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
1: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
5: Jeroen Nieuwenhuizen.
6: Ja, alles mag op woensdag. Doe lekker mee. Nu tijd voor de Love and Spoonful voor Angelique.
7: Het is zomer.
8: Así es, verra.

0: Physical, ja. Goed zo. Nou, dat was hem. En die kwam van Bjorn. Die zit in Australië. Oh, Leon, sorry. Leon.
1: Alles mag op woensdag.
0: Nou, laat nog even snel weten wat ik moet draaien voor je. Het is zo 1 uur, hè, voor je het weet. En dan nu wel, Bjorn.
2: Hey, Jeroen. Mag ik Sovereign Light Café van Keen horen? Dankjewel.
0: Zeker leuk. Gaan we even opzoeken voor je. Hier is eerst Robert.
3: Dag Jeroen. Hoi. Alles mag op woensdag hoor ik graag de shorts met Command Savar.
0: Ja.
3: Die leuke zomerse plaat uit 1983. Alsjeblieft. Dankjewel. Fijne dag.
0: Doei. Jo, ja, oké. Okay. Ja, het is eigenlijk iets wat ik meer verwacht bij Martijn's morgens in de Guilty Pleasure Party. Maar vooruit dan maar, want het heet niet voor niks hier.
1: Alles mag.
0: Met die trekzak.

0: die was lekker zeg. Mike! Oh, welkom in Alles Mag. Maar ja, zoals altijd, als het leuk is, vliegt de tijd voorbij. En het zit er alweer bijna op. Hebben we nog tijd voor eentje? Dat is een gevalletje. Ik ben Erik en vandaag presenteer ik.
1: Nou, goedemiddag jong, met Erik. Ja, lange werkdag, 7 uur vanmorgen tot 7 uur vanavond. Zou je willen draaien? Come take my hand, the two brothers and the four.
0: Ja.
1: Groetjes!

0: kunt het vliegtuig instappen voor de toren van Pisa, Venetië of de echte Italiaanse keuken.
1: Buongiorno.
0: Maar voor Eros Ramazzotti hoef je niet naar Italië. Radio 10 haalt hem gewoon naar Nederland. Eros Ramazzotti, una storia importante tour. 6 april 2027 in de Ziggo Dome. Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Informazione, radiodj.nl. Alle info op radio10.nl.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
3: Doei doei!

0: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
3: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar €3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar.

0: van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuisvast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
6: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Bioderma nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
7: Mooi van Ethos.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we al.
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
8: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
13: Hé, het licht doet het niet.
14: Ik heb geen bereik.
15: Hebben we nog wel water?
16: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
17: Oh, nog zo'n uurtje Jeroen Afternoon. En dan weet je het wel, zometeen de top 4000 quiz. Jawel! Speel mee en win die prachtige prijzen. Maar eerst even het nieuws. Hier is Nicola Ruijs.
18: Goedemiddag. In Antwerpen staat een grote flat in brand. Er zijn meerdere doden en zwaar gewonden, maar hoeveel precies is niet bekend. Er wordt ook nog steeds gezocht naar slachtoffers. De brand zou zijn begonnen op de 8e verdieping. Volgens Belgische media wonen er meer dan 200 mensen in die flat. En dat zijn vooral ouderen die slecht ter been zijn. Oud-justitieminister Vert Grapperhaus zegt zich behoorlijk vergist te hebben in de corona-epidemie. Hij dacht dat het bij ons binnen een paar weken wel voorbij zou zijn, zei hij tegen de parlementaire enquêtecommissie. Waarschijnlijk omdat hij niet alle medische informatie begreep die hij onder ogen kreeg, gaf Grapperhaus toe. Postpakketjes moeten voortaan verstuurd worden in verpakkingen die hergebruikt kunnen worden. 4 grote steden hebben het kabinet gevraagd om daar werk van te maken. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Tilburg zorgen kartonnen dozen waarin dat nu gebeurt, namelijk voor overlast. Vuilcontainers zitten snel vol of het zwerft rond op straat. En alles wordt natuurlijk alleen maar duurder, maar in de afgelopen maand ging het minder hard dan anders. De inflatie was net geen 3%, terwijl die in mei nog 3,5% was. De daling heeft onder meer te maken met de lagere energieprijzen en tijdelijke seizoensinvloeden, zoals de uitverkoop in kledingzaken. De Radio 10 weer. Veel zon, afgewisseld door bewolking. En er kan ook nog een bui vallen. Aan zee de hele dag zon bij 20 tot 26 graden.
17: Hoe zien ze dat zich dan voor? Die pakjes die worden dan in een soort herbruikbare verpakking. Waar zou er dan statiegeld op komen?
18: Oh ja, ja,
17: dan moet je dat dus weer terug in gaan leveren. Dat komt er allemaal weer bij.
18: Om het lekker extra makkelijk te maken. Ja, ja, ik denk misschien als je dan zelf een keer een pakje wil versturen. Ik krijg geen idee.
17: Dat is toch een interessant verhaal dit. Want ik bedoel, die oververpakking moet er wel vanaf toe.
18: Ik ga er helemaal in duiken.
17: Goed zo, doe dat vooral. Dan duik ik in het verkeer voor je. 8 vertragingen, top 3. A2 Utrecht Den Bosch voor Everdingen, 16 minuten. A2 Den Bosch Utrecht voor Everdingen, 58. Dan de A12, Arnhem Oberhausen, de dagelijkse file voor Duitsland, 12 minuutjes.
7: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop.

0: van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega-assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
3: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.
4: De zomer van 10.
5: Jeroen Nieuwenhuizen.

0: Adriano Ferro en Perdono. Ik zal nog eens even updaten. Oh ja hoor, ja, de hele appbox is weer volgelopen. Ja, we hebben het Italiaans gezongen. Hè. Mensen denken dan, oh dat is Eros Ramazzotti. Maar als je denkt dat dit Eros Ramazzotti is, kan je beter maar geen ticket sturen. Want dan weet je niet precies over wie het gaat. Het
1: klinkt heel anders.
0: Maar goed, Tiziano Ferro dus. En je maakt deze hele week trouwens wel kans op kaarten voor het concert van Eros. Dat is volgend jaar april. Hoor je de oproep. Let op. Als je de oproep hoort van Erik, dan stuur je pas het woordje tickets. Kom je in de uitzending, dan heb je die tickets te pakken. Dan ga je lekker met z'n tweeën naar zijn concert. Zo gaan we het doen. Maar eerst is het tijd voor de...
2: Top 4000 Quiz.
0: Ja, we gaan weer 4 vragen stellen over de Top 4000. Die hebben we aan het eind van het jaar altijd, die lijst. En dat kan alle kanten op schieten natuurlijk. Hè. Maar het gaat om algemene kennis over popmuziek. De grootste hits aller tijden die we hier draaien op Radio 10. Denk jij dat je wat prijzen kunt verdienen bij mij in de show? Dan ben je van harte welkom. Open de app op je telefoon en geef het antwoord op de oefenvraag. Is die goed? Kunnen we gaan spelen. Zo voor 7 minuten. Dus let op, hier is ik heb zometeen Genesis voor je. In dit geval met Phil Collins. Als zanger natuurlijk, hè. Maar wie was ook weer voor Phil de zanger van Genesis? Oeh, ja, wie was dat ook alweer, hè? Ja, zal ik nog een hintje geven of niet?
1: Ja.
0: Hij heeft ook nog een solo carrière erachteraan gehad, hè? Sledgehammer was een hit van hem.
1: Sledgehammer, oh.
0: Ja. En aansluiting erop, Sister Sledgehammer. He's the greatest dancer, nu op Radio 10.

0: 4000-quiz.
1: Yes. En wij verwelkomen op het glimmende groene podium Patrice.
2: Ja.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Wat ruik ik? Ben jij appeltaart aan het bakken?
2: De moderne techniek staat voor niks, hè?
1: Ja, precies. Ga je huis verkopen, schat.
2: Ja. Wat zeg je? Ja.
1: Ga je huis verkopen?
2: Nee.
1: Oh, dan zeggen ze toch altijd, dan moet je appeltaart bakken, hè? Dan komen de mensen kijken en denken ze, oeh, dit is gezellig hier. Nee, joh.
2: Nee, ik woon heel lekker, maar ik ben morgen jarig.
1: Oh, kijk eens. Dat is de pre-party op mijn verjaardag vrijdag. Ja. We zijn allebei kreeftjes, hè?
2: Ja,
1: ja,
2: klopt.
1: En we moeten het er maar mee doen.
2: Het heeft volgens mij wel wat voordelen, maar dat is weer een ander verhaal.
1: Daar gaan we het een andere keer over hebben. Laten we even praten over Phil Collins en Genesis. Wie was de zanger voordat Phil dat ging doen?
2: Ik haalde het door elkaar, maar volgens mij heb ik Philip Bailey opgeschreven.
1: Nee, nee, nee.
3: Dat heb je niet.
2: Peter Gabriel.
1: Ja, precies. Nee, ja. Philip Bailey was die. Philip Bailey was natuurlijk van Earth, Wind & Fire. Daar heeft hij dat duet mee gezongen. Maar nee, en Peter Gabriel had dat je ook gestuurd, dus vandaar. Ja. Nou, helemaal goed. We hebben voor jou 4 vragen klaarstaan. Als je ze allemaal goed beantwoord, krijg je alle prijzen. Lukt het niet helemaal, kijken we naar hoeveel antwoorden je wel goed gaf. Yes?
2: Ja.
1: Oh, ik hoor dat je de magnetron moet even uitdrukken, schat. Anders dan gaat die goed.
3: Garantie.
1: We zo meteen een brandende appeltaart.
2: Nou, precies. Dat heb je helemaal goed.
1: Ja, goed zo.
2: Doe het nu even.
3: Ja, doe maar, joh.
1: Ja, kunnen we?
2: Ja.
1: Oké. Okay. Ja, ja.
0: Vraag 1.
1: Debbie Harry van Blondie, die is weer een dag eerder jarig dan jij. Die is 81 geworden vandaag.
2: Zo.
1: In de jaren 70 en 80 was ze niet alleen een rockster, maar ook de muze van een beroemde kunstenaar. En dan is de vraag welke dat was. A. Banksy. B. Andy Warhol. Of C. Vincent van Gogh.
2: Oeh. Andy Warhol.
1: Andy Warhol is goed, Oh, dat vind ik prachtige zeefdruk, hè. Met Marilyn Monroe en zo. En ook Bea heeft hij nog gedaan.
2: Ja.
1: Nou, het zijn wel centjes kwaad, hoor, die dingen.
0: Ja. Vraag 2.
1: Er zijn mensen met veel vrije tijd en die maken dan hele leuke dingen. Luister bijvoorbeeld eens naar deze Top 4000 hit in een Noorse metal versie.

0: toch, ik vind het wel leuk. Maar goed. De vraag is, wie zingt het origineel wat in de top 4000 staat?
1: Geen idee.
0: Dat weet jij wel.
2: Kom op.
0: Als ik het zo zeg, zeg je, oh,
2: jemig. Hij zingt iets hoger dan dit. Oeps.
1: Nee, ik weet het niet.
0: Nee, nou ja. Nee. Dat is Michael Jackson.
1: Oh.
0: Ja. Oh. Je wist het echt niet hoor. Nou goed.
1: Nee.
0: Dat maakt niet uit. Ben wat geleerd, hè?
3: Vraag 3.
1: Okay. Let's hop.
0: Harold Faltermeyer scoort in 1984 een hit met Axel F. Dat gaat zo. Ja, dat kennen we allemaal. Dat nummer hoort natuurlijk bij een filmserie met Eddie Murphy in de hoofdrol als Axel Foley, waar de track naar vernoemd is. Hoe heet die film?
1: Nee, dat weet ik ook niet.
2: Waarom niet?
1: Omdat ik niet zoveel films kijk.
0: Er zijn 3 delen van en er is ook nog een laatste remake van uitgekomen. Ja, remake is niet echt een soort follow-up.
1: Nee, joh.
0: Nee, nee, nee.
1: Nee, nee, nee, nee, sorry.
0: Beverly Hills Cop. Beverly Hills Cop zegt nog niks?
2: Nee.
1: Nou ja, de naam wel, maar nee.
0: Ja, nee. Nou, dan gaan we door naar 4.
1: Sorry.
0: Nog 1 kans op een leuke prijs. En Nicola die leidt even de vraag in.
2: Ja, zeker. We gaan het weer over verjaardagen hebben. Die van vandaag, 1 juli. We vieren de 35e verjaardag van Jos Leidekkers. Dan denk je, Jos Leidekkers, ja, dat is Bolle Jos. Berucht geworden vanwege zijn grootschalige handel in poedertjes. Maar misschien nog wel meer vanwege zijn talent om niet opgepakt te worden. Er wordt al jaren naar hem gezocht. En soms weten ze zelfs waar hij zit. Sierra Leone bijvoorbeeld, denken ze in Afrika.
0: Ja, hij heeft wel iets met de presidentsdochter, heeft hij.
2: Ja, en dat is een land wat toevallig geen uitleveringsverdrag heeft met Nederland.
0: Toevallig.
2: Zit hij daar.
0: Ja.
2: Er was wel 30.000 kilo kook van hem onderschept, maar dat geheel terzijde. Oh. Nee, het lukt de politie maar niet om hem te arresteren. Wat ze ook proberen, het lukt niet. Hij blijft maar als een soort Houdini eruit
0: komen. Oké, ben je al uitgenodigd voor zijn verjaardag?
2: Ik ga er zo heen.
0: Ja, we zeggen niet wat we gaan doen, maar neem je pistool mee.
2: Ja.
0: Goed, doe me denken aan een ouderwetse Wild West poster met Wanted Dead or Alive erop. En toevallig is dat ook de titel van een plaat in de top 4000. Je mag ook gokken als je het niet weet, maar daar komt-ie. Is het A?

0: Ik denk Bon Jovi.
1: Jij denkt Bon Jovi is dan goed, mensen. Ja!
2: Oh, dat is toch lekker. Heb je toch de helft goed.
3: Lekker, man.
0: Nou.
2: Ja, nou, en dat betekent dat je van ons krijgt een prachtige Radio 10 pet. En ja, ik hoor de Radio 10
4: zonnebril.
2: Nou, ben je er blij mee?
0: Ja.
2: Voor je verjaardag vast?
0: Ik hoopte op de DHB Radio, maar ja, dat zit snap er ik. Dus niet in.
2: Nee, dan moet je zelf hier goed hebben. Ja. Nou ja,
0: omdat kijk. Ik morgen jarig ben.
2: Zo. Ja, omdat je morgen jarig bent, krijg je dus een Radio 10 zonnebril en de Radio 10 pet. Loop je er mooi bij op je verjaardagsfeest. Zeg, laat die appeltaart smaken en leuk dat je meedeed. Mooie verjaardag morgen.
0: Dag,
2: Patrice.
0: Doei.
2: Doei.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: I am Vaiana of Motunui.
3: Deze zomer.
4: Here we go.
3: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
5: See her light up the night in the sea. She calls me.
6: The ocean chose you.
3: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
7: Find your joy met de last minute deals van Vakantselect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakantselect. Happy Family Holidays.
8: Smeuïg, rijk gevuld. Dat is de krentenbol van FOMAR. Als beste getest. Nu 8 bollen voor €1,69. Bij

0: Is ouderwets lekker.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: Otrium Zomersale. Levi's, Shibi, McGregor en meer tot 85% korting.
5: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skinfood. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
9: Goedemorgen!
10: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
9: Mm.
10: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
11: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
12: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
13: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
14: Zo, waar is het warm? Horeca de barbecue alarm.
15: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor sappige kies- en mixburgers. 2 voor 6 euro. En vergeet Jumbo's satésaus niet. Nu 1,99 voor 400 gram. En gezellig en verdedige barbecue? Dat is de jaap van Jumbo.
16: Jeroen Nieuwenhuizen.
17: Ja, zometeen gaan we de 10 uitdelen. Maar eerst maar eens mee blaren met de jongens van Wham. Dit.

0: of typen in de gratis app van Radio 10. Doe het nu. Ja, je maakt er dan een kans dat je iemand heel blij gaat maken zometeen. Want hoe leuk is het nou? Je zit lekker naar Radio 10 te luisteren, niets vermoedend. Ineens hoor je je naam genoemd worden. Misschien wel door jouzelf, hè. Als je wat inspreekt, dan kun je dat doen. En je hoort je naam genoemd worden. En dan, je krijgt een 10 omdat je dat en dat voor me hebt gedaan. Nou, dat is toch lachen? Dat lijkt mij heel leuk. Dus heb je iemand in gedachten die een dikke 10 verdient vandaag? Geef dat dan zo snel mogelijk door via de app van Radio 10. En ik vraag het eigenlijk elke middag. Je kan het op twee manieren doen. Je kan het intikken, maar je kan het ook inspreken in de gratis app van Radio 10. En dan heb je je stem er ook bij. Is wel zo leuk om het helemaal af te maken. Dus kom maar door. Wees er snel bij, want voor je het weet is het programma alweer klaar. Nicola Ruijs, wie heb jij vandaag in gedachten voor een lekkere dikke 10?
1: Ja, ik ben een beetje wezen zoeken en ik kom toch steeds uit op dezelfde persoon. Hij is al besproken in het eerste uur van het programma, maar Ronald Koeman.
0: Ja.
1: Iedereen is een beetje aan het zeuren nu van, oh, dankzij hem zijn we eruit. Dankzij hem dit, dankzij hem dat. Maar we vergeten wel dat hij zomaar 64 duels als bondcoach aan het roer heeft gezeten. Hij heeft ook echt veel goede dingen gedaan. Er zijn mensen onder hem gedebuteerd en hij stond er toch maar. En nou stopt hij ermee. En ook daar krijgt hij een 10 voor. Want je moet op een gegeven moment weten wanneer het goed geweest is.
0: Ja.
1: Maar om die man af te serveren als een of andere niksnut, gaat hij wat verder.
0: Nee, ook. Het slaat helemaal nergens op. Die man. Nee. Ga er maar aan staan, weet
1: precies,
0: je.
1: Ja.
0: Alsof het bij de grote hiervoor allemaal zo goed ging al de tijd. Hè?
1: Nee,
0: de
1: precies.
0: Advocaat en weer allemaal gehad.
1: De enige die een succesje heeft behaald is toch Rinus Michels. Dus
0: ja.
1: Voor de rest niemand. Maar
0: generaal.
1: Voor Koeman, die kan dan zich meer gaan richten op zijn vrouw, die natuurlijk ernstig ziek is geweest.
0: Ja, maar dat moet je ook niet vergeten.
1: Ja.
0: Als jouw vrouw thuis zit en die heeft het heel slecht nu. En jij bent maar weg. Weet je, heel knap dat je je kop er dan bij kan houden.
1: Daarom, dus weet je, in plaats van het zeuren wat wij Hollanders vaak doen, een dikke, vette 10 voor Ronald Koeman.
0: Zo is het. Bij deze, Ronald. En dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Voor al die jaren. En dan gaan we eens kijken wat er verder binnenkomt. Zometeen hier op het glimmende groene podium. Want dat is inmiddels alweer helemaal leeggemaakt. Naar al die mensen die een dikke 10 verdienen. Die kunnen daarop plaatsnemen. Ja. Virtueel natuurlijk, hè. Dus stuur dat berichtje. In de tussentijd krijg je ABBA. Dit is SOS.

0: Bianca zegt, ik geef mezelf eens lekker een kleine 10. Ja, ik ben vandaag gestopt met roken. Tot nu toe gaat het redelijk. Al begin ik nu wel trek te krijgen. Dus ga maar eens even wandelen met mijn hondje.
1: Helemaal goed. Moeilijk.
0: Nou, vol hè, Bianca. Een dikke 10 voor mijn schatje, Danielle. Ondanks de rollercoaster waar we af en toe in zitten, is er altijd voor mij, zegt Peter. En Mika zegt, wel Nick een hele dikke 10 geven. Hij gaat volgende week op zijn eerste vriendenvakantie naar Appelhof. Veel plezier, Nick.
1: Leuk.
0: Dan hebben we hier Marcel.
2: Ik wil een hele dikke 10 geven aan Romek Zevinga. Omdat we straks lekker gaan zwemmen op het strand. Vindt hij te gek. Water. Marcel en Marcella.
0: Veel plezier, hè. Marina.
3: Hey, hallo. Marina hier. Ja. Onderweg vanuit Arnhem. Gisteravond naar Helene Fischer geweest. Die wil ik een dikke 10 geven. Want de show was echt amazing. Geweldig. Wat een vrouw is dat. Dus een dikke 10 voor Helene. Hoi.
0: Hoi, hoi. Hey, Marjan.
4: Hoi, hoi. Met Marjan. Vanuit Hongarije. Ik stuur een hele dikke 10 voor mijn lieve vriendin Thea in Nederland. Zij heeft het heel moeilijk op dit moment. En ja, nou, dat.
0: Hey, Stefan.
5: Ik geef mijn dikke 10 aan de 3 spelers van Oranje. De 3 donkere spelers van Oranje. Die de penalties hebben gemist en die een online shit over zich heen krijgt en haatberichten. Het is te kansloos voor woorden. Dus ik geef me de 10 aan hun en keep up the good work.
0: Daar sluit ik me helemaal bij aan. Hey Gerry nog.
6: Ik wil alle keukenmedewerkers van de Twins een dikke 10 geven, omdat ik daar 21 jaar gewerkt heb. 21 jaar. En ik stop ermee. Ik ga lekker een rustig waantje doen in een ander hotelletje. Lekker relax. Maar alle keukenmedewerkers van de Twins, een dikke 10. Bloed, zweet en tranen hebben jullie altijd klaargestaan voor elkaar. Ik ga jullie verlaten. Succes en de ballen. Bijna zijn jullie.

kantine zijn uitgerild. En dan is, ja, is dat wel het einde van Jeroen Afternoon. Maar dat is weer het begin van de rest van de middag. Hè. Zo werkt het natuurlijk ook alweer. Gijs, om 4 uur. En daarvoor hebben we Edwin Diergaard. En we natuurlijk

0: wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Kom gezellig langs bij jouw Reed Shop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reed Shop. Gewoon om de hoek.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
3: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
3: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
7: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
8: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
9: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
8: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
10: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
12: Even bollen. Iedereen moet het weten.
13: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal €4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
14: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
15: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
14: Nog niet helemaal dus.
15: Tja, die administratie. Toevallig tips?
14: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo...
15: Slag, dank je.
14: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
16: Het is exact 2:00. Ja, binnenkort mag je op vakantie, maar nu nog even niet. We gaan naar het nieuws met Nico Lagaus.
17: Goedemiddag. Bij een brand in een grote flat in Antwerpen zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen. Meerdere mensen raakten zwaar gewond, maar hoeveel is niet duidelijk. Er wordt nog gezocht naar bewoners, want het is niet bekend wie er allemaal thuis waren toen de brand uitbrak. Er wonen zeker 200 mensen in de Antwerpse flat. In Den Haag is een noodbevel afgegeven om trekkers die naar de Tweede Kamer willen. Daar wordt vandaag gesproken over de stikstofplannen van het kabinet. Er mogen maar 20 trekkers de stad in naar een terrein vlakbij het Malieveld. Er zijn al 5 mensen aangehouden die toch probeerden Den Haag in te komen met een trekker. Bij het Maastad ziekenhuis in Rotterdam blijft de spoedeisende hulp de rest van de dag dicht. Er is een ICT-storing die ontstond nadat het systeem voor noodstroom werd getest vannacht. Ook operaties en afspraken bij de polykliniek gaan niet door. Het is niet duidelijk of het Maastad ziekenhuis morgen wel weer gewoon open kan. En Willem Holleder mag de extra beveiligde inrichting in Vught verlaten, maar komt niet vrij. Hij wordt waarschijnlijk overgeplaatst naar een AIT, dat is een lichter beveiligde afdeling. De rechter zegt dat er te weinig nieuwe informatie is om in de EBI te houden. Eerder gaf het OM aan zich zorgen te maken dat hij nog veel geld en invloed heeft, ook vanuit de gevangenis. Relatief weer veel zon, afgewisseld door bewolking en ook af en toe nog een klein buitje. Aan zee blijft het de hele dag zonnig. Het is 20 tot 26 graden.
16: En dan de files. In totaal 10 en dit zijn de 3 langste. De A2 Den Bosch Utrecht voor Everdingen. 31 minuten vertraging daar. A12 Utrecht Den Haag voor Woerden. 22 minuten. En op de A15 Nijmegen richting Gorkum ben je tussen Deil en Leerdam een kwartiertje kwijt.
18: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
19: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen. Dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
20: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.
21: De zomer van 10. Edwin Diergaarden.

Dat was Never Can Say Goodbye. Wordt ook wel het syndroom van Gaynor genoemd. Ken je dat, het syndroom van Gaynor? Dan heb je heel veel moeite met afscheid nemen van alles eigenlijk. Mensen, dieren, spullen, collega's op je werk. Ja, dat wordt weer wat straks.

Een heldere aanrijding en een kilometerslange rit op de bumper van een auto overleeft. Die eend bleek dus niet alleen een hele taaie, maar ook een fan van carpoolen. Alleen een beetje jammer dat hij geen bijdrage aan de benzine wilde leveren. Radio 10.

Radio 10 Spandau Ballet. True was dat. Heb jij je tickets voor Eros Ramazzotti op 6 april 2027 in de Ziggo Dome al geregeld? Nou, dat hoeft ook niet, want dat hebben wij al voor je gedaan. Bij Radio 10 win je deze week tickets van 10 voor het concert van Eros Ramazzotti. Let op de oproep. Hoor je die, dan heb je het woord tickets naar de studio in de Radio 10 app. En als je in de uitzending komt, dan ben je erbij. Buddy,

0: zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen vandaag MCO Beauty Make-up 50% korting. Goel haarverzorging 3 voor 10 euro. En nog veel meer dagdeals.
1: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
2: Wetenschappers, ondernemers en overheid. Die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
3: Hallo, u spreekt.

0: manager. Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH.

0: berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Hey, jij daar.
2: Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
2: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
1: Prijsvrij vakanties.
3: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
1: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
4: Waar ben jij?
5: Ik zit nog in de trein.
6: Het volgende station is station Antwerpen.
5: Ik denk dat het wat later wordt.
4: Je zat zeker weer je serie te kijken.
5: Nee.
4: Ja?
5: Ja, oké, sorry.
7: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
9: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet. Slim bekeken.
10: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want chicken.
13: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
14: Hakje spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit een supersnel en lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
15: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
16: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
17: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
18: Rook?
17: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
18: Nee, rook. Uit de meterkast.
16: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
17: Zo, koffie?
16: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.

voor je klaar. Chris Ria, Stevie Wonder, Phil Collins en ook Boudewijn de Groot hebben allemaal een liedje gezongen waarbij ze een van hun kinderen in gedachten hadden, zo'n beetje. Draaide een beetje op een van hun kinderen. Bij Chris Ria was dat met Joseph in het geval. En bij Boudewijn de Groot is het bij Jimmy het meest duidelijk. Toch is Jimmy niet zomaar bedacht. Boudewijn de Groot ontdekte tijdens het maken van het nummer dat hij eigenlijk zingt over zijn eigen zoontje, Jimmy. Maar het is vooral een blik

0: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20.000...

0: gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
1: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
2: Smeuïg en rijk gevuld... Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest, nu 8 bonnen voor €1,69. Bij
3: Fomar, voordeel markt. Fomar, voordeel markt.
4: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
5: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
6: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
5: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
8: Eindelijk is het zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen vandaag MCO Beauty Make-up 50% korting. Goel haarverzorging 3 voor €10. En nog veel meer dagdeals.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer.

0: Staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
2: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een liter pak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
7: Iets horen van Tina Turner, dan zit je goed. Je hoort haar zo en je maakt kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti zo dadelijk. Het is 3 uur. Het nieuws krijg je van Martijn Nijhuis.
8: De meeste gemeenten krijgen het niet voor elkaar om een huis te vinden voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Vanuit het kabinet hadden in het eerste halfjaar 24.000 statushouders een woning moeten krijgen. Het waren er maar 15.000. Dat blijkt uit onderzoek van het ANP. Daardoor blijven de asielzoekerscentra overvol. In Amsterdam is de afschaffing van de slavernij herdacht. De Kittikotter-herdenking is in het Oosterpark. Burgemeester Halsema en premier Jetten hielden er toespraken.
9: Het proces van heling en herstel verloopt niet vlekkeloos. Ondanks de voortgang die er ook is.
8: Jetten zegt dat er nog te weinig wordt gedaan om het goed te maken met de nazaten van de slachtoffers. Den Haag probeert boeren tegen te houden die met de trekker naar de Tweede Kamer willen. Daar is vandaag een debat over de stikstofplannen van het kabinet, die veel gevolgen kunnen hebben voor boeren. In Assen wordt ook actie gevoerd. Daar staan boeren bij het provinciehuis. En opnieuw doet een opmerkelijk land mee aan het Eurovisie Songfestival. Het is Canada dat onlangs lid is geworden van de Europese omroepssamenwerking EBU. Canada is het eerste nieuwe land in jaren. Sinds 2015 doet ook Australië al mee aan het Songfestival. Dat is volgend jaar trouwens in Bulgarije. Radio 10 weer, vooral aan zee veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. In het noordoosten kan een buitje vallen. Het is nu 20 graden aan zee, maximaal 26 in het binnenland. Morgen bewolkt met wat regen, later ook weer zon en dan maximaal 23 graden.
7: Ja, voor je, volgend jaar Alanis Morissette op het Eurovisie Songfestival.
8: Justin Bieber. Celine Dion kan ook natuurlijk.
7: Ja, precies. Dankjewel Martijn, tot straks weer. Files in totaal 22 en de 3 langste staan. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht-Noord voor Leende Rijden, de randweg N2 en Leende. Daar heb je een kwartier vertraging. De A9 Alkmaar-Amstelveen voor Akersloot na een ongeluk 26 minuten. En de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Deil en Arkel. Een kwartier.
5: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussenkomt. En kom naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.
14: De zomer van 10.
15: Edwin Diergaard.

James Brown. Nou, dat was niet zomaar een zanger, hè? Nee, hij was meer een hydraulische machine die allerlei bewegingen maakte. Zijn optredens waren beroemd om zijn danspassen, al die zweetdruppels die in de rondte vliegden, het hysterische schreeuwen, vallen op zijn knieën en daarna weer overeind springen alsof iemand hem zojuist met een stekker in het stopcontact had gestoken. Hysterisch dus! En zo vond hij dat hij verdomd veel weg had van een seksmachine, zo heb je daarnet kunnen horen. Nou ja, genoeg seks voor dit moment. We gaan namelijk een sprintje trekken richting het einde van deze werkdag. Doe je mee? Dit is Years and Years.

0: nu tickets via de Radio 10 app en maak kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti.
1: De grootste hits aller tijden.

0: Eros Ramazzotti.
1: Hallo Jannie.
2: Hey, Edwin. Eindelijk.
1: Hallo, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Die Eros Ramazzotti, die is een partij populair, joh. Dat is niet normaal, hè?
2: Echt?
1: Ja, echt. Er willen zoveel mensen naar dat concert volgend jaar april van hem. En wat vind jij zo leuk aan Eros?
2: Ja, wat vind ik niet leuk aan hem? Hij zingt leuk, hij ziet er goed uit. Hij doet me aan Italië denken, mijn favoriete vakantieland. Dus ja,
1: lekker.
2: Heerlijk.
1: Ja, ik snap het.
2: Ja.
1: Nou, weet je wat, dan ga je daar toch lekker naartoe op 6 april in de Ziggo Dome. Eros Ramazzotti, tickets van 10 zijn voor jou, Jannie.
2: Grazie.

0: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
2: Boeie.
3: Alle hak, tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
2: Zo hé.
3: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
2: Yes.
3: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hamster!
4: Find your joy met de last minute deals van Vakantselect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakantselect. Happy Family Holidays.
5: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Oh, wat een goal! Goal?
9: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
10: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
10: Koop nu het extra dikke Quest zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
13: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
15: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
15: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Nu bij Welkoop. Een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.

0: Afspraak. Het is meestal een lange weg die een artiest, band of groep moet afleggen naar succes. In de doorbraak hoor je het verhaal van het prille begin tot aan het moment van die allereerste hit. Aan het einde van de jaren 70 begint in Sydney een groep jonge muzikanten aan een avontuur dat groter zou worden dan ze zelf hebben kunnen vermoeden. De band speelt een mix van rock, funk en pop en heeft een zanger die steeds meer aandacht weet te trekken. Maar het succes laat op zich wachten. In Australië begint de band al wel wat naam te maken, maar daarbuiten blijft de deur nog dicht. Ze brengen platen uit, spelen talloze shows en werken zich letterlijk het podium af. De band ontwikkelt steeds meer een eigen stijl en in 1981 verschijnt een nummer dat anders klinkt dan veel andere muziek uit die tijd. De donkere sfeer, de opvallende baslijn en de mysterieuze uitstraling zorgen ervoor dat mensen nieuwsgierig worden naar deze band. En ook de videoclip helpt behoorlijk om de aandacht te trekken. Langzaamaan gaat de deur open. Eerst in Australië, daarna steeds verder daarbuiten. Het is geen explosie van de een op de andere dag, maar het eerste bewijs dat In Excess meer is dan alleen een band uit Sydney.
1: De doorbraak.

0: Stefan en de Miami Tell Machine was dat op Radio 10. Zometeen, na vieren, hoor je hier 3 uur lang Gijs op 10 met niemand minder dan Gijs Staverman.
1: Ja,
0: gezellig.
1: Ja, straks na 4 uur, dan gaan we weer beginnen. We gaan Chano even bellen, Chano van Beurden. Hij is politiek verslaggever van Gijs op 10. En hij kijkt toch eventjes naar de vergaderingen die nu gaande zijn. En dat heeft allemaal met de coronaperiode te maken. Vet Grappenhaus is een van de mensen die ondervraagd wordt. Ja. Die schoot in de tranen. En waarom dat is, dat gaat hij ons zo uitleggen. En wij hebben iemand aan de telefoon. Dat is een heel interessant vraagstuk. Zijn naam is Jan Beuving. Hij heeft een boek gemaakt. En dat boek dat heet De Auto, de Geit en de Wiskunde. En dan moet je voorstellen dat je bij een televisieshow bent. Je hebt 3 deuren. Achter 2 deuren staat een geit. En achter 1 deur staat jouw favoriete auto. En dan kies je een deur. En dan zegt hij van nou, laat ik even een andere deur openmaken. En daar staat een geit achter. Dan heb je dus als het ware 50-50. Maar hij vraagt ook aan je, wil je van deur verwisselen? Wat zou jij doen? Zou je blijven bij je keuze of zou je gaan wisselen?
2: Ik snap hier helemaal niks van.
1: Ja, precies. Zo zaten wij dus ook. En ja. Je kan dus zo'n spel, wat je dan ziet op televisie, of wat je eventueel zelf speelt, zou je wiskundig zou je daar een oplossing voor kunnen vinden. Ja. Maar wat jij zegt is exact mijn idee. Ik snap er geen jota van. Ik begrijp er helemaal niks van.
2: En dat gaat straks opgelost worden, denk je?
1: Dat wiskundig gezien wel, ja.
2: Oké. Okay. Ja. Nou, goede reden om te luisteren zometeen na 4 uur. De meer muziek in de middagshow. En dan valt het

0: ligt je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Eindelijk is het zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen vandaag MKB.

0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Schat?
2: Hm?
1: Zeg, ik ga even boerzoekvrouw in bad kijken.
2: Boerzoekvrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
1: Mafkees.
3: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH

0: Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
3: Iedereen begrijpt elkaar.
4: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
5: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
11: Goedemiddag, hallootjes. Het is 1 minuut na 4 uur. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
12: Goedemiddag Gijs. Het is nu zeker. Shorttrekker Sven Roes zit in het buitenland. Hij heeft contact gehad met zijn familie, zegt de schaatsbond. Roes verdween dit weekend ineens spoorloos. Zijn familie en collega's maakten zich dus grote zorgen. Deze week was er al een lichtpuntje toen zijn auto werd gevonden op een parkeerplaats van Schiphol. Oud-justitieminister Grapperhaus vindt dat hij complotdenkers in coronatijd geen wappie had moeten noemen, zei hij tegen de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek doet naar de coronacrisis. Was gewoon niet goed, vindt Grapperhaus.
13: En als er een beter woord was geweest voor complotdenkers, als we dat hadden kunnen afkorten tot CD'ers of zo, dan zou ik dat voor een heel andere groep steeds gebruikt hebben.
12: Ja, want schelden helpt niet, zegt Grapperhaus nu. Zometeen meer erover met Jeannot van Beurden. Het OM eist 6 jaar cel en TBS tegen de man die vorig jaar een vrouw van 76 doodstak in Den Dolder was dat. Hij zat daar in een TBS-kliniek, maar mocht die dag buiten het terrein komen. Hij is verstandelijk beperkt en zat volgens justitie in een psychose. De verdachte bracht de vrouw met 17 messteken om het leven. En in nog meer steden komt een fatbikeverbod in de binnenstad vanwege de overlast. Nu ook in Woerden, zegt RTV Utrecht. Staat tenminste in de plannen van de gemeente. Zijn vooral jongeren het niet mee eens?
14: Ik vind
12: het
14: onzin.
15: Nou, ik hoop dat het nog even een paar jaartjes uitstelt. En als ik weg ben, dan mag het lekker komen. Dan maakt het niet zo
14: uit. Ja, het is gewoon omdat de meeste als je alle mensen oprijden, komt er een verbod.
12: Ja, want met de fatbike zelf is weinig mis, zegt ook deze man.
16: Daar vind ik helemaal niks verkeerds aan. Alleen het gebruik van de heren vind ik wel kwalijk.
17: Af en toe gaan ze wat te hard. Bijvoorbeeld sommige mensen die voeren ze wel echt keihard op.
18: Het verbaast me dat ik er nog niet één aangereden heb met mijn auto.
12: Ja, ze zegt er niet bij of ze wil aanrijden of dat ze steeds ongeluk bijna aanrijdt. Ja.
11: Nou, misschien gebeurt het nog eens een keer.
12: Maar ongeluk net aangereden. Het radioteam weer vanavond en vannacht opklaringen. Nachttemperaturen van 12 tot 16 graden. Morgen eerst bewolking, wat regen. Maar later op de dag weer droog en zon. En 20 tot 25 graden.
11: Maar ik snap het wel, want een auto is natuurlijk ook een levensgevaarlijk ding. Weet je, hoor. Als je het niet goed gebruikt, dan kun je daar heel veel mensen pijn mee doen.
12: Zeker.
11: Oké. Nou, we hebben de wereld even geanalyseerd. Dat is wel heel fijn. Dankjewel, Martijn. We gaan meteen even naar Robin van de regie om de files te analyseren. Want waar staan ze? Dat weet hij. Goedemiddag.
19: Goedemiddag. Nou, vooral in Zuid-Holland. Op de A9 is het in beide richtingen flink druk door een gekantelde vrachtwagen bij Akersloot. Richting Amstelveen sta je tussen tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot een uur stil. De andere kant op 3 kwartier tussen knooppunt Beverwijk en Kooimeer. Op de A10 West richting Koenplein heb je tussen Amsterdam Buitenveldert en Durgerdam een half uur vertraging. En op de A16 vanuit Breda staat tussen Breda Noord en Dordrecht 20 minuten stil. Ook daardoor de nasleep van een ongeluk.
11: Oké, nou super vervelend. Heel veel sterkte als je er iets mee te maken hebt. Maar wij blijven sowieso lekker bij je en kom veilig thuis. Hè. Dat is het belangrijkste. We gaan straks muziek voor je draaien van Stardust. Music sounds better with you. Human League heb ik ook nog voor je klaarleggen. Don't you want me? En ik heb cabaret uitgezocht van Bert Visser. Allemaal binnen een paar minuten.
3: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
20: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
21: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
22: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
23: Of deze, in een leuk plaatsje.
24: Met 20...

0: countrydiscounter.nl.
1: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
2: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
3: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
4: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

0: dat is een zomerliedje. Dan hoef je niet alle teksten gewoon uit je hoofd te kennen. Volgens mij. Gijs op 10. Alvaro Soleil en El Mismo Sol. Ik weet bij god niet waar het over gaat, maar god, wat klinkt dat toch...
1: Dezelfde zon betekent het.
0: Ja, dat heb je net even opgezocht. Dat is heel fijn. Oh, je wist het gewoon uit je hoofd?
1: Ja, ik ben toch het intellectuele geweten van
0: dat is wel. Jij bent het geweten van Gijs op 10. Je hebt helemaal gelijk. El Mismo Sol uit 2015. Daarvoor Colin the Gang en Celebration. En je hoort het allemaal natuurlijk bij de meeste muziek in de middagshow. Gijs op 10, dat is de naam van het programma. Mijn naam is Gijs Staverman en samen met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedemiddag Gijs.
0: En de hele middag crew. Zitten wij gewoon lekker bij je op de achterbank, hè? Ja, ook als je op de A9 zit. Ja, het is heel vervelend, maar je moet even wachten tot die vrachtwagen is weggesleept. Nou, wij blijven in ieder geval bij je. We gaan straks Stavons Disco ook voor je draaien. Maar eerst even over middelbare scholieren. Want veel middelbare scholieren die weten inmiddels al of ze geslaagd zijn. Maar een aantal leerlingen in het speciaal onderwijs... en scholieren die nog een herkansing moeten doen... die zitten nog in spanning of de vlag alsnog uit kan. Ja, hun examens gingen afgelopen vrijdag niet door vanwege code rood... en worden pas eind augustus ingehaald. En daardoor volgt een definitieve uitslag ook pas na de zomervakantie. Sorry, maar er zit een of ander beest in mijn shirt.
1: Oh, ik denk, wat doe jij allemaal?
0: Je dacht dat ik het over speciaal onderwijs en dat ik een beetje gek deed of zo.
2: Nou
0: maar
2: ja,
0: dat is niet de bedoeling.
2: Ik durfde het niet te denken.
0: Op een of andere manier heb ik een soort kriebeltje. Maar goed, dat even terzijde. De definitieve uitslag van deze examens volgen dus pas na de zomervakantie. Ja, dat is heel vervelend. Maar het voordeel is dat ze nog even de tijd hebben om hun algemene kennis bij te spijkeren. En meester Bert Visser, die zal je even een handje helpen.
3: En we beginnen bovenaan. Waarom werd Willem van Oranje vermoord? Hij miste een penalty. De slag bij Nieuwpoort was in orde. Wie noemde men de zonnekoning? Dries Roelvink. Wanneer regeerde Wilhelmina? Als ze nuchter was. Die zoot, als een godgieter, echt waar. Een krachtige vrouw, maar zuipen, samen met die prins Hendrik. Om, bom, bom, bom, bom. Die had ook allebei een kegel. Daarom hebben ze later die Wilhelmina pepermunt uitgevonden. Dat weet jij. Is niet? Ja, dit is ook een rare vraag. Wat waren de hunnebedden eigenlijk? Dus wat waren de hunnebedden eigenlijk? De hunnebedden waren eigenlijk onze bedden.

0: Ik was van de week bij de kringloopwinkel. En dat is een kringloopwinkel bij mij in het dorp. En die verkopen best wel leuke vinylplaatjes. En toen zag ik dus een LP van Linda Ronstadt. Ik heb hem nog niet geluisterd. Ik weet ook niet welke LP het is. Maar het kan ook zijn dat het een nep Linda Ronstadt is. Maar ik denk van ja, die pik ik gewoon even mee. Voor €2,99. Was niet verkeerd, toch?
1: Nee.
0: Nee, dat is toch...
1: Hartstikke mee.
0: Het zou misschien kunnen dat It So Easy er ook op staat. Maar dat denk ik niet. Dat had ik de LP wel herkend. Little Ronstadt dus, It's So Easy uit 1977. En Stardust, Music Sounds Better With You. Die hoorde je uit 1998. En die zat vandaag in Stavermans Disco. Straks om zo rond 16:30. Dan hebben we het nieuws. Want elke half uur houden we je op de hoogte. En Martijn, wat zit erin?
1: Ja, bij de brand in een flat in Antwerpen zijn minder doden gevallen dan eerder werd gedacht. En Amerika gaat misschien een voetbal de ruimte inschieten, maar dat hangt af van de uitslag van het WK-voetbal.
0: Wat, dus, hè? Ja. Dat snap ik niet.
1: Hoor je zo meteen.
0: Oké, en dit hoor je ook zo.

0: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa lakken. Dat zeg ik.
2: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
3: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor sappige kies- en mixburgers. 2 voor 6 euro. En vergeet Jumbo satésaus niet. Nu 1,99 voor 400 gram. En gezellig en voordelige barbecue? Dat is de jaap van Jumbo.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams. Renew.
6: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
7: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee.

0: deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
3: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
4: Ja, laatste kans.
3: Nog één keer brullende motoren.
4: Ja, goed.
3: Dit mag je niet missen.
4: Oh.
3: Daar moet je bij zijn.
4: Naar binnen.
3: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
4: Ja.
3: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
7: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.

0: 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
1: Eindelijk is het zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen vandaag MCO Beauty Make-up 50% korting.

0: met zon bij 23 graden. En waar staan de files? Dat weet Robin van der Gie. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Nou, op de A4 Den Haag-Amsterdam... daar heb je tussen Zoeterwoude-Dorp en Knooppunt Burgerveen... een half uur file door bergingswerkzaamheden. Op de A9 heb je een uur vertraging voor Akerslo... door een gekantelde vrachtwagen en twee dichte rijstroken in beide richtingen. En op de A28 Amersfoort-Zwolle sta je tussen Harderwijk-Zuid en Elspeek... drie kwartier stil door een ongeluk.
0: Dat is heel vervelend. Nou, wij blijven in ieder geval bij je en je hoeft niet bij ons te blijven... maar we zitten gewoon bij je op de achterbank. Ook als je naar een ander radiostation luistert. Dat is wel even handig om te weten. Ja, dan weten we ook wat zij aan het doen zijn, toch? Dat is wel makkelijk. Goed. Wij gaan straks even bellen met Chano van Buurden... Maar eerst hebben we het nieuws. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
2: Goedemiddag Gijs. Het dodental van de brand in een flat in Antwerpen... is naar beneden bijgesteld, van 6 naar 5. Binnen zouden geen slachtoffers meer zijn. Die brand in Antwerpen zou zijn ontstaan... door een technisch probleem op de begane grond. Bij het stikstofdebat in de Tweede Kamer... is een schreeuwende vrouw van de publieke tribune verwijderd. De voorzitter waarschuwde dat bij een volgende verstoring... de hele tribune wordt leeggehaald. President Trump heeft alleen maar lovende woorden voor Victor Willis... de overleden zanger van The Village People. Hij was in de groep De Stoere Politieman. Trump noemt hem een geweldige man... en elke keer als YMCA wordt gedraaid, dan denken we aan Victor, zei hij.
0: Ja, en dan gaat hij dat dansje doen, toch?
2: Ja, of iets dat voor een dansje moet doorgaan.
0: Nou ja, mijn moeder deed dat ook. Ik dacht dat zij de vloer aan het dweilen was, maar ja. Dat was een dansje.
2: Laatste keer dat ik zo deed, had ik een beroerte, maar dat is een heel ander verhaal. Zeg Gijs, de NASA...
3: Zat in de gaten houden.
2: Ja, die gaat een voetbal de ruimte inschieten.
3: Jeetje.
2: Ja, maar onder één voorwaarde. Alleen als Amerika het WK voetbal wint.
4: If the United States wins the World Cup, we will absolutely find space.
5: You're gonna find a way.
4: Absolutely, we will absolutely.
5: So a little bit of motivation for the United States.
2: Ja, wat extra motivatie voor het Amerikaanse elftal dus.
0: Maar je weet nu zeker dat het niet gaat gebeuren.
2: Ja, maar nee, zeggen. Dus dan alsof ik zeg, als ik een marathon onder de 4 uur loop... dan geef ik iedereen in Nederland een miljoen euro. Dat is net zo groot als dat Amerika het WK wint. Mm-hmm. Is natuurlijk ook nog nooit gebeurd. Maar het gekke is... Alle Amerikaanse nieuwszenders zijn ervan overtuigd... dat Amerika een serieuze kans maakt.
0: Oh.
2: Die denken, ja, het kan alle kanten op. Want zelfs die Duitse voetbaleconoom zat er laatst helemaal naast... met zijn voorspelling met CNN. Die zei dus dat, ja, wij zouden winnen.
6: You're predicting them, the Netherlands, to be the winner this year.
2: Ja, die man had 3 WK's op rij de winnaar goed voorspeld.
0: Mm-hmm.
2: Ja, waarom Nederland zou winnen? Omdat iedereen in het team zo waanzinnig goed was.
7: Yeah, I think there's no real weak spot. The second thing is

0: Have a really good defense.
1: Ja, precies.
2: Dat is het enige hoe we gespeeld hebben ook. Ja, onze defense, daar was helemaal niks mis mee. Ja. Die was niet defense. Nee. Oké. Dankjewel, Martijn. Yes. Nou, het is nog niet helemaal tijd, hoor. Een half uurtje wachten.

Zij uitgeroepen tot de allerslechtste actrice in de hele wereld. En haar kinderen die gaan nu studeren en die krijgen een studiebeurs. En dat vinden ook heel veel mensen vinden dat heel vreemd, omdat zij zo ongelooflijk veel geld verdienen natuurlijk. Ja. 1999 bracht ze het uit en 10 jaar daarvoor hadden de Four Tops een grote hit met Loco in Acapulco. En die hoorde je daarvoor. Het is 11 minuten over 4:30.

0: deze onzekere tijd, waar ons hele land en politiek Den Haag in crisisstand stond, vinden nu de vijfde en laatste week van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona plaats.
1: Politieke praatjes.
2: Politieke praatjes.
0: Ja, en dat leidt natuurlijk tot kritische vragen en hoogoplopende emoties. En gelukkig heeft Chano van Beurden altijd een schouder om op uit te huilen, maar ook altijd een mond om een paar kritische vragen te stellen. Goedemiddag, Chano.
3: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Jaap van Dissel en Vert Grappenhaus, die moesten vandaag met de billen bloot. Wat was hun rol nou in de coronapandemie?
3: Nou, vooral Vert Grappenhaus viel vandaag op. Dat was toen de minister van Justitie en Veiligheid. Het gaat deze week dus over de avondklok, over ook de rellen die er waren en ja, hoe daarin is gehandeld. Nou, als minister van Justitie en Veiligheid moest hij dus uiteindelijk zijn handtekening ook zetten onder dus die avondklok en ook onder dat handhaven daarvoor. Daar was hij dan verantwoordelijk voor. En dat werd eigenlijk een heel fel en ook regelmatig emotioneel gesprek. Eigenlijk wel het spannendste voor dat ik tot nu toe heb gezien. Mm-hmm. Overigens nog één dingetje, de verhoren gaan nog wel door. Ook na de zomer zijn er nog een paar. Dan ronden ze het echt definitief af.
0: Okay.
3: Maar dit is wel nog een hele belangrijke reeks ook die nu bezig is.
0: Ja, even over de emotie van Vert Grappenhaus. We hebben daar een fragment van.
4: Er zijn ook mensen die gewoon vereenzamen.
5: Wat raakt u zo?
4: Nou, we hebben het steeds over jongeren en allerlei andere groepen. Maar daklozen, eenzamen, dat waren de mensen die echt verschrikkelijk de pineut waren.
0: Ja. Nou, lijkt dit een beetje op krokodillentranen? Voelt dat ook voor jou zo? Want hij was toen de minister van Veiligheid en van Justitie. Dan had hij toch zijn handtekeningen gewoon niet onder hoeven zetten? Of ligt dat aan mij?
3: Ja. Hij wilde vooral duidelijk maken van ik ben niet alleen nu achteraf kritisch, maar ik was destijds in het kabinet ook kritisch. En dat probeerde hij te benadrukken. Met die tranen liet hij ook wel zien van dat ligt mij zwaar. Kijk, of ze echt zijn of niet, dat weet hij natuurlijk eigenlijk alleen zelf. Maar hij brak echt meerdere momenten. Hij kwam op mij echt wel emotioneel over. Dat ging inderdaad over, moet ik nou wel of niet die handtekening zetten? Hij wilde dat eigenlijk niet doen. Vond de onderbouwing van het OMT, die groep van artsen onder andere die samenkwamen, ook niet sterk genoeg. Uiteindelijk is het toch op het punt gekomen dat hij daar die handtekening onder heeft gezet. Omdat dat vanuit het kabinet wel gewenst was.
0: Ja.
3: Daarop werd toen ook doorgevraagd inderdaad. En toen werd het heel fel in dat gesprek van maar als je als minister daar niet achter staat eigenlijk, waarom doe je dat dan toch? Wie wilde
0: precies
3: dit dan?
0: Ja.
3: Is dat Mark Rutte geweest? Is dat Hugo de Jonge geweest? En toen kwam hij eigenlijk met een Rutteaans trucje. Toen zei hij, ik herinner mij dat niet goed. Ik kan dat niet met jullie delen. Toen zei hij, maar dit moet u gewoon nog weten. Dit moet u met ons delen. Toen zei hij, ik ga niks vertellen waarvan ik niet meer 100% zeker weet hoe het zit. Daar was toen wat gedoe over nog in dat gesprek. Maar in ieder geval dus ook echt emoties bij hem. Ook nog over bedreigingen aan zijn huis, bekladdingen van zijn huis, bedreigingen online. Daar brak hij ook nog over.
0: En hij had het woord wappie nooit in zijn mond moeten nemen, toch? Dat
3: nee,
0: was ook
3: precies,
0: de bedoeling.
3: Hebben we eerder ook in de verhoren voorbij horen komen toen de voormalige baas van de NCTV langskwam. Hugo de Jonge die komt nog langs. En die zei ook, ik had het woord wappie niet in de mond moeten nemen. En dat zei Vert Grappenhaus nu ook. Die zei, ik heb dat ongeveer 2 keer gezegd volgens mij. Dat had ik niet moeten doen. Dan plaats je mensen echt buiten de discussie, maar je moet proberen iedereen mee te nemen. Dus dit draagt daar niet aan bij.
0: Okay. Verder is het druk in Den Haag. Niet met dure dienstauto's, maar wel met trekkers, tractoren. Want boeren trekken massaal richting de politieke hoofdstad om te protesteren tegen de nieuwe aangekondigde stikstofmaatregelen waarover kabinet Jette vandaag debatteert. Boeren zeggen terug bij af te zijn. Zijn er een paar boeren te vinden die wel enthousiast zijn over deze plannen, Chano?
3: Nou, vandaag in Den Haag in ieder geval niet.
0: Nee, dat dacht ik al.
3: 20 trekkers die kwamen er deze kant op. Eigenlijk waren het er iets meer, maar de gemeente Den Haag had een noodverordening afgegeven. Die zeiden 20 trekkers mogen er komen. Die hebben een speciale plek vlak bij de Tweede Kamer om te staan. En elke trekker meer, die is ook echt tegengehouden door de politie. En er waren ook nog boeren op andere manieren deze kant opgekomen. Die heb ik gesproken, die waren inderdaad heel negatief. Maar goed, dit zijn vooral de boeren die dus hun stem heel hard willen laten horen. Van onder andere de groep Agractie. Er zijn ook wel boeren die wat constructiever in de wedstrijd staan. Bij bijvoorbeeld de grote boerenorganisatie LTO. Of bij de jongere boeren van het NAJK. Die zeggen, wij zijn ook echt nog wel kritisch. Maar we zien wel stappen die we wel moeten gaan zetten om toch een keer zekerheid te gaan krijgen. Om weer te kunnen gaan werken aan de toekomst, ook als boeren. Dus er zijn wel boeren die er iets anders in in staan dan die in Den Haag.
0: Maar kunnen wij weer allemaal vlaggen op z'n kop tegenkomen in Nederland? Want dat doet me een beetje aan denken.
3: Ga er maar vanuit dat er deze zomer nog veel meer actie gevoerd gaat worden. Die plannen werden vrijdag gepresenteerd. Ze hadden maar weinig tijd om nu echt grote acties voor te bereiden. Gaven de boerenorganisaties ook al aan. Dus die zeiden, dit is eigenlijk een voorproefje. Deze zomer komen nog veel meer acties. Dus ook vandaag zag ik weer de omgekeerde vlaggen. Dat zal deze zomer niet anders zijn.
0: Oké. Nou, wanneer weten we of het daadwerkelijk doorgaat? De stikstofplannen, of ze door het kabinet heen gaan? Of door de Kamer heen komen?
3: Dat wordt een heel proces. In ieder geval is nu het eerste debat erover bezig. Dat is ook gelijk al scherp. Maar dat is een proces dat gaat inderdaad nog maanden duren. Na de zomer gaat eigenlijk pas duidelijk worden of het inderdaad er zo door gaat komen als bedacht. Of dat er toch nog wat dingen aangepast gaan worden. Ja. In ieder geval lijkt er voor wat er nu ligt in de Tweede Kamer al een meerderheid te zijn. Is het vooral nog even zoeken naar de paar extra zetels die nodig zijn voor een meerderheid in de Eerste Kamer.
0: Oké, maar dan zal er nog gedemonstreerd worden door boeren. En je zou bijna zeggen, you ain't seen nothing yet. Wat we nog mee gaan maken, toch?
3: Zo is het.
0: Precies, oké. Shalom van Beurden, politieke verslaggever van Hart van Nederland en ook van Gijs op 10. Dankjewel, hè.

0: iedereen online natuurlijk. Ze heeft al iets van een miljard streams, of weet ik veel, in enorme hoeveelheden. Maar dan moet je je voorstellen, Martijn, als wij daar zo over zitten te praten nu, dat er nu alweer 100 mensen zijn of 200 keer geklikt is op Olivia Dean.
1: En wij zien er nooit geld van terug. Okay?
0: Nee, wij zien dat niet, maar wij enthousiasmeren mensen dus om Olivia Dean wat vaker te beluisteren. Nou ja,
1: Heel stom.
0: Niet luisteren. Ja. Nee, dat is heel, heel slecht dat je dat doet. En sommige mensen die een beetje de puberleeftijd hebben, die zitten nu te klikken op hun radio. Die denken dat het dan ook werkt, maar dat werkt dan niet. Goed, Olivia Dean, Man I Need, dat hoorde je hier bij Gijssel Team met zo'n nieuws. Wat zit erin, Martijn?
1: Nou, vorige week gingen veel meer mensen naar de huisarts vanwege de hittegolf.
0: Ja.
1: En het Eurovisie Songfestival krijgt er opnieuw een deelnemer bij. Weer eentje van buiten Europa. Nou, welke het is, dat hoor je zo meteen.
0: Ja, dat is heel stom.
2: Radio 10.
3: Gijs op 10.
4: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: simkaartje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Op zoek naar een echte WK-deal? Keukeloos heeft hem. Niet alleen 15% korting op je keuken, maar nu ook een Hisense TV of Barbecue XL cadeau. Keukeloos.nl voor al jouw WK-deals.
4: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
3: De beste WK-deals scoor je bij Keukeloos.
5: Jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3+1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus, find your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
7: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
9: Oh, nu al zin in zaterdag.
8: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
10: The stories are true.
11: The story has just begun.
12: Disney's Vaiana, kom tot leven.
13: See her light up the night in the sea. She calls me.
14: Are you ready to be the hero?
12: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
15: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
16: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
17: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Nu bij Coobloe. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel het beste voor jou in de Coobloe-app.
17: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
21: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
20: Nog niet helemaal dus.
21: Tja, die administratie. Toevallig tips?
20: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo...
21: Slag, dank je.
20: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
22: Er staat een klein hiccupje in de Belastingdienst. Dat overkomt ons anders nooit. Goed, het is 5 uur hoog tijd voor het Radio 10 nieuws. Martijn Nijhuis, die zit er helemaal klaar voor. Goedemiddag.
23: Goedemiddag Gijs. Tijdens de hittegolf vorige week zijn veel meer mensen naar de huisarts gegaan. Het waren volgens onderzoekers 2 keer zoveel als normaal. Vooral jonge kinderen en ouderen hadden klachten door de extreme warmte. Ze waren bijvoorbeeld uitgedroogd, uitgeput en duizelig of hadden hoofdpijn. Het stikstofdebat in de Tweede Kamer is een schreeuwende vrouw van de publieke tribune verwijderd door de Kamervoorzitter.
0: Dit is nu klaar. Deze mevrouw gaat van de publieke tribune.
23: De voorzitter waarschuwde dat bij een volgende verstoring de hele tribune zou worden leeggemaakt. Er zitten veel boeren bij, ook buiten. Die zijn niet blij dat ze moeten verhuizen als ze heel dichtbij natuurgebieden zitten. Zoals deze Noord-Hollandse boer bij Nieuws van de Dag.
1: Als iedereen verplaatsen moet, waar kunnen we dan heen? Overal is natuurgebied. En overal is gebied grond genomen in de defensie en weet ik veel wat. Zonnepanelen, energietransitie. Waar moeten we nog heen?
23: Ja, de boeren zeggen dat het kabinet hun bedrijven de nek omdraait. Bij de brand in een flat in Antwerpen zijn niet 6, maar 5 mensen om het leven gekomen. Er was dus verwarring over het aantal doden, waardoor is niet duidelijk. De brand in Antwerpen is inmiddels geblust. Sommige bewoners moeten er rekening mee houden dat ze voorlopig niet terug kunnen. Er wordt opvang voor ze geregeld. En het Eurovisie Songfestival heeft volgend jaar een nieuwe deelnemer. Canada. Ja. Het eerste nieuwe land sinds 2015, toen Australië voor het eerst meedeed. Dus binnenkort heet het misschien wel het Wereldvisie Songfestival.
2: Ik wil net zeggen, ligt het nou aan mij? Canada ligt toch net als Australië niet in Europa?
23: Nee, het is natuurlijk de EBU, de Europese, daar hebben ze zich bij aangesloten. Ja, daar mag je dus ook meedoen. De publieke omroep van Canada maakt later dit jaar bekend hoe ze de Canadese inzending gaan selecteren. Maar ja, daarvoor natuurlijk serieuze concurrentie. Ze hebben natuurlijk Justin Bieber.
2: Zeker.
23: The Weeknd, Nelly Furtado en
2: Leonard Cohen.
23: En Celine Dion.
2: En Celine Dion.
23: Weet jij nog waar het Songfestival komend jaar is? Ik was het ook vergeten. Weet jullie het? Het is in Bulgarije.
2: In Bulgarije natuurlijk, ja.
23: Dankzij welk nummer was dat?
2: Ja, dat was Guludulubrus.
23: Bijna goed.
2: Oh ja, Bangaranga. Bangaranga.
23: Ja, dat is heel pakkende inhoudelijke tekst. Zangeres Dara was het. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. De temperatuur daalt vannacht naar 12 tot 16 graden. Morgen is er eerst regen, maar later op de dag wordt het weer droog en zonnig. 20 tot 25 graden.
2: Dat vind ik zo mooi aan het Songfestival. Je weet bijna dat 90% nooit gedraaid wordt op de radio. Waar dan ook.
23: Nou, soms op Radio 10.
2: Maar dan moet het wel een echte grote hit zijn geweest. Want wij draaien de grootste hits alle tijden natuurlijk. Dankjewel, Martijn. Yes. We gaan meteen even naar Robin van de regie. Staat het toch veel stil? Of
14: zeker. Ja, goedemiddag. Er staat 100 files, goed voor 550 kilometer totaal. Op de A2 Utrecht-Den Bosch ben je een half uur langer onderweg tussen Utrecht-Papendorp en Everdingen. Op de A9 is het in beide richtingen flink raak. Richting Alkmaar is een vrachtwagen gekanteld. En dat levert je een uur file op tussen knopen de Velsen en Kooimeer. Andere kant op, richting Amstelveen, ook een uur tussen Kooimeer en Akersloot. En op de A16 Rotterdam-Breda is de weg dicht tussen Rotterdam-Feyenoord en Dordrecht Centrum door een auto met pech. Je wordt over de parallelbaan geleid en dat levert je ook een half uur file op.
2: Ja, we krijgen net een appje van Jos Besseling. Nelly Furtado, komt hij uit Canada? Ja, die komt uit Canada, toch?
23: Ja.
2: Ja, dat sommige artiesten verwacht je helemaal niet. Maar ja, als Celine Dion ook uit Canada komt, ja, dan gaan we niet heel veel punten aan. Goed, we gaan straks lekker jouw werkdag afsluiten. En dat doen we met de Jacksons en Blame It On The Boogie.
24: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
25: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
26: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
27: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
28: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

A9 richting Amstelveen. Je hebt nog steeds een uur file en dat is voor Akersloot. Nou, veel sterkte daar. En stel je even voor. Je doet mee met een televisiequiz waarbij je moet kiezen tussen drie deuren. Je kiest één van de drie deuren en de presentator, de tv-presentator, die laat je zien dat achter één van die andere twee deuren de hoofdprijs niet zit. En dan mag je wisselen naar...

0: Ja, want ik heb namelijk een moeilijke vraag voor je. Stel je voor, je zit in de finale van een grote televisieshow. Je moet kiezen tussen drie deuren om je prijs te bepalen. Achter één deur staat jouw droomauto. Wat is jouw droomauto? Wat vind je de mooiste auto?
1: Ja, Multipla vind ik heel mooi.
0: Nee, dat is niet je droomauto.
1: Nee, een Volvo, die heb ik al.
0: Een Volvo, ja. Oké. Okay. Nou, een gloednieuwe Volvo, precies mooi. Die je hebt, maar dan van nu. En achter de andere twee, daar staat een geit.
1: Ja.
0: En dat wil je niet hebben. Zodra je een deur kiest, zegt de presentator dat hij je helpt door een van de twee andere deuren te openen. En daarachter, achter die deur, staat een geit.
1: Ja.
0: Nou, dan krijg je dus de vraag, wil je wisselen van deur?
1: Oeh.
0: Ja.
1: Ik zou denken, dan blijf ik bij mijn keuze, want anders krijg ik enorme spijt. Gewoon altijd bij je keuze blijven.
0: Altijd bij je keuze blijven.
1: Maar
0: wiskundig gezien ben je blijkbaar heel stom als je het niet doet. Je moet namelijk wel wisselen. Ik snap daar helemaal niks van.
2: Daar wil ik alles over weten.
0: Ja. Nou ja, het is oude wiskundetheorie die de rode draad is in het nieuwe boek De Auto, de Geit en de Wiskunde. En een van de schrijvers die staat in de Hilversums telefoonklappers, genoteerd als wiskundige en cabaretier. Jan Beuving, goedemiddag.
3: Dag Gijs.
0: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Nou, nog even kort, hè. Je kiest dus een van de drie deuren. Je ziet achter die andere twee deuren, daar zit een geit. Je krijgt dan de vraag of je jouw deurkeuze wil wisselen voor een andere deur. Waarom moet je dat nou wel doen? Ik denk, het blijft toch 50-50 dan?
3: Nou, wat heel veel mensen denken is, er zijn als er één deur open is, nog twee deuren open, over. Ja. En achter de een staat een geit en achter de ander staat een auto.
0: Ja.
3: Dus je intuïtie zegt, het maakt inderdaad niet uit.
0: Nee.
3: Ik heb of een geit of een auto. Maar dat is de hele truc van het probleem. Je intuïtie houdt je hier voor de gek. Want de vraag die je moet stellen is, hoe groot is de kans, Gijs, dat jij het goed hebt? Als je bijvoorbeeld voor deur 1 kiest, je hebt aan het begin gekozen tussen drie deuren.
0: Ja.
3: Dus hoe groot is de kans dat jij het goed hebt?
0: 30%.
3: Ja, 33,3%
0: om precies te zijn. Ja, precies.
3: We kiezen één van de drie en niet drie van de tien, hè?
0: Nee.
3: Dus,
0: meester.
3: Ik ben geen meester. jij bent hier de presentator.
0: Ja, jij hebt helemaal gelijk. Sorry Jan.
3: Zeker. Maar wat ik wilde zeggen is, je hebt een kans van 1/3 dat je het goed hebt bij die deur.
0: Ja.
3: En wat je in moet zien is, als iemand anders dan die deur openmaakt, dan verandert die kans niet. Jij hebt gekozen tussen drie deuren, dus de kans dat jij het goed hebt is nog steeds 1/3. In feite, wat je doet als je wisselt naar de andere deur, dan heb je twee deuren in één gekozen. Als je zonder een deur te openen zou zeggen, je mag die ene deur ruilen voor de twee andere deuren, dan zou iedereen denken, nou, dat doe ik. Want dan heb ik twee deuren in plaats van één deur, heb ik twee keer zoveel kans. En wat je dus even in moet zien, is dat die ene open deur, die krijg je er eigenlijk bij. En hij is toevallig al open, maar in feite kies je door te wisselen twee deuren in één. En daarom is de kans 2/3 als je wisselt op de auto.
0: Ik ben je al even een tijdje kwijt hoor, Jan, op een of andere manier. Dat klinkt misschien een beetje suf, maar ik denk...
3: Wacht even. Okay. Het is een makkelijke Pavlov-reactie om te zeggen, ja, ik ben je kwijt.
0: Ja.
3: Het is zo moeilijk wiskunde, maar het is vooral natuurlijk, het is een heel vrolijk boek. Hè. We hoorden natuurlijk net in het liedje nog, we gotta make the people smile.
0: Ja.
3: Kijk, jij was nog wel mee toen ik zei, je hebt een kans van 1/3 dat je het goed hebt bij die eerste deur.
0: Ja, maar, daar gaat dus in mijn hoofd gaat het fout. Want dan heb ik nog steeds twee deuren. Dan denk ik, ja, maar ik heb net gekozen. En wat Martijn net zei. Martijn die zei, je moet altijd bij je eerste keuze blijven.
3: Ja, nou, dat is wat heel erg veel mensen doen. Die blijven bij hun eerste keuze.
0: Mm-hmm.
3: Dat zei Martijn net inderdaad. Ja, ik ben bang dat ik spijt krijg.
0: Ja, precies.
3: En het is een feit, als je wisselt en je hebt dan toch niet de auto, want die kans is nog steeds 1/3, die Volvo, waar die zo dol op is.
0: Ja, het is niet succes gegarandeerd, hè? Alleen de kans is dus blijkbaar. De kans is blijkbaar groter als je wisselt.
3: Nee,
0: ja.
3: Hij is twee keer zo groot. Dus het is geen succes gegarandeerd. Maar als je het 100 keer zou doen en je zou 100 keer wisselen, dan zul je ongeveer 67 keer die auto winnen.
0: Ah.
3: Alleen dat betekent ook dat je hem 33 keer niet wint.
0: Nee, precies. Oké. Okay. Nou, dat was een simpele wiskundige uitleg past gewoon op één pagina, denk ik. Pagina 13.
3: Zeker. Ja, en dat hebben Jonica Smeets en ik. Maar ik heb het boek samen met Jonica Smeets geschreven over een jaar in Leiden. Voor columnist voor de Volkskrant ook.
0: Ja.
3: En dat kleine verhaaltje past op één pagina. En daarna zijn wij dat verhaal eindeloos gaan variëren. We zijn dat verhaal met heel veel alliteraties gaan vertellen. We zijn het achterstevoren gaan vertellen. We zijn het in één zin gaan vertellen. We zijn het op rijm gaan vertellen. We zijn het als Dr. Anders P. gaan vertellen. We zijn het als Kees Tip gaan vertellen. We hebben op heel erg veel manieren dat driedeurenprobleem belicht. Ja. En we hebben dus een heel vrolijk zomers wiskundeboek gemaakt. Waar overigens ook heel erg veel niet-wiskundige verhalen is.
0: En klopt het ook, want één dingetje wil ik er even uitpikken tot slot, dat duiven een betere keuze maken dan mensen bij dit driedeurenprobleem?
3: Nou, er is ooit een onderzoek geweest waaruit bleek dat de duiven, als je die maar heel vaak laat doen, die komen op een goed moment achter, oh, als ik wissel heb ik meer kans op graantjes. De duiven krijgen geen auto, de duiven krijgen graantjes als hoofdprijs. De duiven die hebben op een goed moment gewoon proefondervindelijk, stellen zij vast, oh, als ik wissel heb ik meer kans op graan en dus wisselen ze vaker. De mens doet het in dat opzicht slechter, want de mens wordt geplaagd door dat soort structuren die Martijn ook heeft, namelijk, oh help, straks krijg ik spijt. En duiven krijgen gewoon nooit spijt. Die denken gewoon, waar kan ik graan krijgen? Ja. Nou, dus ik ga wisselen. Dus de duiven doen het beter. Overigens is het onderzoek, dat staat ook in het boekkeurig, het onderzoek dat blijkt dat de duiven het beter doen. Niet het allerbeste onderzoek uit de wereldgeschiedenis. Maar het is wel weer een vrolijke kijk op het driedeurenprobleem.
0: Heel goed. Nou, we weten in ieder geval dat we dommer zijn dan duiven. Het boek, de auto, de geiten en de wiskunde van Jan Beuving, die ligt in de winkel. Dankjewel, hè.

0: middelbare school. En misschien is dat ook wel de reden dat ik het niet helemaal begreep. Jan Beuveke, ben ik nou heel dom of is hij slim?
1: Ik snap het net een beetje, geloof ik. Dus ja, niet doorvragen, okay. Want dan ben ik het weer kwijt.
0: Oké, okay, nou, ik ga je de twee geiten... Nee, we gaan het niet doen. Jonica Smits... Smits, pardon. Doe ik het alsnog fout. Is ook een van de schrijfsters van dit boek. En Jan Beuving, die hadden wij net aan de telefoon. Dit gesprek kun je nog voor schooldoeleinden nog eens kiezen.

0: en is nu ineens een van de mooiste ter wereld, vind ik tenminste. Welke het is, dat hoor je zo meteen.
1: Oké.
2: Je kunt het vliegtuig instappen voor de Toren van Pisa, Venetië of de echte Italiaanse keuken.
3: Buongiorno.
2: Maar voor Eros Ramazzotti hoef je niet naar Italië. Radio 10 haalt hem gewoon naar Nederland. Eros Ramazzotti, una storia importante tour. 6 april 2027 in de Ziggo Dome. Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Informatione, radiodj.nl. Alle info op radio10.nl.
4: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
7: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei.

0: pechje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkap er plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
0: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus... alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars... tweede gratis.
2: Play.
3: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
2: Doei.
3: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling... ook tweede gratis.
2: Yes.
3: En de leukste hamsterzomer-items vanaf 99 cent.
2: Hamster!
4: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
5: Smeuïg en rijk gevuld? Dat is de krentenbol van FOMAR. Als beste getest, nu 8 bollen voor 1,69. Bij
6: FOMAR, voordeel markt. FOMAR, voordeel markt.
4: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
10: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
11: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits... haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
12: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroom.

0: Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Ja, goedemiddag. Vanavond de opklaringen. Vannacht temperaturen van zo'n 14 graden. Morgen bewolking en wat regen, later droog. Met zon een graadje of 23 worden dan. Ja, dat is heel comfortabel en goed uit te houden. Niet lekker als je in de file staat, maar waar staan die files? Dat weet Robin van der Gie. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Op heel veel plekken, 600 kilometer totaal. Op de A2 heb je een half uur vertraging tussen Den Bosch West en Waardenburg. Op de A4 is de weg wel weer vrij na een ongeluk, maar nog steeds bijna een uur file tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Rijswijk. En op de A50 vanuit Eindhoven sta je een half uur stil door een kapotte vrachtauto tussen Os-Oost en Ravenstein.
2: Dat is niet fijn. Ik wens je daar veel sterkte mee, maar wij blijven in ieder geval lekker bij je deze hele file en we proberen het, hè, om die file wat draaglijker te maken. Daarom gaan we zo de top 4000 in 40 seconden spelen. En wie weet, ja, leidt dat toch even een paar minuten af. Dat is lekker. En dan ben je toch misschien wat sneller thuis. Dat allemaal straks, maar eerst het nieuws. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
4: Goedemiddag Gijs. Oud-minister Grapperhaus heeft er spijt van dat hij tijdens de coronapandemie tegenstanders van het kabinetsbeleid wappies heeft genoemd. Dat had ik niet moeten doen, zegt hij nu voor de parlementaire enquêtecommissie. En neemt zijn woorden dan ook terug. Het is nu zeker, shorttrekker Sven Roes zit in het buitenland, heeft contact gehad met zijn familie, zegt de schaatsbond. Roes verdween dit weekend ineens van de aardbodem en zijn familie en collega's maakten zich dan ook grote zorgen. En aan de Tour de France doen dit jaar veel meer Nederlandse wielrenners mee dan in de afgelopen jaren. Het zijn er 17.
2: Zo.
4: De Tour begint zaterdag met een ploegentijdrit in Spanje.
2: Oké. En die Tour, dat is in Spanje?
4: Ja, ja,
2: dat
4: is wel vaker
2: meestal,
4: zo.
2: Ja, nou, ja, maar de Tour de France begint toch niet altijd in Spanje?
4: Nee, maar wel in Nederland bijvoorbeeld of in andere plaatsen.
2: Nee, dat bedoel ik. Het is nooit in Frankrijk. Dat vind ik altijd zo gek. Dat het begin van de Tour de France nooit in Frankrijk is.
4: Ja, ik vind het leuk.
2: Zal ook wel een reden hebben, maar dat heb ik altijd. Moeten we Figo even over bellen. Goed. Jij wilde het hebben over de mooiste auto die er ooit...
4: Eigenlijk, laten we het zeggen, de lelijkste auto ter wereld.
2: Nou, de meest bijzondere auto ter wereld.
4: De Fiat Multipla.
2: Och, dat is niet een hele mooie auto.
4: Ik heb een plaatje voor je klaargezet. Ja. In de jaren 50 was dat echt een heel mooie gestileerde auto.
2: Ja, ik heb even een fotootje ervan gemaakt. Die heb ik op mijn Instagram gezet. Ja. Dus die kun je gewoon heel makkelijk even bekijken.
3: Het lijkt een beetje op een Volkswagen busje.
2: Nou, dat wilde ik net zeggen. Ja, en ook niet heel... Ik vind die Volkswagen busjes een beetje hippig. Maar deze is dan...
4: Een beetje rond.
2: Ed Gijs Staverman is mijn Instagram. Kun je even meekijken. Als je het leuk vindt, als je in de auto zit of zo, moet je dat doen natuurlijk. Maar deze
4: toen
2: een beetje rond.
4: Mooi,
2: ja, en toen de jaren 90.
4: Het soort puist werd het toen, toch? Dus een soort puistje... opgeblazen aardappel. Hoe noemde jij het ook alweer?
2: Een meeeter.
4: Ja, dat was het gewoon. Maar goed, hij is weer terug.
2: Ja.
4: En nu hebben ze er eentje van gemaakt. Ja, het is een soort uit de Jetsons, die tekenfilmserie.
2: Nou.
4: Een soort auto uit de toekomst.
2: Ja.
4: Heel ronde vormen. Wat vind jij ervan?
2: Wat ik ervan vind?
4: Ja?
2: Nou, hij zou zo mee kunnen doen met die film ook, met Cars. En hij heeft ook zo'n mond en dan zit hij... Hallo, ik ben net nieuw en mijn naam is Multipla.
4: Ja, hij lijkt een beetje op Kane. En wat vinden jullie?
5: Nou, futuristisch zou ik willen zeggen. Dat is,
4: ja, toch?
5: Ik denk wel heel klein.
2: Ik ga even Niels voorstellen. Niels van de nummers.
5: Hip ding.
4: Robin twijfelt.
3: Ja, als je van lelijk houdt, vind ik hem heel mooi. Maar
4: het is volgens de AD een mix tussen een brommobiel en een echte auto. Dus kinderen met een bureau die kunnen nou zo eentje kopen. Maar valt natuurlijk wel een beetje op met zo'n ding. Je doet het wel als je aandacht wil. En toen dacht ik, wat is nou de meest verschrikkelijke auto waar jullie ooit in rond hebben gereden?
2: Oh, wil je dat...
4: Nou, van jou. Ja, met jouw smaak moet het makkelijk lukken.
2: Een Ford Taunus.
4: Oh my god.
2: Was mijn eerste auto.
4: Zaten er gordijntjes in? Of?
2: Nee, er zaten geen gordijntjes in, maar dat vond ik zo'n stoere auto. Alleen, daar zaten allemaal roestplekken in. Die heb ik toen weggeboord en toen heb ik het gevuld met een of ander vulmiddel wat niet helemaal goed was. Ja. En ik had een blauwe Ford Taunus. En met al die witte vlekken erop leek het wel een soort blauwe lucht met allemaal wolkjes die over de weg heen reed.
4: En jij, Niels?
5: Nou, ik heb ooit een Chinese elektrische auto gekocht. Ik kan het niet adviseren. Na 2 maanden een en al ellende. Ja, ik kreeg vaak op een gegeven moment in de leenauto van de garage die op diesel rijdt.
2: Had je gewoon een pechgeval
5: Ik was zo'n early adapter, weet je wel. Dus dan kon je nog een hele kleine afstand en zo. En dan elke keer de laatste oorringen. Dus stond dat ding met rode lampjes te knipperen.
2: Okay.
5: Ja, 2 maanden later... ieder geval op de stoep gezet bij de dealer. Daar heeft een hoop geld gekost.
2: Oké. Okay.
4: Ja, met Robin mogen we niet meer beginnen over auto's.
3: Nee. Dan wordt het een soort lastercampagne dan naar Broekhuis Hilversum. Nee,
2: hij is nog steeds bezig met zijn auto.
4: Ik had ooit ik was ook een early adapter, jongens. Ik had de eerste, of eigenlijk de derde Toyota Prius ooit in Nederland. Speciaal geïmporteerd. Mm. Mijn pleegzoon die wilde daar gewoon niet in zitten. Want die zegt een soort zetpil. Echt heel lelijk, die eerste. En ik heb ooit in het chicste dorp van Nederland gewoond. In Laren, vind ik zelf tenminste. En toen zei de buurman, je mag de auto wel achter mijn huis zetten. Dan hoeft hij niet aan de straat. Dus ik denk nog, nou, dat is sympathiek. Weet je wel, anders wordt hij gestolen.
2: Ja.
4: Toen hoorde ik hem later tegen iemand zeggen, alle buren klaagden dat ze er een lelijke bak aan
2: moesten. Oh, heb je nog een foto van, of niet?
4: Ik zet hem zo wel even op.
2: Ja, doe maar even. Ja, dat lijkt me een heel goed idee. Oh, wat heerlijk van je. Ja, Martijn in een zetpil.

0: prijs op 10. En we gaan dat weer spelen, hè?
1: De top 4000 in 40 seconden.
0: Ja, top 4000 in 40 seconden. En dan kun je lekker meespelen. 10 nummers moet je herkennen in 40 seconden tijd. En dan kun je €100 aan thuisbezorgd tegoed winnen. Als je het aandurft om met mij mee te spelen.
2: Nou.

0: Sabrina Carpenter en Espresso.
1: De top 4000 in 40 seconden.
0: En dat gaan wij vandaag spelen met Mark. Mark uit de Annapolona. Goedemiddag, Mark.
2: Goedemiddag, Gijs.
0: Goedemiddag, Annapolona. Dat is voor mij een bekend gebied.
2: Ja, vlak bij Schagen, hè?
0: Ja, vlak bij Schagen. En ik weet dat ik zat in Den Helder op school. En ik viel altijd in slaap. En dan werd ik in Annapolona werd ik wakker.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, dat was heel vervelend. Ja. Nou ja, dat was vroeger. Mark, 58 jaar ben je. Je mag meedoen. Je leeftijd doet er eigenlijk niet zoveel toe. Maar het is wel even leuk om even te weten van hoeveel lentes je bent. Je mag meedoen. Je wist het antwoord op de volgende vraag. Uit welk land komt de band Midnight Oil? Dat is natuurlijk...
2: Australië.

0: Ja, ik luister iedere dag wat dat betreft. Ik probeer ook wel eens mee te doen, maar ja, nu bel je terug. Dat is heel mooi.
1: Ja, nou ja, ja. Hartstikke goed, toch? Nou, dan weet je dat, dat je of de titel of de artiest moet roepen. Het mag alle twee, maar daar moet je vaak te lang over nadenken. Dus dat hoeft niet. En als je niet weet, pas dan zetten we de tijd stil. Gaan we door naar het volgende fragment. En als het nou lukt, hè. Binnen 40 seconden 10 platen of artiesten te herkennen. Nou, dan mag je €100 stuk slaan bij thuisbezorgde goed. Hoe zit dat in Annapolona? Zijn er veel restaurants te vinden daar?
0: Nou, dat valt hem tegen eigenlijk. Er zijn wel een paar, ook wel een paar goede inderdaad.
1: Dus en die bezorgen gewoon ook, dus dat is geen probleem?
0: Dat zou geen probleem zijn, nee.
1: Dat zou geen probleem moeten zijn, nee. Oké. Nee. Nou, laten we eerst het spel gaan spelen en dan misschien het geld gaan uitgeven. Heb je nog vragen? Is het duidelijk?
0: Ja, ik ga mijn best doen.
1: Oké. Dan wens ik je heel veel plezier ook, geniet er ook van. Hier is fragment nummer 1.
0: Midnight Oil,
1: hartstikke goed. Hier is de tweede.
0: Skik.
1: Op fietsen, wat goed. Ik heb er nog één.
0: Normaal
1: en oerend hart. Nou, je vliegt er doorheen, Mark. Ja. Hartstikke goed, hier is er nog één.
0: Speed of Sound
1: van Coldplay. Niks aan de hand. Dan weet je dat je niet te snel moet passen. Dat heb je dan ook een keer meegemaakt. Hier is er nog één. Ik heb nog een fragment voor je.
0: Beatles.
1: Ja, zeker. En Baby, You Can Drive My Car. Oké, inmiddels heb je de 4 geraden. Je moet er nog 6. Je hebt nog 28 seconden over. Dat is echt wel veel. En dit is het volgende fragment.
0: Born to be wild.
1: Ja, natuurlijk. Steppenwolf. Hartstikke goed. Nou, ik heb er nog één. Wow! Dat is zo'n plaat die je niet elke dag meer hoort. Dat is echt een vergeten.
0: Dat is de leeftijd, hè?
1: Ja, dat is de leeftijd, ja. We hebben wat meer muziek meegemaakt in ons leven, natuurlijk. Airport en de motors, heel goed. Ik heb er nog één. Fill my heart with song and
0: let me sing forever. Pas.
1: Nou.
0: Ja.
1: Maar dit is de leeftijd. Ik bedoel, kom op.
0: Het is Armstrong, denk ik.
1: Nee. Het is Mr. Blue Eyes. Het is Frank Sinatra himself.
0: Frank Sinatra, ja.
1: Fly me to the moon. Ja, goed.
0: Voor mijn tijd.
1: Dat is wel voor je tijd. Dat is zo lang geleden. Frank Sinatra. Ik heb er nog eentje en deze herken je wel.
0: Voor mijn island.
1: Ja, heel goed. Van? Weet je dat nog?
0: Geen idee.
1: Casey in the Sunshine Band.
0: Oh, Casey in the Sunshine Band.
1: Ja. Casey. Oké, hier is het volgende fragment. Herken je deze?
0: De police,
1: ja, tuurlijk. Nou, inmiddels 8 heb je er geraden. Je moet er nog 2 en je hebt nog 11 seconden over. Nou, als je dat goed doet, dan is die €100 binnen. Dit is de volgende, let op.
0: Return the sender.
1: Ja, Elvis. Natuurlijk. Van de grote koning himself, Elvis Presley. Nog eentje. Misschien is het deze wel.

0: Ja. Mark!
1: Ja.
0: We leven allemaal een beetje mee, hè? De hele middag toch? Ja, we zitten nog steeds bij op de achterbank mee te leven met je. Maar dit is dramatisch, Mark. Ja. Want je hebt er zoveel seconden weggespeeld. Je hebt er nog maar twee over.
1: Oh, dat is wel weinig, ja.
0: Ja, dat is wel weinig, ja. Het was Natasha Bedingfield en Unwritten.
1: Ja.
0: Oké. Nou, ik heb er nog eentje voor je. En ik hoop dat je het redt.
1: Ik hoop het ook.
0: Het zou mooi zijn. Daar gaat ie. Je ging zo goed. Je ging zo... Oh, nou, het was One Direction. Staat ook in de top 4000. Story of my life. Ja. Ik zie nu net wat de volgende was geweest. Dat was Anita Meijer. Why Tell Me Why.
1: Daar had je wel geweten.
0: Die had je wel geweten natuurlijk, ja.
1: Ja.
0: Nou, ik moet je teleurstellen, maar ik heb wel goed nieuws voor je. De gijsblokjes, die zijn nu heel lekker natuurlijk met de zomer.
1: Ja,
0: en die komen zo snel mogelijk naar je toe.
1: Hartstikke goed. Nou, okay. Hartstikke goed.

0: Grapperhuis als Grapperhaus ga huilen nu, maar ik vind het wel heel vervelend voor Mark. Ja, dat hij gewoon niet, dat hij dit niet gered heeft.
1: Hij zit echt bijna was zo lekker bezig.
0: Ja, ik wil dit zeggen, ja. Oké, nou, dat betekent dat je als je meedoet, dat je zo snel mogelijk moet passen. Want anders dan gaat het mis natuurlijk. Ja, we hebben het over top 4000 in 40 seconden. Het zit ons nog een beetje dwars dat we die 100 euro niet hebben kunnen weggeven. Morgen dan spelen we het weer. En straks hebben we het nieuws. Wat zit erin, Martijn?
1: Het meisje van 15 dat haar ouders hebben vermoord, blijft langer vastzitten. En een absurd verhaal uit Limburg. Daar is de verkeerde kat naar het crematorium gebracht.
0: Oh nee.
1: Hoor je zo meteen.
0: Oké. En dit hoor je ook zo.

0: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
2: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsen of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
3: Find your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
4: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren.
9: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
8: Dat zeg ik.
10: Voel me zo free.
11: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
12: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
11: Wow, dit is echt nice.
12: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
13: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
14: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
15: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
14: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
16: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
17: Radio 10.
18: Ja, goedenavond. Het is inmiddels alweer 1 minuut over 6. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk... Martijn Nijhuis, goedenavond Martijn.
19: Goedenavond Gijs. De rechter heeft het voorarrest verlengd van het meisje van 15 dat haar ouders zou hebben vermoord in de Groningse plaats Meerstad. Ze zit nog zeker 3 maanden vast. De ouders werden zo'n 2 weken geleden doodgevonden in hun huis. Het meisje wordt verdacht van dubbele moord. Het was een heftige dag bij de parlementaire enquête over corona. De voorzitter van de Voren wilde een duidelijk antwoord van oud-minister Grapperhaus.
20: Wie vond binnen het kabinet dat de avondklok moest komen, was dat bijvoorbeeld de minister-president?
21: En ik zeg u...
20: Ja of nee?
21: U gaat niet over mijn antwoorden, mevrouw Metleur. Ik sta hier onder ede.
20: Onderbreek ik u. Dit verhoor doen we gewoon voor de samenleving. En wij zijn bezig met reconstrueren.
19: Grapperhaus zegt, ik kan me gewoon niet herinneren wie de avondklok wil. Dus ik ga het ook niet zeggen. Vorige begonnen een maand geleden en duren nog vele weken. Als aan premier Jetten ligt, hijsen alle overheidsgebouwen voortaan op 1 juli de vlag ter ere van Kitty Kotti. Het is de dag dat de afschaffing van de slavernij wordt herdacht. Met de vlag erbij wordt het een echte viering, dat zei Jetten bij de Nationale Herdenking van het Slavernijverleden in Amsterdam. En een absurd verhaal uit de Limburgse plaats Grubbevorst. Een vrouw zag haar kat Henkie dood op straat liggen.
10: Ik heb het hier in de woonkamer gelegd, zodat de honden konden afscheid nemen. Dus die honden die zijn echt bijgelegen, afscheid genomen, geknuffeld.
19: Ja, daarna ging ze met het dode dier naar het crematorium, zegt ze bij L1 Nieuws.
10: En toen reed ik terug naar huis en toen kreeg ik een telefoontje van... Henkie zit hier op de trap.
19: Ja. Had ze dus de dode kat van een ander naar het crematorium gebracht.
17: Wat erg.
19: Het was een zwarte kat met een wit defje. Ik zag de foto. Ja, het is gewoon precies dezelfde. Het is een absurd verhaal.
18: Een soort tweelingkat.
19: Ja, blijkbaar. De man van het crematorium vond het ook heel raar.
22: Veel verhalen meegemaakt in mijn 6,5-jarige uitvaartcarrière. Maar dit is weer een first, zoals ze dat noemen.
19: Nou, de kat was gelukkig nog niet gecremeerd. Ja, die ligt daar nu gebalsemd. En er wordt nu gezocht naar de echte baasjes.
18: Dus ben jij, het gelukkig iemand, dat hij wel al dood was. Niet dat je een verkeerde levende kat in de ogen...
19: Nee, dat was helemaal verkeerd geweest natuurlijk. Maar heb jij een zwart-witte kat, woon je in de buurt van Grubbevorst? Ja.
18: Ja, dat is slecht nieuws, hij is dood.
19: Het goede nieuws is, de deel van de kosten is al betaald.
18: Hij ligt op je te wachten.
19: Ligt er wel mooi bij. Oh. Radio 10 weer, vanavond en vannacht opklaringen. Temperaturen vannacht van 12 tot 16 graden. Morgen eerst bewolkt, wat regen, later weer meer zon en maximaal 26 graden.
18: Ga geen eepje sturen, want we zijn echt kattenliefhebbers.
19: Ja, ik ook.
18: Ja, nee, ik ook. En jij ook.
17: Ik niet.
18: Ja. Robin daarentegen niet. Nee, okay. Dankjewel, Martijn.
17: Yes.
18: Nu we het toch over Robin hebben. Robin van de regie, nou, die weet natuurlijk waar het allemaal stilstaat. Qua files dan. Goedemiddag. Goedenavond.
23: Goedenavond. Nou, bijvoorbeeld nog op de A7 richting Groningen. Daar sta je een half uur stil door een ongeluk tussen Tijnje en knooppunt Drachten. Op de A12 heb je nog een uur vertraging tussen Arnhem Noord en Zevenaar. En op de A50 Eindhoven Arnhem een half uur tussen Os-Oost en Ravenstein.
18: Jij zegt steeds Tijnje, maar is het niet Tienje? Moet je niet Tienje? Moet je niet uitspreken als Tienje?
23: Mocht iemand uit Tijnje komen? Ja. Of Tienje? Okay. Laat het even weten. Via
18: er zit in mijn hoofd dat het Tienje is. Maar oké. Nou, laten we kijken wie er... Wat zetten we erop? Flesje wijn?
23: Ja. Tijnje of vast Tienje? Een Chileense wijn dan.
18: Een Chileense wijn, Chileense Chardonnay.
23: Ja.
18: Goed. Heel veel sterkte natuurlijk. Als je vlakbij Tijnje dan wel Tienje staat. En wij blijven sowieso bij 10. Want dat weet ik wel goed uitspreken. Blijven wij lekker bij je. Daarnaast heb ik hartstikke leuke muziek voor je van de Eurythmics. Bruno Mars, I Just Might. Ja, hij is al in Nederland, hè. Hello Bruno, nice that you're listening to us. En denk ook even na over jouw vergevenietje. Want die kun je zo weer bij mij kwijt. En ik heb ook cabaret uitgezocht van Ryan Pandey. Dat hoor je zo binnen een paar minuten.
24: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
25: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
24: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
26: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel, lees voor het kopen de verpakking.
27: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Woe!

0: En Whitney Houston, die hoorde je ook nog daarvoor. En How Will I Know? Reis op 10. Het is wel leuk, Niels die heeft het niet zo heel vaak meegemaakt. Maar...
1: Wat gebeurt hier?
0: Ja, nee, precies. Ja, nee, ja. Kijk, als we Whitney Houston draaien, dan weet je waar we het over hebben natuurlijk. Okay. Goed, nou, wees welkom bij de meeste muziek in de avond en in de middagshow. Het is 14 minuten over 6, het is alweer avond. Dit is Gijs op 10 bij Radio 10. Mijn naam is Gijs, Gijs Staverman. En samen met Martijn Nijhuis.
2: Ja, goedenavond, Gijs.
0: En de hele avond, crew. Hallo. We zijn er nog steeds bij je. En we gaan niet naar huis voordat je thuis bent, hoor. Nee, we zitten nog gewoon bij je tijdens deze file. Want we delen het leed met je. En misschien ben je op dit moment onderweg naar je bordje avondeten. Misschien ben je al gewoon thuis. Of twijfel je nog voor het gemak een pizzaatje dat je die even laat bezorgen. Nou, denk er dan even twee keer over na. Want er gaan beelden rond van een vestiging van New York Pizza, waarin te zien is dat er ratten door het restaurant lopen op zoek naar kruimeltjes en smakelijke restjes. Het goede nieuws is dat de beelden pas op internet kwamen op het moment dat de zaak al vanwege de ratten gesloten was. Maar geef toe, het is toch geen prettig idee dat er een beestje heeft meegegeten van jouw pizza. Nou, mijn favoriete supermarkt die heeft dat ook wel eens gehad. Oh ja. En die heeft dan van het stokbrood waar knoflook tussen zit. En dat ligt dan in de koeling. En dat moet je dan gewoon in de oven doen. En ik zag daar dus twee muizen aan knabbelen.
1: Oh, ik heb het een keer gehad in jouw favoriete kippenrestaurant.
0: Ik zou daar gewoon zeker een dag niet meer terug.
1: Nee.
0: Goed, maar ja, het biedt ook mogelijkheden. Hè? Want wat moet je met twee half aangevreten pizza's? Nou, Ryan Pandey, die heeft de oplossing. En die oplossing heet...
3: De Double Tasty. Het houdt eigenlijk in dat je twee helften van een pizza, dat je die zelf mag kiezen. Ja, fuck de iPad, dit is geniaal. Ja toch, dit is revolutionair. Ik bel ook meteen. Ik zeg hallo met Ryan. Die gast zegt, ja weet ik, want je belde gisteren ook. En toen zeg ik, daar gaat het niet om. Ik zie net op de site de Double Tasty. Hij zegt, ja, die hebben we. Ja, die is klopt. Ja, die is klopt. Hebben we. Ja. Ja, en die is niet half lekker. Hij is hele lekker. Ja, zeker. Ja, hele lekker. Ja, ik zeg doen. Dus ik zeg, oké, dan wil ik hem wel. Hij zegt, oké, dan gaan we even door het proces. Nou, wat wil je op de eerste helft? Ik zeg, sorry, wat zeg jij? Wat wil je op de eerste helft? Ik zeg, wat wil ik op de eerste wat? Helft! Ik zeg, eerste helft. Oké, ik voelde heel veel druk ineens. Ik denk, ik moet kiezen nu. Ik speel op safe. California veggie. Hij zegt, oké, California veggie. Nou, hebben we die helft hebben gecoverd? Wat wil je op de tweede helft? Ik zeg... Wow, California veggie, ja toch? Die zit
4: er lekker. Gijs op 10. Dit is Gijs op 10. De grootste hits aller tijden. Radio 10.

0: En bij zijn concert in Berlijn had hij een shirt aan van het Duitse voetbalelftal. En dan ben ik benieuwd of hij bij zijn concert in Amsterdam ook een oranje shirt, zo'n Pata shirt aan gaat dragen.
1: Oh, heet me niet.
0: Oh, dat zou tof zijn als hij dat durft.

0: vertellen jullie natuurlijk ook wat er allemaal in het nieuws gebeurt. Martijn, wat zit er zo in?
1: Nou, de koning van België bezoekt vanavond de plek van de fatale brand in Antwerpen. En de meeste Nederlanders kennen maar één nummer van Helene Fischer.
0: Ja.
1: Maar waarom kwamen er dan toch vele tienduizenden fans van haar naar Arnhem?
0: Om dat ene nummer te horen waarschijnlijk, of niet?
1: Nee, Sander, hoor je zo.
0: Oké. Okay.
2: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss

0: korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie, overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
1: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
2: Waar ben jij?
3: Ik zit nog in de trein.
4: Het volgende station is Station Antwerpen.
3: Ik denk dat het wat later wordt.
2: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
3: Nee.
2: Ja?
3: Ja, oké, sorry.
5: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
6: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
7: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
5: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet. Slim bekeken.
8: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
9: Eindelijk is het zover. Extra goedkoopdag bij Kruidvat. Alleen vandaag MCO Beauty Make-up 50% korting. Goel haarverzorging 3 voor €10. En nog veel meer dagdeals.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
11: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
12: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
13: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Voel mij zo free.
13: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
16: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
13: Wow, dit is echt nice.
16: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
13: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
17: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
18: Als je Vodafone mobiel
19: met een nieuw Ziggo internetpakket.

0: temperatuur die daalt langzaam naar 14 graden. Morgen is het bewolkt, een beetje regenachtig, later droog met zon bij 23 graden. En waar staan de files? Dat weet Robin van de regie. Het is nog steeds zo druk. Goedenavond overigens.
1: Goedenavond. Ja, nog steeds 40 files op de A7 richting Groningen bijvoorbeeld. 20 minuten vertraging tussen Tijnje en Knooppunt Drachten door bergingswerkzaamheden.
0: Tienje.
1: Op de A50 Eindhoven-Arnhem sta je tussen Os-Oost en Ravenstein een half uur stil door een vrachtauto met pech. En door omrijders van die file heb je ook een half uur file op de A59 Den Bosch-Os tussen Oost en Knooppunt Paalgraven.
0: Zullen we het zeggen hoe het zit?
1: Nou ja,
0: het kan alle twee dus.
1: Precies.
0: Ja,
1: want Martin had geappt. Voor heel Friesland is het Tienje, dus puntje voor Gijs. Maar voor de normale Nederlander is het Tijnje.
0: Ja, maar hij komt uit Groningen. Hij weet dat niet.
1: Ja, maar goed, hij noemt dus jou geen normale Nederlander.
0: Dat vind ik ook heel vervelend. Dus hij heeft geen gelijk. maar eigenlijk hebben we dus alle twee gelijk. Kan Tienje en Tijnje.
1: Dus Martijn mag de fles wijn betalen, denk ik.
0: Ja, Martien. Ja. Oké. Nou, heel veel sterkte. Kom veilig thuis. Wij blijven sowieso lekker bij je. Inmiddels alweer 3 minuten over 6:30. Het is hoog tijd voor het nieuws met Martijn Nijhuis. Goedenavond.

0: brand. Die woedde in een appartementengebouw en kostte 5 mensen het leven. Ook premier De Wever gaat er naartoe. In Duitsland wordt een man uit Oekraïne aangeklaagd voor sabotage van een Nord Stream-pijpleiding, meldde Duitse media. Die leiding werd gebruikt voor Russisch gas en werd 4 jaar geleden opgeblazen. En de aanvoerder van de Nederlands elftal, Virgil van Dijk, of van Dijk zoals gij zou zeggen, die staat in een bericht op Instagram stil bij het vertrek van bondscoach Ronald Koeman. Hij zegt: ik ben dankbaar voor het vertrouwen dat Koeman in me had en ik wens hem het allerbeste voor de toekomst.
1: Ik kan ook zo slecht hebben dat ik gelijk heb. Hè? Dat, ja, sorry, maar dat, ja, wij West-Friese, wij zeggen dit soort dingen.
0: Ja, zeker. Zeg, hij is iets heel anders. Ja. In Gelredome in Arnhem was gisteravond het optreden van de Duitse muzieksensatie Helene Fischer.
1: Oh, Helene. Ja, leuk.
0: Ja, die, natuurlijk bekend van het nummer...
1: Atemloos door die nacht.
0: Ja, door die nacht.
2: Atemloos door die nacht.
0: Ja, eigenlijk zou ze in de Johan Cruijff Arena staan... maar ja, er was toch iets minder belangstelling dan gedacht. Ja. Maar ja, er waren alsnog vele tienduizenden fans bij elkaar.
2: Oh. Ik ben echt super fan. Zo wordt elke dag in mijn leven.
3: Het is de 5e keer deze tour. Ik ben begonnen in Frankfurt. 2 keer Keulen, Gelsenkirchen. Dit is nou de 5e keer hier in Arnhem.
0: Ja, ongelooflijk. Maar je vraagt je toch af, wat is nou de reden van haar populariteit... Dat weet ze zelf ook niet.
4: Ik weet niet waarom die leute komen. Het moet wel aan mijn muziek liggen.
0: Nou, zou het echt aan haar muziek liggen?
5: Het galmt wel om die in het Gelredome hoor ik.
0: Ja, zeker. Nou, zij denkt dat er muziek ligt. Maar ja, hoeveel nummers ken jij van haar, Gijs?
1: Oh, ik ken er wel een hoop, hoor.
0: Ja, wat ken
1: je? Atemloos, durig die nacht.
0: Ja?
1: Ik ken ook Verdenfrei. Ik ken Und Morgen früh kies.
0: Als je niet op Google had op een soort...
1: Achterban, ik wil immer wieder... Nee, ik ken
0: echte fans zeggen Noor met dier, maar... Noor met dier.
1: Noor met dier?
0: Noor met dier.
1: Oh, Noor met dier. Oh my god.
0: Tienje. De verslaggever van Omroep Gelderland weet inmiddels waarom er zoveel mensen op afkwamen. Ja, het is een beetje plat, maar ze is gewoon bloedmooi.
2: Het is een mooie vrouw, hè?
3: Combinatie van Jennifer Lopez en Pink en Celine Dion, alles bij elkaar.
6: Dat mag ik niet ontkennen. Het is een krappe dame.
0: Ja, hij zit hier ook alleen maar vanwege ons uiterlijk, dus ze maakt natuurlijk allemaal niks.
1: Celine Dion, Pink en Jennifer Lopez.
0: Ja, wat krijg je dan? En Helene Fischer.

0: Romeinen aan het strijden. En die stonden dan in zo'n autootje, zo'n karretje. En twee paarden ervoor. En dan raceten ze over een baan heen. Of ze hadden zo'n speer hadden ze in hun hand. En dat is nou precies een chariot. Kevin DeGraw, die zong erover in 2006. En de Pointer Sisters, I'm So Excited, die hoor je daar weer voor.
1: En vergeet me niet,
0: we even schakelen met iemand die net gegeten heeft. En nu aan het afruimen is. Zijn naam is Dicky. Zeg ik dat goed, Dicky?
2: Ja, zeker, Gijs.
0: Ja, oké. Okay. Dag, Dicky. Goedenavond.
2: Hallo, Gijs.
0: Hallo, Dicky. Heb je lekker gegeten?
2: Ja, redelijk.
0: Oh, wat... Heeft iemand het voor je klaargemaakt of is het iemand of heb je het zelf gemaakt?
2: Zelfs.
0: Oh, je hebt het zelf gedaan. Oké. Okay. Ja, maar je was er niet zo blij mee. Wat mag ik vragen wat je gegeten hebt?
2: Jazeker.
0: Oké. Okay.
2: Gebakken aardappeltjes.
0: Lekker.
2: Sla en schnitzel.
0: En schnitzel. Oké. Okay, nou, dat kan weinig mee misgaan, toch? Denk ik.
2: Ja, weinig, ja. Klopt. Het is lekker, maar ik ben niet echt zo fijnproevig.
0: Oh, je eet gewoon wat voor je neus staat.
2: Ja.
0: Oké.
2: Ja.
0: Nou, heel goed. En nu ben je het aan het afruimen. Je bent het in de wasmachine of je hebt geen wasmachine. Ja. Je bent of afwasmachine.
2: Ja, vaatwasser.
0: Oh, vaatwasser.
2: Natuurlijk. En handmatig.
0: En handmatig. Oké. Okay. Je hebt zoveel vuil gemaakt dat je dacht van, nou, ik moet... Ja, oké. Okay. Oké, okay. En niet voorwassen, hè? Dat moet je niet doen, hè?
2: Nee, dat doe ik niet.
0: Nee, precies. Gewoon vuil erin. Dat is het beste.
2: Ja, zeker.
0: Okay.
2: Ja, dat snap ik.
0: Oké. Okay. Dicky, jij wil een plaat horen die ik ook een van de mooiste platen vind... wat ik niet van begrijp dat die zo weinig gedraaid wordt op de radio. Vind ik zo stom. En daarom ben ik heel... Ja, ik ben heel blij dat jij me hebt aangevraagd. Waarom?
2: Nou, ik vind het een hele... Dat heb ik net ook tegen je collega gezegd. Ik vind het een hele mooie plaat...
0: Mm-hmm.
2: Maar ik heb daar zowel goede als slechte herinneringen aan.
0: Oké. Okay. En wil je de goede met me delen of wil je de slechte met me delen?
2: Nou, ik denk dat wat ik net zei, dat wel ruim voldoende is.
0: Oh, oké. Dus je wilt het gewoon niet delen. Zullen we gewoon nummer...
2: Nee.
0: Zullen we het nummer gewoon draaien?
2: Ja, als het kan.
0: Ja, natuurlijk. Ik heb hem hier klaar liggen. Okay. Ik heb hem.
2: Oké. Okay.
0: Tot je dienst. Over welke plaat hebben we het? Nou, je hoort hem al op de achtergrond natuurlijk, hè.
2: Liedje is de Blue Name, Tinseltown in the Rain. Een topnummer.
0: Het is echt een topnummer. En dankjewel, hè. Ja. Ik ga met liefde voor je draaien.
2: Ja, bedankt, Krijs.
0: Dag, Dickie.

0: Tom is weg, dat is jammer.
1: Ja. Ja. Oh ja, ja.
0: Hey, maar Dickie, get ready to rumble! Dickie had wel lekker gebakken aardappeltjes gegeten.
1: Dan zeker.
0: Potverdorie, toch een beetje hier
1: nou,
0: op.
1: Ik moet dat AVG'tje wat hij net met schnitzel en een beetje sla.
0: Lekker,
1: dat is echt zomervoedsel.
0: Ja,
1: dat vind ik ook wel lekker.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar jij eet geen vlees, hè, Martijn? Jij kent die. Jij kan hier niet over meepraten.
2: Zo'n vegetarische onderzetter is ook hartstikke lekker.
1: Zo'n vegetarische schnitzel.
2: Beetje zout is met aardappeltjes is alles lekker.
0: Oh, ja, het is net kip, joh.
1: Dat is waar. En dat is altijd lekker. Maar dat even terzijde. Goed. Ja. Heb je iets moeilijks of iets makkelijks bedacht vandaag?
0: Medium rare.
1: Medium rare.
0: Medium rare.
1: Een plaat die verkryptnotiseerd is. Een plaat die straks gedraaid wordt na 7 uur. Niels, ik leg het even voor jou ook uit. Want Niels is onze nieuwe...
0: Nou, die zit als een kip naar het omweer te kijken. Het is goed dat je dat uit hebt. Je hebt geen idee wat hier gaat gebeuren.
1: Wij deden over zo'n hert wat in koplampen zit te kijken.
0: Dat is daartussen. Ja.
1: Goed, het is de bedoeling dat wij moeten raden wat Lex heeft bedacht.
0: Ja.
1: Dus door middel van een cryptische omschrijving bedoelt hij dus een plaat. Een plaat die hij straks gaat draaien.
0: Krankzinnig, hè? Hoe bedenken ze het, hè?
1: En als wij het niet raden, dan mag de luisteraar het raden. En die krijgt dan de mogelijkheid om dat via de app naar ons toe te sturen. Nou, kom maar op.
0: Je kunt allemaal op de site nalezen, Niels. Straks verward in de auto terug.
1: Hele tekstpagina.
0: Daar komt hij, hè? Door hem persoonlijk geselecteerde midi modeaccessoire.
1: Door hem persoonlijk geselecteerde
0: midi modeaccessoire.
2: Little Green Bag?
0: Ja, maar ik ben hier wel de halve dag gewoon mee bezig. Dit komt,
1: ja, zeker. Put your hands in the air.
0: Is goed, Martijn.
1: Give me all your money.
0: Ik ga denk een weekendje Tijnje boeken. Ik ben er klaar
1: voor. Wil misschien dat ik

0: wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
3: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
3: Boeie!
4: Alle hak, tweede gratis.
3: Lekker hoor!
4: Alle Iglo Fish Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
3: Zoé!
4: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
3: Yes!
4: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hamster!
5: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
6: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
7: Hak je dag!
8: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
9: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
10: Eindelijk is het zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen vandaag Emco Beauty Make-up 50% korting. Goel haarverzorging 3 voor €10. En nog veel meer dagdeals.
11: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
9: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
12: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
13: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
17: chicken. Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
18: I am Vaiana of Motunui.
19: Deze zomer.
20: Here we go.
19: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
21: See her light up the night in the sea. She calls me.
22: The ocean chose you.
19: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
23: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mij en mama?
24: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
25: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
24: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
26: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
27: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Lachen, winnen, meezingen met Robbie Williams en UB40. Dat en meer in Leven na 7, na het nieuws van 7 uur. Martijn Nijhuis, goedenavond.
2: Goedenavond Lex. Er is een Nederlander opgepakt voor een moord in Duitsland. Het slachtoffer was een Italiaanse bodybuilder die 2 jaar geleden in Keulen werd doodgeschoten toen hij naar zijn auto liep. Hij zou banden hebben met een motorbende en er was mogelijk ruzie over geld. Duitsland wil dat ons land de Nederlandse verdachte uitlevert. De Belgische koning Filip en premier De Wever zijn zelf gaan kijken op de plek van de dodelijke brand in Antwerpen. De brand in het appartementengebouw kost aan 5 mensen het leven. De koning en de premier lieten zich bijpraten door de brandweer. Brand in Antwerpen zou zijn ontstaan op de begane grond door een technisch probleem. 4 jaar geleden werd de Nord Stream pijpleiding opgeblazen tussen Rusland en Duitsland. En daar is nu iemand voor aangeklaagd. Het is een man uit Oekraïne, meldde Duitse media. Die staat in het najaar voor de rechter. Duitsland gebruikte de leiding om Russisch gas te importeren. Een aanvoerder Virgil van Dijk van de Nederlands elftal staat stil op Instagram bij het opstappen van bondscoach Ronald Koeman. Bedankt voor alles, trainer. Je hebt veel voor mij betekend, schrijft hij op Instagram. Koeman maakte zijn vertrek bekend na de verloren wedstrijd op het WK tegen Marokko. Radio 10 weer. Na het oplossen van de wolken volgt een zonnige avond. Morgen neemt de bewolking toe, valt lichte regen, maar later in de middag klaart het dan weer op. Is er wat zon en dan wordt het 20 tot 25 graden.
1: Prima, Martijn, dankjewel. Radio 10 verkeer dan nog Flitsmeister. Nog 7 vertragingen over van een stevige middag- en avondspits. Dit zijn de 3 langste. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Empel en Zaltbommel, 12 minuten. De A4 Amsterdam-Rotterdam voor Ypenburg door een ongeluk, 36 minuten. De A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug, 27 minuten.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
20: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu 2 halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
28: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

0: Nou, dat doen we niet. We draaien graag de grootste hits
1: aller tijden
0: van anderen, zodat jij ze weer mee kunt zingen. Zeker in deze avondshow, die staat voor lachen, winnen en meezingen. Het is 7:12, in de volksmond ook wel even na 7 genoemd. Die kale gek uit de Betuwe meldt zich voor een kakeltje verse. Leven na 7.

0: dinsdag is het alweer 1 juli.
1: Ongelooflijk, hè?
0: 2026, wat gezellig dat je er bent. Hoe is het met je? Het was de dag waarop Ronald Koeman bekendmaakte te stoppen als bondscoach bij Oranje. Aanvoerder Virgil van Dijk ziet inmiddels door de bomen het bos niet meer. Of hij daarmee de mogelijke nieuwe bondscoach Peter Bos heeft verraden, dat is nog niet helemaal duidelijk. De dag waarop Noorse superspits Haaland wederom de held van zijn land was op het WK voetbal, nadat hij vlak voor tijd de winnende scoorde. Hij zei er zelf over: ik was moe en had geen zin in verlenging. Dat zei mijn vrouw ook vannacht na die volle 2 minuten inspanning van mijn kant. En het was de dag waarop er een einde komt aan een recordlange hittegolf. Morgen is het zowaar fris en wisselvallig. Klinkt een beetje als dit programma, toch? Laat we eerlijk zijn. Zeg, fris en wisselvallig ook. Het wordt wel weer lachen weer ermee zingen. Leven na 7, gezellig dat je er bent. George Baker Selection hoor je straks. De oplossing van de crypto-knijper knoepert bij Gijs. Little Greenback komt eraan na DJ Jurgen en LSDJ. Better Off Alone.

0: En laat ik hem dan maar even noemen. Mr. George Michael, don't let the sun go down on me. En over de sun gesproken. God, sluit het allemaal mooi aan. Dit
1: hoor je hem. Dan scoor je hem.
0: De Radio 10 Sun Nebril, die kan ik naar je toesturen als jij hem weet te scoren door mij te vertellen welke top 4000 artiest je hier drie keer heel kort achter elkaar hoort. Komt hij dan, hè?
2: Komt hij dan.
0: Lex, doe toch eens een makkelijke. Ja, maar het is wel even een prijs. Hè? Nergens te kopen, nergens te vinden. Alleen hier te winnen. Die Radio 10 zonnebril nog één keer te horen. Komt ie. Nu weet je hem en nu ga je appen. Via de Radio 10 app. Kom maar.
3: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram. Tweede gratis.
3: Boeie.
4: Alle hak. Tweede gratis.
3: Lekker hoor.
4: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van. Ook tweede gratis.
3: Zo hé.
4: Alle Amerk mondverzorging. Ook tweede gratis.
3: Yes.
4: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hamster.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal

0: de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
0: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
2: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt: ik kom eraan? Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je...

0: bijstaan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
1: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
2: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
3: Iedereen begrijpt elkaar.
4: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
5: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft.

0: projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
3: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Of je nou wel of niet wil, binnen nu in een paar minuten scoor je misschien die Radio 10 zonnebril. Zo, zelf bedacht. Eerst Yvonne Elliman, If I Can Have You.

0: In de categorie mooie liedjes vond ik het wel weer eens tijd worden voor een mooi liedje.
1: Ja,
0: bij deze. Cranberries and Ode to My Family. Half acht geweest, tijd om te scoren.
2: Hoor je hem? Dan score je hem. Nou,
0: Engeland doet dat zojuist tegen Congo op het WK. Nog de hele tijd 0-1 achter. Maar Esther gaat het nu doen. Esther, goedenavond.
3: Goedenavond, Dex.
0: Alles goed met je?
3: Jawel hoor.
0: Lekker dagje gehad?
3: Ja.
0: Goed zo. Vinkje, vinkje, vinkje. Nou, dit nog even, want wie hoor je hier nou? Ontzettend lastig. Dat blijkt uit de verschillende antwoorden in de appbox. Ik krijg hier binnen Rowan Hezen. Vind ik echt knap als je dat erin hoort. Maar dankjewel voor het meedoen, Lisanne is dat. George Michael, Britney Spears, dat zijn ze allemaal niet. Wie hoorde je wel, Esther?
3: Ja, Go West.
0: Go West, ja! Oh, nou, dat vind ik knap. Dat vind ik knap. Ik ga iets heel geks vertellen, Esther.
3: Ja?
0: Jij bent niet één, niet drie, maar twee Radio 10 zonder bril, omdat ik het zo knap vind.
3: Dat is hartstikke leuk, Lex.
0: Dat is hartstikke leuk. Ik zou zeggen, zet ze op en een lekkere avond, Esther. Tot later.
3: Ja, tot

0: zo jammer. Je vindt hem wel eens in een vliegtuig. En je hoort hem wel eens op Radio 10. Rod Stewart. Ja, dat was ook een slechte grap. Het is 10 minuten voor 8. Om 9 uur krijgt u weer een professionele disjockey. Maar tot die tijd is het lachen. Winnen en meezingen. Leven na 7 met Lex. Hoi. Hoi, sorry. Dat lachen, dat doe je straks. Zeker. Om het Songfestival. Winnen doe je met Radio 10 Sokken in een nieuw rondje uit de krant of Fabeltjesland. En meezingen doe je, godzijdank als je die grap net gehoord hebt. Met heel veel grootste hits aller tijden. Roxy Music, Dance Away naar Benson Boone. Mooi liedje. Dit is In the Stars.
1: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om in huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto.

0: liggen. Lidl.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
0: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
0: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Otrium Zomersale. Levi's, Shibi, McGregor en meer. Tot 85% korting.
4: Hey jij daar.
5: Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
5: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
4: Prijsvrij vakanties.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
7: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
9: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
9: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
12: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
13: Meezingen met Belinda Carlisle en Madonna. Zometeen in Leven na 7. Eerst het nieuws van 8 uur. Jeroen Hazewinkel.
14: Spectaculaire beelden op de Amerikaanse tv van twee mensen die bovenop het Empire State Building in New York stonden. Op 440 meter hoogte. Ze werden live gefilmd en te zien was dat ze een spandoek uitrolden met een vredesboodschap. Ze zijn uiteindelijk uit zichzelf naar beneden gekomen, maar wel opgepakt. Tijdens corona hadden leden van het Outbreak Management Team niet zo vaak moeten aanschuiven in talkshows. Dat zei oud-OMT-voorzitter Jaap van Tissel voor de parlementaire enquêtecommissie. De leden zaten er vaak ook namens hun eigen beroepsvereniging. En dat was volgens van Tissel voor de kijkers verwarrend. Amsterdam is tevreden over de aangescherpte maatregelen op Koningsdag. Maar het kan nog beter, zegt burgemeester Halsema. Zo waren er nog steeds te veel mensen die feest kwamen vieren en waren er klachten over illegale feesten en het gebrek aan toiletten. Dat zou kunnen worden opgelost met evenementterreinen. En op het toernooi van Wimbledon zijn alle Nederlanders nu uitgeschakeld. Jesper de Jong was in de tweede ronde niet opgewassen tegen het Braziliaanse supertalent João Fonseca. En Botik van der Zandschulp liet zich verrassen door een Roemeen die op papier veel zwakker is. Tellen Griekspoor lag er al uit. Dan het Radio 10 weer van weer online. Vanavond helder. Morgen neemt de bewolking toe en valt lichte regen. Later in de middag klaart het weer op. En het wordt dan 20 tot 23 graden.
13: Ja, Jeroen, dankjewel. Ja, de Roemeense tennisser was op papier veel minder. Maar helaas spelen ze op Wimbledon. Op gras, precies dat. Nou, Radio 10 verkeer dan door Flitsmeister. 1 vertraging op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Dempelbrug en Zaltbommel. Door een ongeluk daar 17 minuten.
15: Je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
16: Even bollen. Iedereen moet het weten.
17: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
18: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel, lees voor het kopen de verpakking.
19: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
20: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti.

0: 30. De dag waarop je lekker Radio 10 kan luisteren, maar je ook misschien een podcastje tussendoor leuk vindt. En dan hebben wij goed nieuws, zeg.
1: Wat een tijd.
0: Nou.
1: Met Gijs Staverman.
0: Ja, met Gijs Staverman. Onze eigen Gijs van de middagshow. Gijs op 10 heeft een, al zeggen wij het zelf, geweldig leuke podcast gemaakt. Met helden en heldinnen uit de 80s en de 90s. Hij spreekt met ze over die tijd waar vaak hun hoogtijdagen liggen. Niet altijd, want deze week te gast. Niet alleen Katja Schuurman, maar ook Babette van Veen. Inderdaad, van Linda, Roos en Jessica. Van het liedje Ademnood. Maar of Katja en Babette nou helemaal een idee hadden waar dat liedje over ging.
2: Vannacht was heftig, je krijgt een dikke 10. Ging voor je lichaam.
3: Het was een beetje schunnig. Wij hadden gewoon helemaal niet zo goed geluisterd. Nee. Maar
4: jullie wisten eigenlijk niet wat nummer.
2: Ik weet precies kort waar dat nummer over.
3: Ik vond het ook helemaal niet zo leuk liedje.
0: Nou,

0: hoorde James Blunt bij Radio 10. Is dat weer bijna 8:30, jongen?
1: Uit de krant. Ja. Of het fabeltje.
0: Dan is het de allerhoogste tijd om je een verhaal voor te leggen. En dat verhaal komt uit de krant. Of rechtstreeks uit Fabeltjesland. Ja, Jingeltje zei het eigenlijk al, hè, maar ik leg het nog even uit. Het is een waar gebeurd verhaal, een echt verhaal of een door mij verzonnen verhaal. Jij mag het inschatten, schat je het goed in en app je het via de gratis Radio 10 app. Dan maak je kans op, en dat is echt waar, Radio 10 sokken. Die wil je, die moet je hebben. Doe je best via de Radio 10 app bij het volgende verhaal. Er is een nieuw land dat volgend jaar meedoet aan het Eurovisie Songfestival in Bulgarije. Dat heeft de European Broadcasting Union woensdag bekendgemaakt. Het Eurovisie Songfestival verwelkomt namelijk Canada als nieuwe deelnemer. Het land heeft al lange tijd de wens om mee te doen aan de Liedjesfestijn. En volgend jaar gaat het gebeuren. Ik hoor je denken, like, doe toch eens normaal. Canada, nu ook op het Eurovisie Songfestival. Komt dit uit de krant of rechtstreeks uit Fabeltjesland? Laat het me weten via de app. Pak die sokken, kom maar.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars tweede gratis.
3: Boeie.
4: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
3: Lekker hoor.
4: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
3: Zo.
4: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
3: Yes!
4: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
5: Hamster! Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
6: Goedemorgen!
7: Ja. Al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
6: Mm.
7: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
5: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl. Find your joy met de last minute deals van Vakantselect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakantselect. Happy Family Holidays.
8: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
9: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussenkomt en kom naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet, want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
12: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf.

0: 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Voel mij zo
1: free. Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
2: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
2: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro.

0: nog koken. Met de hakburrito-schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
1: Oh, pak jij straks die heerlijk ademende zomerse Radio 10 sokken. Je weet het binnen nu in een paar minuten. Eerst de Bee Gees, You Win Again.

0: baby. En Be My Lover in de avondshow Leven na 7, Radio 10.
1: Uit de krant.
0: Ja, ja. Ja, je denkt wel eens van, god, dit zal toch wel een verbindend radioprogramma zijn. Maar sinds kort zorgen wij ook voor, ja, familietwist. Zie hier het voorbeeld, beter gezegd, hoor hier het voorbeeld. Ik spreek Ilse uit Leiden met haar vader Edwin naast haar. Hallo Ilse.
2: Hallo.
0: Wat gezellig dat jullie allebei luisteren.
2: Ja, we luisteren samen.
0: Hallo. Dat vooropgesteld. Hallo vader Edwin. Hallo. Ilse, hoe oud ben jij?
2: Ik ben 25.
0: 25. Is dat een leeftijd, voor mij lang geleden namelijk, is dat nou een leeftijd waarop je nog regelmatig naar je oude heer luistert? Dat je denkt, goh, wat komt daar voorzinnigs uit allemaal?
2: Ja, een beetje.
0: Beetje.
3: Een dilemma, dilemma.
0: Ja, en als je... Laten we even net doen of hij er niet bij is. Als je nou heel eerlijk bent, hè, zeg maar die 25 jaar dat je tot nu toe op deze aarde mag zijn en dat je die lieve vader naast je hebt, is er veel zinnigs uitgekomen?
2: Nou, dat valt wel tegen, hoor.
0: Nou, er zat wel iets, gewoon één stukje advies of een wijze raad of een wijsheid die hij heeft meegegeven, die je hebt onthouden. Die je nu kan reproduceren voor heel Nederland.
2: Nou, hij zegt altijd dat je op de blaren moet zitten als je iets fout hebt gedaan.
0: Ja. Ja, dat is
2: dat
0: niet...
2: Dat is wel een van zijn wijsheden.
0: Ja, ja, ja. Die is van hemzelf ook.
2: Ja.
3: Ja. Nou, gaarlijk wel.
0: Ja, maar... Nou Edwin, ik heb het geprobeerd.
3: Ja. Je hebt in ieder geval je best gedaan.
0: Ja. Ik heb het niet gelegen. Waarom vraag ik dit? Ik las dit bericht voor. Canada doet volgend jaar mee aan het Eurovisie Songfestival in Bulgarije. Dat heeft de European Broadcasting Union vandaag bekendgemaakt. En toen ontstond er dus een familiaire twist in de auto. Want vader Edwin, jij zegt...
3: Onzin.
0: Wat een kwats. Die kale gek. Hij heeft weer wat verzonnen. Dit komt uit de Fabeltjeskrant. Of uit Fabeltjesland in dit geval. En Ilse, jij zegt...
2: Nou, als jij zegt dat het niet waar is, denk ik van wel.
0: Ja, precies. Ja. Dus nou ja, uiteindelijk heb je dan toch nog iets aan die vader van je. Want, beste Ilse, jij hebt het bij het rechte eind. Ja, Edwin, het is ook krankzinnig hoor. Daar moet ik jou gelijk in geven. Dan staat het eigenlijk weer 1-1. Maar het is echt waar. Canada doet mee aan het Eurovisie Songfestival. Naast Australië dus ook al. Hè?
3: Nou, mooi.
0: Ja, het is mooi. Ja. Ik heb niet de indruk dat je gaat kijken.
3: Nou, nee, dat ga ik niet.
0: Nou, heel goed. Ilse, jij waarschijnlijk wel na dit bericht. En vooral na het prachtige bericht dat jij de Radio 10 sokken hebt gewonnen. Gefeliciteerd.
2: Ja, leuk. Dankjewel.
0: Ik wens je daar heel veel plezier mee. Zal ik ook een paar voor je vader opsturen dan?
2: Ja, dat zal hij wel heel leuk vinden.
0: Ja, dat is toch ook hartstikke leuk, jongens. En geen ruzie meer maken. Fijne avond. Nee, en tot later, hè.
3: Dank je. Doei.
0: Jongens. Doei. Het is een familieprogramma. Leven na 7. Radio 10 met...

0: Higher Love. You're de Steve Winwood.
1: Ja, en nu?
2: De top 4000 Tombola.
0: Hoor jij een enorme bingo-molen? Daarin alle 4000 nummertjes uit die vermalendijde grootste hitlijst aller tijden. Want zometeen 3 uur lang de top 4000 classics met Edwin Ouwehand. Jazeker, ook op je woensdagavond. En wie rolt eruit? Welk balletje rolt er? Oh, dat zijn maar 2 getalletjes. Daar kom je niet vaak voor. We gaan draaien. Het liedje op positie
3: 25.
0: En wie stonden daar dan? Nou, Bluff.
4: Een gekke Arnaert van België.
0: Zoutelanden.
4: Veel plezier met Ed.

0: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Schat?
2: Hm?
1: Zeg, ik ga even Boerzoekvrouw in bad kijken.
2: Boerzoekvrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
1: Mafkees.
3: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
4: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
3: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
5: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar een winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
6: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
5: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: zo makkelijk retour.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
2: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar dansles, naar de woningbouw.
3: Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow,
4: kost je maar 3 minuten.
5: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: Hé, het licht doet het niet.
7: Ik heb geen bereik.
8: Hebben we nog wel water?
9: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
10: Goedenavond, zo dadelijk gaan we weer lekker knallen hoor met de top 4000 classics. Nu eerst het Radio 10 nieuws van 9 uur.
11: Tijdens de coronatijd hadden mondkapjes weinig effect. Daarom blijft oud-voorzitter van het Outbreak Management Team, Jaap van Dissel, erbij dat hij zich daartegen terecht had verzet. Tegen de parlementaire enquêtecommissie zei hij dat uit Noors onderzoek bleek dat 100.000 mondkapjes maar 1 besmetting konden voorkomen. In Venezuela komt een periode van nationale rouw voor de slachtoffers van de aardbevingen van vorige week. Dat heeft de interim-president van Venezuela aangekondigd. De rouwperiode begint vannacht en duurt 7 dagen. Het officiële dodental van het natuurgeweld staat nu op zeker 1900. In New York zijn 2 mensen helemaal bovenop het Empire State Building geklommen. Ze rolden er een spandoek uit met een vredesboodschap, maar hadden nog een verrassing in petto. Op het antenneplatform op 440 meter hoogte ging een van hen op de knieën voor een huwelijksaanzoek. Eenmaal weer beneden werden ze opgepakt. En Engeland staat in de 8e finales van het WK voetbal, al was het tegen Congo wel met hangen en wurgen. Congo opende namelijk na 7 minuten al de score. En het duurde tot ver in de tweede helft voordat Engeland de achterstand met 2 doelpunten omboog. Ze werden allebei gemaakt door Harry Kane. Dan het Radio 10 weer van weer online. Vannacht schuiven wolkenvelden het land binnen met tegen de ochtend in het noordwesten kans op wat regen. Morgen meer bewolking en lichte regen. Later in de middag opklaringen en het wordt dan 20 tot 23 graden.
12: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
13: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
14: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
15: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
16: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu 2e halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
17: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti.

Hold on, Wilson Phillips. Ja, de boodschap is simpel maar krachtig, hè? Hou nog even vol, want morgen kan alles anders zijn. Ja, die tekst is eigenlijk ontstaan uit een heel donkere periode van een van de leden. Want China Phillips, die vocht in die tijd tegen een alcoholverslaving. En ja, ook drugs geloof ik, maar zij schreef de tekst vanuit het principe dat je bij de AA, hè, de anonieme alcoholisten, wordt bijgebracht. En dat is, leef één dag tegelijk. Het klinkt mooier als ik het zeg met galm. Leef één dag tegelijk. Daarom zingen ze niet hou vol voor altijd, maar heel bewust hold on for one more day. Want soms is één dag overbruggen al genoeg. Nou.

radio aan. En gewoon lekker even genieten van het leukste en het lekkerste aan de top 4000. En ja, je weet, heb je een suggestie? Meld je dan vooral via de Radio 10 app, hè? Over die app gesproken, grote kans dat je die straks dan ook nog nodig gaat hebben. Want tickets van 10 voor Eros Ramadan. Die kunnen er straks zomaar uitgaan. Hoor je de oproep? Stuur dan het woordje tickets naar de studio. Los daarvan hoor je in de komende 20 minuten onder andere muziek van Tom Cochran, Phil Collins, Santana met Michelle Branshaw meteen. En nu eerst de nummer 297 van de afgelopen editie van de Top 4000. Nou, die weet je uit je hoofd natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. Nee, maar ik wel. Ik heb het hier voor me staan. Dat is Elvis.

waar niemand ooit de spelregels van heeft begrepen. Santana en Michelle Branch. Overigens bedoeld in eerste instantie voor Tina Turner, dit liedje. Uiteraard wel ook in combinatie met Santana. Sterker nog, ze hebben het ook met haar opgenomen. Maar uiteindelijk is die versie nooit uitgebracht door gedoe om een videoclip. En mocht je denken, ja hoor, hij kletst maar wat. Bij deze even een klein stukje van de Tina Turner versie.

0: Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals...

0: koop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
1: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Oh, nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18+.
3: Het strand, propvol. Een ijsje, niet te betalen. En parkeren, nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
5: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
8: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
9: Rook?
8: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
9: Nee, rook. Uit de meterkast.
7: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
8: Zo, koffie?
7: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.

0: Queen, Love of My Life. Even speciaal voor iedereen die momenteel naast de liefde van zijn leven zit. En ook voor iedereen die denkt, ach, we kijken het nog even aan.
1: Tickets van 10 voor Eros Ramazzotti.
0: Ja, ja, laten we even gaan kijken wat er gaat gebeuren. Als we lekker weer eventjes die belknop indrukken, want dan gaat hij vanuit de Radio 10 app, gaat hij iemand ze terugbellen. Ik heb er gewoon eentje aangeklikt en... Ja, nou, dat gaat allemaal goed. Hij gaat over.
2: Met Saskia.
0: Ja, ik vind het toch opvallend allemaal.
2: Wat vind jij opvallend?
0: Dit is Edwin Auwand, Radio 10 trouwens. Goedenavond.
2: Hallo Edwin, hallo.
0: Hallo, hallo, hallo. Nee, maar ik vind het verdacht veel vrouwen die reageren. Zou dat Eros, iets te maken hebben met zijn charmes?
2: En met zijn naam, Eros, het zegt het allemaal.
0: Ja, ja, ja, ja. Jullie laten je allemaal inpakken door die Italiaanse gladjanus.
2: Ben je nou je lalalalaloers?
0: Ja, een klein beetje wel eigenlijk.
2: Wil je met me mee dan?
0: Ja, dat zouden we ook kunnen doen inderdaad. Want ik heb nieuws voor je. Jij wint 2 tickets van 10 voor het concert van Eros.
2: Thank you.
0: 6 april 2027. Het duurt nog eventjes, maar daar heb je wat om naar uit te kijken. Ja, je gaat erheen. Ziggo Dome.
2: Nou... Helemaal te gek, super.
0: Heb je hem wel eens al live gezien?
2: Nee, nooit. Maar als jullie hem draaien, zing ik altijd in de auto, en volle borst mee.
0: Oké. Okay. Nou, één tip, als je daar staat in het publiek, hou je een beetje in, hè?
2: Ja, oké. Vooruit, voor deze.
0: Heel veel plezier daar, hè?
2: Hey, hartstikke bedankt. Fijne uitzending.
0: Ja, dankjewel.

Radio 10. David Bowie. Ashes to Ashes. Met een grappig detail, want ineens dook daar Major Tom weer op, hè, dit liedje. Zelfde astronaut die we eerder leren kennen in Space Oddity. Alleen dit keer geen held meer, maar een verdwaald figuur. Wat dat betreft zien veel Bowie-fans Major Tom als een soort van Bowie's alter ego. Nou goed, het was de nummer 976 in de afgelopen editie van de Top 4000. Mirjam, Laidback, Sunshine Reggae. Je vroeg erom via de Radio 10-app. Nou, die gaan we zo doen, hoor. Hoor je na ABBA met Ring Ring. Ja, maar dan wel telefonie met een draadje en een draaischijf, hè. Dit werk. Ja.

0: kunt het vliegtuig instappen voor de Toren van Pisa, Venetië of de echte Italiaanse keuken.
1: Buongiorno.
0: Maar voor Eros Ramazzotti hoef je niet naar Italië. Radio 10 haalt hem gewoon naar Nederland. Eros Ramazzotti, una storia importante tour. 6 april 2027 in de Ziggo Dome. Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Informatione radiodj.nl. Alle info op radio10.nl.
2: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
3: Mooi van Ethos.
4: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Find your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
8: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Nu met Club Karwei. 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei. Maak het mooier.
9: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
13: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
12: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
14: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
15: Ja, laatste kans.
14: Nog één keer brullende motoren.
15: Ja, goed.
14: Dit mag je niet missen.
15: Oh.
14: Daar moet je bij zijn.
15: Naar binnen.
14: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
15: Ja.
14: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
17: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
18: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
19: Zometeen bij de Top 4000.
0: 2000 classics, onder andere Sophie Alice Baxter en de Golden Earring staat al klaar. Nu eerst het Radio 10 nieuws van 10 uur.
1: Op Videoland is binnenkort ook sport te zien die nu alleen op Viaplay is, zoals Engels voetbal, darts en de Formule 1. Videoland heeft namelijk de Nederlandse tak van Viaplay overgenomen. Hun medewerkers gaan ook mee. Per wanneer de sporten te zien zijn op Videoland is nog niet bekend. Het officiële dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 2300. Maar nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Voor de slachtoffers komt een periode van nationale rouw. Die begint vannacht en duurt een week. In het noorden van Venezuela zijn zeker 50.000 gebouwen verwoest. Het Maastadziekenhuis in Rotterdam moet ook morgen afspraken afzeggen door een computerstoring die vanmorgen begon. Patiënten hebben er intussen een belletje over gehad. Het ziekenhuis hoopte dat de storing intussen zou zijn opgelost, maar dat is dus niet gelukt. De problemen begonnen bij een test van de noodstroom. En Sony maakte vandaag bekend dat je nieuwe games voor de PlayStation over 2 jaar alleen nog maar kunt downloaden. Het is dus afgelopen met de CD en daar zijn de fans erg teleurgesteld over. Ze kunnen een spel namelijk niet meer doorverkopen als ze hem eenmaal zat zijn. Dat leverde altijd nog een paar tientjes op. Dan het Radio 10 weer van weer online. Vannacht schuiven wolkenvelden het land binnen met tegen de ochtend in het noordwesten kans op wat regen. Morgen meer bewolking en lichte regen. Later in de middag opklaringen. En het wordt dan 20 tot 23 graden.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

0: luister. En in mijn hoofd hoort er een beetje een bekakte afkondiging bij. Tenminste, een beetje met zo'n Engels accent. That's a mother on the dance floor.
1: Top 4000.
0: Classics. Inmiddels is zij, Sophie Alice Baxter, moeder van 5 kinderen. Nou, ze is ook al ruim 20 jaar samen met haar man. En haar moeder gaf haar ooit een opvallend huwelijksadvies. Die zei tegen haar, kies altijd eerst voor

0: elkaar staan te knuffelen. Hoe weet jij dat nou weer over Sophie Alice Baxter? Ik hoor het je denken. Nou, ze heeft sinds een tijdje namelijk een eigen podcast. Is leuk, die heet Spinning Plates. En daarin ontvangt ze bekende moeders. Ja, niet om over glitter en glamour te praten, maar juist over de dagelijkse uitdaging om werk en een gezin te combineren. Gewoon de dingen waar de meeste mensen zich in herkennen, zeg maar. Sophie Alice Baxter dus bij de Classics op deze eerste dag in juli. Juli? En is dat ook nog een speciale dag? Nou ja, ik zag dat het vandaag International Chicken Wing Day is. De dag waarop kippenvleugeltjes wereldwijd in het zonnetje worden gezet. Nou, hoe leuk is dat? Dus ik dacht, we doen dit uur alleen maar artiesten die dol zijn op kip. Ja. René Vroeger bijvoorbeeld, die is er dol op. Die hoor je zo. Nee, maar alle gekheid op een stokje. Die hoor je wel degelijk zo. Nee, maar we starten nu eerst met een hele fijne van Fleetwood Mac.
1: And now for my next number, I'd like to return to the classics.
2: De top 4000 classics.
3: Radio 10.
2: Radio 10.

0: Nee, vroeger.
1: Inmiddels is hij 65 en die mijlpaal bracht hem op het idee om zijn Show of the Year te laten terugkeren. Dat gaat gebeuren eind van dit jaar op 18 december. Een eenmalige show in Ahoy, Rotterdam. En dat wordt zeg maar een knipoog naar de concerten waarmee hij begin deze eeuw Ahoy meerdere keren uitverkocht. En daar gaan we later dit jaar ook op tv het een en ander van meekrijgen trouwens. Want de voorbereidingen voor dat jubileumconcert, wat het toch is, omdat nou ja, eind vorig jaar 65 is geworden, die worden gevolgd in een nieuwe reality-serie over de familie Vroeger. Top 4000 Classics, zo dadelijk met Shepherd en nu eerst Simply Red.

0: van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
1: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
3: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
4: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: Op zoek naar een echte WK-deal? Keukeloos heeft hem. Niet alleen 15% korting op je keuken, maar nu ook een Hisense TV of Barbecue XL cadeau. Keukeloos.nl. Keukeloos.nl.

0: in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: The stories are true.
8: The story has just begun.
9: Disney's Vaiana, kom tot leven.
10: See her light.

Ja, heerlijke tekst dit, hè. Doe maar. 1 pilsje hier, 2 whiskies daar. Het tikt allemaal aan. En het zorgt uiteindelijk voor een nevel in de kop en een tong van leer. 1 nacht alleen. Een liedje waarin ook nog heel wat vrouwennamen voorkomen. Dat gaat van Sylvia naar Fien, van Elsje naar Marije en van Mies naar Marleen. Ja, bij liveconcerten zong het publiek die hele rij namen vaak uit volle borst mee, hè. Doe maar dus bij de top 4000 classics. Nu met The Tramps.

0: 20 jaar oud, hè? Van Velzen.
1: Top 4000 Classics.
0: Roel van Velzen, Baby Get Higher. Nou ja, eigenlijk verstrek ik hier onjuiste informatie. Het liedje zelf is nog iets ouder, hè? En daar weet een Schotse zanger alles van. En dan heb ik het over David Snedden. Hij schreef dit liedje namelijk en bracht het 3 jaar eerder al uit. Top 4000 Classics. Zometeen nog met Joe Cocker. Hele lekkere. Unchain My Heart. En nu Diana Ross. In de afgelopen editie van de lijst was deze goed voor nummer

0: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
0: Boeie!
1: Alle hak, tweede gratis.
0: Lekker hoor!
1: Alle Iglo Vis Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
0: Zoé!
1: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
0: Yes!
1: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Hamster!
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
4: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
3: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
5: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
7: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
10: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
11: Iedereen begrijpt elkaar.
12: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
13: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
14: Als je Vodafone mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Karwei, maak het mooier.
1: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
7: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
6: Nog niet helemaal dus.
7: Tja, die administratie. Toevallig tips?
6: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo...
7: Slag, dank je.
6: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig, van de Belastingdienst.
8: Goedenavond, gezellig dat je er nog bij bent. De top 4000 classics, zo dadelijk met Man at Work. En ook een hele mooie van Gary Jules. Nu het nieuws van 11 uur.
9: Oranje is weer terug in Nederland na de uitschakeling op het WK. De selectie landde net op Schiphol. Niet alle internationals keerden terug. Een deel reisde vanuit de Verenigde Staten door naar hun vakantiebestemming. Ronald Koeman is wel mee teruggevlogen. Hij maakte gisteren bekend te stoppen als bondscoach. Een man uit Limburg heeft in hoger beroep een zwaardere straf gekregen voor de moord op zijn vrouw. Hij moet nu zeker 21 jaar de gevangenis in plaats van 14. Dat was voor doodslag. Het stel woonde in Reuver en had twee zoontjes. De man probeerde met allerlei leugens te verbergen dat hij hun moeder had vermoord. De Franse politie heeft een verwarde vrouw doodgeschoten in Parijs. Agenten kwamen af op een melding dat ze in de kelder van een restaurant zat en toen ze aankwamen trok ze een mes. De agenten voelden zich zo bedreigd dat ze het vuur openden. Ze zeggen dat de vrouw in een staat van waanzin verkeerde. En tot slot een opvallende transfer, want de sportrechten van Viaplay verhuizen naar Videoland. Daardoor zijn in de toekomst onder meer de Formule 1, Premier League voetbal en darts via Videoland te zien. Voor abonnees verandert er voorlopig nog niets, omdat de overname eerst nog moet worden goedgekeurd. Het radioteam weer door Weer Online. Vannacht schuiven wolkenvelden het land binnen met tegen de ochtend in het noordwesten kans op wat regen. Morgen meer bewolking en lichte regen. Later in de middag opklaringen en het wordt zo'n 20 tot 23 graden.
10: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
11: doei-doei
10: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
13: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

Michael Andrews, Gary Jules. Inderdaad, Mad World. Ken ik dat ook alweer nog meer van? Nou, het origineel is van Tears of Fears, hè, uit 82. Maar die klinkt behoorlijk anders. Veel sneller, veel meer new wave. En deze versie, die je net hoorde, werd gemaakt voor de film Donnie Darko. En de bedoeling was simpel, alles eruit strippen. Geen drums, geen drukke productie. Vrijwel alleen een piano en dan die kwetsbare stem van Gary Jules. En juist daardoor komt die tekst ineens veel meer binnen. Overigens, beide versies, dus degene die je net hoorde en die van Tears of Fears, waren terug te vinden, allebei dus in de top 4000. En daarover gesproken, wat hebben we nog meer liggen voor

0: Radio 10. George Michael.
1: Ja, ik heb het laatst wel eens gehad over die concertfilm van hem die ergens dit jaar uit gaat komen. Het zijn nooit eerder vertoonde beelden van zijn Faith Tour. Destijds opgenomen met 14 camera's in Parijs. Ja, blijft nog het geval. Faith Tour, die. Alleen, ja, er is nog steeds geen release-datum. Wel is er iets anders. Leuk om te melden, want eind deze maand, op 28 juli... gaat wereldwijd de documentaire Wham! 10 Days in China in première. Die gaat over de toch wel historische reis die George Michael en Andrew Ridgeley in 1985 maakten naar China. Ze werden daar de allereerste westerse popgroep die in China mochten optreden. En die documentaire bevat gerestaureerde beelden die nog nooit eerder zijn vertoond. Plus nieuwe interviews met Andrew Ridgeley, mensen uit de tourcrew. En ook, dat is wel heel apart, Chinese fans die er destijds bij waren. Dus hebben die mensen 40 jaar later teruggevonden. En die komen dus ook aan het woord. Wham! 10 Days in China dus. Vanaf 28 juli in de bioscoop. Top 4000 Classics, nu met My Time.

0: keuken.
1: Buongiorno.
0: Maar voor Eros Ramazzotti hoef je niet naar Italië. Radio 10 haalt hem gewoon naar Nederland. Eros Ramazzotti, una storia importante tour. 6 april 2027 in de Ziggo Dome. Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Informazione radiodj.nl. Alle info op radio10.nl.
2: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
4: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
5: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.

to be. Heerlijk liedje. Jack Johnson, Upside Down. Het gaat over de wereld zien door de ogen van een kind. Nieuwsgierig, speels en zonder vooroordelen. Jack Johnson schreef het omdat hij vond dat nieuwsgierigheid iets is dat volwassenen vaak kwijtraken. En dat is eigenlijk best zonde. Uit onderzoek blijkt namelijk dat nieuwsgierige mensen aantoonbaar gelukkiger zijn. Ze leren sneller, staan meer open voor nieuwe ideeën. Dat soort dingen. Dus mensen, vanaf morgen gaan we het helemaal anders doen. Top 4000 Classics, nu. Met Nena.

Met in dit geval de OJ's. In totaal waren ze afgelopen december goed voor 5 noteringen. En dit was er een van, Used to be my girl. Daarvoor trouwens 99 Luftballons. Het idee voor dat liedje ontstond ooit bij een optreden van de Stones in Berlijn. Toen die stad in de Koude Oorlog nog opgedeeld was. Stones traden toen op in het Westen en de gitarist van Nena zag toen hoe een grote hoeveelheid ballonnen werd opgelaten, waarbij hij zich direct afvroeg van ja, wat zou er nou gebeuren als die ballonnen zometeen de grens bij Oost-Berlijn binnendrijven. Want wellicht zouden ze dan kunnen denken dat er op die manier iets over de grens zou komen. Nou ja, lang verhaal kort, daardoor kwam hij dus op de tekst voor dat liedje. Top 4000 Classics, nu met

Een van de vele 80s hits uit de top 4000. In dit geval Ultra Fox en Oh Vienna. Ja, het loopt alweer richting einde top 4000 classics. Voor zometeen wens ik je heel veel plezier met de Nacht van 10. En graag, wat mij betreft, tot morgenavond 9 uur. Nu, Maxi Priest.

0: zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
0: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Het ANP-nieuws van 12 uur.
4: Iran en de Verenigde Staten zetten hun gesprekken over het beëindigen van de oorlog voort. Dat hebben beide landen afgesproken na indirect overleg in Qatar. Volgens de bemiddelaars is er vooruitgang geboekt, onder meer over het Iraanse kernprogramma. De volgende gesprekken zijn na de begrafenis van de Iraanse leider Ali Khamenei. In de Tweede Kamer is JA21 bereid de stikstofplannen van het kabinet te steunen. Niet uit enthousiasme, maar omdat stilstand schadelijker is, zei Kamerlid Goudswaard. Hij stelt wel voorwaarden, maar zei niet precies welke. JA21 worstelt vooral met het maximum aantal koeien en de strengere regels rond natuurgebieden. Een stel heeft in New York voor flink wat opschudding gezorgd door illegaal de top van de Empire State Building te beklimmen. Op grote hoogte rolde ze een spandoek uit met een vredesboodschap. Daarna volgde nog een stunt. Een van de twee ging op één knie voor een huwelijksaanzoek. Na afloop werden ze allebei opgepakt. En Oranje is weer terug in Nederland na de uitschakeling op het WK. De selectie landde net op Schiphol. Niet alle internationals keerden terug. Een deel reisde vanuit de Verenigde Staten door naar hun vakantiebestemming. Ronald Koeman is wel mee teruggevlogen. Hij maakte gisteren bekend te stoppen als bondscoach. Het radioteam weer, door weer online. Vannacht schuiven wolkenvelden het land binnen met tegen de ochtend in het noordwesten kans op wat regen. Morgen meer bewolking en lichte regen. Later in de middag opklaringen en het wordt zo'n 20 tot 23 graden.
5: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

0: België heeft zich na een spannende pot geplaatst voor de achtste finales van het WK. De Belgen wonnen met 3-2 van Senegal dankzij een penalty in de 120ste minuut. België stond met 0-2 achter, maar maakte dat in de tweede helft goed, waardoor een verlenging nodig was. Daarin trok België op het allerlaatste moment alsnog de overwinning over de streep. In het centrum van de Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht brand uitgebroken in een hotel na een Russische droneaanval. Daarbij vatte het dak van een gebouw vlam. Ook op andere plekken in de stad waren explosies te horen en kwamen resten van drones neer. De aanval is volgens de burgemeester nog bezig. Inwoners moeten in schuilkelders blijven. FIFA-baas Infantino heeft gereageerd op de dood van 4 Mexicaanse voetbalfans. Zij kwamen om tijdens de viering na de 2-0 overwinning van Mexico op Ecuador op het WK. Infantino noemt het nieuws diep triest en wenst de nabestaanden veel sterkte. Na de wedstrijd gingen zo'n 1 miljoen mensen de straat op om de overwinning te vieren. De woningmarkt koelt af door de hogere hypotheekrente. Dat verwacht ABN AMRO. Volgens de bank stijgen de huizenprijzen daardoor minder hard dan eerder gedacht. Door het aanhoudende woningtekort en de hogere inkomens blijven de prijzen wel verder oplopen. Het radioteam Weert, of weer online. Vannacht schuiven wolkenvelden het land binnen met tegen de ochtend in het noordwesten kans op wat regen. Morgen meer bewolking en lichte regen. Later in de middag opklaringen en het wordt zo'n 20 tot 23 graden.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.

0: Bij de viering van Katie Coty in Almere zijn vanavond meerdere vechtpartijen uitgebroken, meldt Omroep Flevoland. De politie moest ingrijpen toen jongeren met elkaar op de vuist gingen. Eén persoon is aangehouden omdat hij mogelijk een vuurwapen bij zich had. De politie heeft een voorwerp gevonden dat op een vuurwapen lijkt en onderzoekt of het echt is. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand. Tientallen mensen zijn geëvacueerd en honderden brandweerlieden en blusvliegtuigen proberen het vuur onder controle te krijgen. Inmiddels is zo'n 800 hectare natuur afgebrand. Door de aanhoudende droogte, harde wind en het heuvelachtige gebied is de brand moeilijk te bestrijden. Het aantal mensen met ebola in Congo is gestegen tot ruim 1400. Van de besmette mensen zijn er inmiddels ruim 430 overleden, meldt de regering. De uitbraak is extra zorgelijk omdat het gaat om een variant waarvoor nog geen speciaal vaccin bestaat en die lastig te behandelen is. En wie droomt van een eigen plekje voor de vakantie krijgt goed nieuws. Vakantiehuizen waren vorig jaar iets goedkoper dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het kadaster. Gemiddeld kosten ze zo'n €240.000. Opvallend is dat de meeste kopers geen hypotheek nodig hadden bij de aankoop van hun vakantiehuis. Het radioteam weer, door weer online. Er schuiven vanuit het westen wolkenvelden over en tegen de ochtend kan er een beetje regen vallen. Het is 12 tot 17 graden. Overdag bewolking en ook wat regen met 20 tot 23 graden.
1: Deze week maak je kans op tickets van 10 voor Eros Ramazzotti. Radio 10.